Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden.

0: ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hey, goedemorgen. 4:02. Je wordt lekker wakker met 3FM en al je favoriete muziek. Bruno Mars zometeen. Risk It All komt eraan. En eerst Imagine Dragons. And Whatever It Takes.

0: en Risk It All hoorde je bij 3FM. Stond gisteren nog gewoon voor het eerst in zijn reeks in de Johan Cruijff Arena. In Amsterdam gaf hij een concert. Was een geweldig concert. Ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen via social media misschien. Ja, het was ook te horen bij 3 voor 12 radio. Daar spraken ze met Mees. Mees die is daar naartoe geweest en die was er wel enthousiast over.
1: Echt een showman. Gewoon vanaf de eerste seconde is het gewoon perfect eigenlijk. Hij had een confetti, vuurwerk, er was een dieper liftshow met allemaal lasers. Wow. Er was zoveel.
2: En hij had dus vuurwerk mee?
1: Ja, zeker. Oh. Ja, het was de leerboom vuur. Er was heel veel vuur. Heel veel gekke effecten. Het was echt heel gaaf.
2: Ja, dat snap ik.
0: Vuurwerk, gekke effecten. Nou ja, dit klinkt als een topshow volgens mij. Mocht je er nou meer over willen weten, 3 voor 12 Radio, dat is je gids door het muzikale landschap. Door alle concerten en al jouw favoriete artiesten. Iedere avond tussen 10 en 1, dan hoor je ze bij 3FM. 3 voor 12 Radio. En nu je allerfijnste muziek om samen lekker wakker te worden. Gracie Abrams, zometeen naar Florence Road.

0: hoorde That's So True. Goedemorgen, vrijdagochtend. De laatste dag van de werkweek is aangebroken. En ik kom hier door met mij, Anan, op je vroege ochtend. Wat lekker, wat gezellig dat je erbij bent. Ik zie al flink wat berichtjes in de NPO Luister-app verschijnen. Is altijd, altijd gezellig. Ik mag altijd van je laten horen. Ik zie bijvoorbeeld Jeroen verschijnen. Ronnie is erbij. Ryan is erbij. Die zegt dat hij extra vroeg is opgestaan om te leren voor zijn tentamens. En Sander die zit alweer in de vrachtwagen. Die gaat richting Oostenrijk vandaag. Denise die stuurt ook een audio-appje.
1: Hey Anan, ik zit in de laatste uurtjes van de nachtdienst. Fijne show.
0: Altijd welkom hè, als je iets wilt delen. Als je ergens naar uitkijkt. Je hebt ergens heel veel zin in. Wees welkom in die NPO Luister-app. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op jou aan. En als je dus ergens heel erg naar uitkijkt, ja, ik ben heel benieuwd naar je verhalen. Of als je ergens tegenop kijkt, ook dan wees welkom. Zometeen Bebe Rexha met die grote hit New Religion. En eerst Rockin' the USA.

schrijven. En dan gaat het over allerlei twijfels in hun hoofd. Dingen waar ze heel erg mee zitten. Allemaal dingen over het zelfvertrouwen en zo. En zij zegt gewoon, nee, de liedjes die ik schrijf zijn mijn merk. En ik doe wat de fuck ik wil. Ah, zo was ik hier lekker, toch? Gewoon iemand met zelfvertrouwen.

goedemorgen dan. Ben er weer bij. Nog een kleine anderhalf uur werken en dan weer naar huis. Werk ze vandaag voor iedereen. Nou, werk ze zeker. Hey, dat moment dat je favoriete band nieuwe muziek uitbrengt. Dat is lekker, hè? Ja, dat is ook gebeurd bij mijn favoriete band, One Republic. Laat ik je zo horen.

deze week hoor je extra vaak voorbij komen is van Summer. My body isn't ready, hoorde je. Hey, goedemorgen, mijn naam is Anand. Het is 3 minuutjes over 4:30. Samen lekker de vroege ochtend opstarten van je vrijdag. David is erbij, die meldt zich in de NPO luisteren.

altijd in mijn hoofd bij dit liedje. Gotye en Somebody That I Used To Know hoorde je bij 3FM. Wat krijg je als je Alesso zijn muziek met zijn grote hit I Like It, deze...

artiesten allebei grote hits gescoord, maar een totaal ander genre. Maar als je ze samenvoegt, dan krijg je echt een hele lekkere combinatie. Het is de nieuwe plaat van Alesso en OneRepublic. Mijn favoriete band, en dan hou ik sowieso ook van dancemuziek. Nou ja, dan ben ik gelijk verkocht. Ik zag dit, ik dacht, dit moet ik gelijk even aan je voorstellen. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM en dat heet In Your Eyes.

Hey, wat is het grootste compliment dat jij ooit hebt gekregen? Misschien op je werk. Na jarenlang zwoegen dat je eindelijk promotie hebt gekregen. Dat dat voor jou een heel groot compliment was. Misschien gewoon iets kleins. Zeg gewoon je aanwezigheid. Dat mensen daar blij mee zijn. Dat je iemands dag helemaal hebt gemaakt op die manier. En dat je daar waardering voor hebt gekregen. Kan ook, hè? Sam Fender die heeft een compliment gekregen. Nou, dat is echt ongekend, joh. Een compliment van Mick Jagger. Van iedereen. Van Mick Jagger een compliment krijgen. Nou, dat kan niet, joh. 2022 dan heeft hij het voorprogramma van de Rolling Stones gedaan. En sindsdien zit Mick in een soort van, ja, ik weet het niet, een soort hyperfocus op Sam Fender. Alles vindt hij fantastisch ineens. Hij zegt, ik vond het album People Watching uitstekend. Ik vond zijn eerdere werk ook goed, zoals 17 Going Under. Daar staan ook wel goede nummers op. Nou, een grote compliment kan je volgens mij niet krijgen, toch? Op het moment dat Mick Jagger het goed vindt, nou, dan weet je zeker, we hebben net geluisterd naar een goed liedje, kan niet anders zeggen. Sam Fender hoorde je met Olivia Dean en Rain Me In op je vroege vrijdagochtend bij 3FM. Met Mark Ember zometeen, Belong Together en eerst La Roux. Dit is

0: De Smashing Pumpkins hoorde je bij 3FM in 1979. Goedemorgen, welkom bij 3FM. Wakker worden met al je favoriete muziek. Zometeen bijvoorbeeld Justin en Jack Style. Turn the lights off, ga je horen na het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Annan Verboom. Hey, goedemorgen. Wakker worden met 3FM. 1 minuut over 5. En hoe krijg je mensen eens een keer stil op je werk? Hoor je zometeen naar Justin.

Met 3FM en Magic hoorde je. Goedemorgen, vrijdagochtend start. Of eigenlijk het einde van een nieuwe van je werkweek. En de start van het weekend. Laten we er gewoon alvast een beetje naartoe werken samen. Zometeen trouwens met de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Hoor je weer vanaf 6 uur. En ik hoop dat je een beetje een lekker dagje hebt vandaag. Dat je er energiek in zit. Niet te veel van die saaie vergaderingen. Dat je maar blijft praten met z'n allen. Hè. Dat het zo'n theeclubje is, heb je soms toch? Dat je van die vergaderingen hebt. Iedereen maar door elkaar praten. Het gaat allemaal nergens over. En jij wil gewoon even snel je punt maken. Want dan kan je weer door, weet je wel. Is dus een manier om iedereen in één keer stil te krijgen. Dan kan jij ineens gewoon je verhaal vertellen. En iedereen houdt verder zijn mond. Dat is een vrouw uit Noord-Ierland gelukt. Die heeft ineens een maniertje gevonden. Die is erachter gekomen. Nou echt, het werkt absoluut. En het werkt ook voor hele lange termijn. Kan niet anders zeggen.

Caitlin Aragon, je hoorde I Run bij 3FM. Hey, goedemorgen. Wat fijn dat je bij ons bent vandaag. Samen lekker wakker worden. Hey, ik las me een bericht. Ik vond dit echt bizar. Ik weet niet of jij op school vroeger fijne leraren had. Waren dat van die schreeuwers? Trek nu een trauma bij omhoog. Nee, maar ik had er ook een paar hoor. Van die schreeuwende docenten. Altijd boos, weet je wel. Die wilden per se de controle houden in de klas. En dan moet ik ook wel zeggen, ik zat best wel in een moeilijke klas. Eerlijk is eerlijk, dat iemand bij Frans de hele tijd vroeg: je peux aller aux toilettes, je peux aller aux toilettes. Die wilde de hele tijd naar de wc toe. Vond de docent niet zo leuk, maar ja, die barstte dan elke keer helemaal in woede uit, weet je wel. Die kon er niet zo heel goed mee omgaan. Een juf uit Noord-Ierland, een basisschooljuf, die werd ooit zo boos, die schreeuwde naar de klas dat ze stil moesten zijn, maar zo hard, ze brak daarmee het wereldrecord voor de hardste schreeuw. 121 decibel haalde ze uiteindelijk. Dat is net zo hard als een opstijgend vliegtuig. Nou ja, één ding is dan in ieder geval wel zeker, hè? Ze konden zo hard schreeuwen. De klas was in ieder geval oorverdovend stil.

0: Tame Impala en Dracula.
1: Trek en Trent.
0: Goedemorgen, vrijdagochtend, 6:01. Je bent bij 3FM, waar je een track en een trend hoort. Aan jou de vraag, waar heb je meer zin in deze ochtend? Een nieuwtje, een trend van het moment, passend bij een plaat. En jij mag het zeggen in de NPO Luisterapp. Ik maak even een polletje voor je aan. Kan je gewoon stemmen op jouw favoriete optie, optie A of optie B. De eerste heeft alles te maken met een scooter. Ja, de Italiaanse politie die heeft een bromfiets die in 1984 was gestolen, teruggevonden bij een verkeerscontrole. Die eigenaar die heeft hem 42 jaar dus niet gezien en die is nu dolblij. En die zegt ook, ja, ik ga weer gewoon lekker toeren. Lekker toeren.

je voor gaan in de NPO luisteren. Gewoon even stemmen op jouw favoriet. En heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem zo meteen. Je kan ook gaan voor B. Het wordt een groot drama op de weg. De A4 is dicht en ook vanaf vanavond de A1. Dus dan weet je alvast, waarschijnlijk moet je even flink omrijden. Extra reistijd. Je gaat veel op de snelweg zijn deze dagen. En toen dacht ik aan Life is a Highway, optie B. Jij mag het zeggen in de NPO Luister-app. Waar heb je meer zin in? Optie A of B? Scooter of Life is a Highway? Kom maar door.

0: FM Trending Talent.
1: De online zoektocht
0: naar nieuw Nederlands talent.
1: Check snel 3fm.nl en ga van optreden in je slaapkamer
0: naar optreden in de 3FM Livebox.
1: 3FM
0: Trending Talent.

0: Styles, American Girls, hoorde je bij 3FM. En de keuze was aan jou, hè?
1: Trek en Trend.
0: Twee platen passend bij het nieuws, bij het trend van het moment. En aan jou de vraag, waar heb jij meer zin in deze vroege ochtend? Doen we elke ochtend dat we samen zijn. En nou ja, jij mag het zeggen. De eerste had alles te maken met een scooter. De Italiaanse politie die heeft een bromfiets die in 1984 was. Die was toen gestolen. Die is nu teruggevonden bij een verkeerscontrole. 42 jaar is die weg geweest, maar die eigenaar die is dolblij en die heeft zoiets van, nou ja, we gaan gewoon lekker toeren. Daar hoort scooter bij.

0: Dat had dan weer alles te maken met een drama op de snelwegen. De A4 die is dicht en vanaf vanavond ook de A1. Dus als je die snelwegen moet pakken, hou er even rekening mee dat je mogelijk wel extra reistijd dus hebt. En dat wordt veel op de snelweg zitten. Life is a highway, optie B, dus kon je voor gaan. Nou, er is heel wat gestemd. Veel in het polletje, in de NPO Luisteren, maar ook wat audio-appjes kwamen binnen. Bijvoorbeeld van Robin.
1: Ja, en dan... Mijn hele leven is al een highway, dus dan is de keuze niet zo moeilijk, hè?
0: Nou.
1: It's weekend! Scooter!
0: Kijk eens even, maar is het ook de meerderheid? Hoor je zo meteen, want ook Edmond die stuurde een audio-appje in.
2: Dit is niet makkelijk, maar we gaan voor optie B. Je wil niet weten hoe vaak ik Cars heb gezien, jongen, dat wil je niet weten.
0: Ga ik eventjes naar de telefoon en dan zeg ik goedemorgen Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent vrachtwagenchauffeur, druk op de weg.
3: Nu nog niet.
0: Bij
3: Volkswagen Eindhoven, dus ja, het is kwart voor zes, hè. Gewoon rustig.
0: Okay, maar de vraag is, ga jij het weekend thuis kunnen slapen of niet?
3: Ja, ik ben gewoon het weekend al thuis, waarschijnlijk pas zaterdagochtend heel vroeg.
0: Oké, maar hoe zit het dan precies? Waarom is dat zeg maar wisselvallig bij jou?
3: Je zit met je diensttijd en rijuren.
0: Oh,
3: en ik moet ook, ik heb vier adressen, 3 Rotterdam, 2 achter Keulen en 1 bij Keulen. En 1 in Aken.
0: Oké, en dat wordt met de spits wordt dat een leuk verhaal, denk ik.
3: Ja, en in Duitsland staat meestal als één grote bouwput.
0: Ja, nou inderdaad, ja. Dan zou ik nu kunnen invullen dat jij gaat voor Life is a Highway. Is dat ook waar of is dat niet zo?
3: Dat is niet waar.
0: Oké.
3: Ik ga voor het weekend.
0: Waarom?
3: Nou, het is bijna weekend. En dat klinkt ook, de nummer van Scooter is ook de weekend.
0: Nou, hé, wat supergoed. Ik ga hem voor je draaien, want je zit absoluut in het winnende team. Echt ruim 70% heeft ervoor gestemd. Dus het is de grote winnaar vandaag. Werk je nog even en een mooie dag.
3: Ja. Ja, dankjewel. Hoi.
4: This one's going out.

FM en Moth to a Flame hoorde je. En zometeen de ochtendshow bij 3FM. Met Wijnand en met Jamie. En met The Opposites. Ken je die nog? Slapeloze nachten. Grote hits van ze geweest. Ja, ze gaan zometeen een uur lang te gast zijn bij Wijnand en Jamie. Een uur lang krijg je er alles dus van mee. Zometeen in de ochtendshow. Eerst nog de Wodan Boys. En Blindsided. Bij 3FM.

0: met de ochtendshow zometeen bij 3FM. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1

0: United States of America.
1: Nou, daar ben ik al een beetje niet meer aan gewend hoor. Maar we zijn er weer terug uit Amerika voor een hele grote vrijdagshow. Goedemorgen.

0: FM, het is 9:06 op een hele grote vrijdag.
1: Hele grote vrijdag, het is 3 juli. Vandaag de gast in Barend en Wijnand op deze vrijdagochtend. De comeback van de opper zit tussen 8 en 9 deze ochtend. Hey.
0: Exclusief. Mis er niks van, zorg dat je erbij blijft. Teddy Swims is hier, Mr. Know-it-all. Goedemorgen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op 3FM. 12 over 6, bijna Barend en Wijnand op 3FM. Ben je er al helemaal aan toe aan het weekenddeel? Of zeg je nou...
1: Nee, maar ik hoor aan jou nu al dat jij weer te laat naar bed gegaan bent gisteren. Ik hoor alweer twee haperingen, twee struikelingen. En dat is op zich helemaal niet zo gek. Lieve luistervrienden, welkom. Het is de 3 juli van vrijdag. Nou ja, prima. We zijn wakker, we zijn begonnen. Grote dag vandaag. De opzet is tussen 8 en 9. Maar wat schetst mijn verbazing gisteravond. En ik begrijp nu wat er is gebeurd. Maar Wijnand Speelman belt mij nog om 22 uur 7. Ja, dat is te laat voor een ochtendshow.
0: Dat was te laat voor de show. Dat weet ik ook.
1: Dat kan niet, man.
0: Nee, maar ik, donderdagavond, er was een nieuw restaurantje in Utrecht. En ik denk, ik ga even met mijn vrouw, ga ik even daar naartoe. Gaan we nog even eten, weet je. Het duurde allemaal wat langer.
1: Laten we heel eerlijk zijn, lang, hè. Jij hebt meegemaakt, en we gaan niet de naam van de betreffende horeca-etablissement noemen, want dat vind ik onaardig. Jij hebt meegemaakt wat mijn grootste irritatie is. Zeker als je terugkomt uit Amerika, waar alles binnen 5 seconden op je bord ligt. Dat is... Ja, vertel maar.
0: Nou ja, het was weer, en luisteraars van de ochtendshow die kennen dit, want 2 weken geleden was ik bij een pannenkoekenrestaurant. Daar heb ik een uur op pannenkoeken zitten wachten.
1: Ja.
0: En nu kwam het eerste deel van het eten om 8 uur, en om 8:15 stond de hele tafel leeg. Geen drinken meer, helemaal niks. En zat ik weer droog, weet je wel. En, en dan betaal je niet wat de prijs is voor een pannenkoek, maar betaal je gewoon veel meer. Dus ik had weer zoiets van, ja...
1: Er
0: zit geen gang in.
1: Ja, en Wijnand is 14 jaar samen met zijn vrouw. Die hebben elkaar ook niet meer zoveel te vertellen. Dus dat is een hele ongemakkelijke avond. Dus het wordt, ik moet jou er een beetje doorslepen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb een topweek gehad. Ik ben een klein beetje moe inderdaad. Maar Gino die stuurt dan zo'n appje via de NPO Luisteren. Fijne uitzending. Gelukkig bijna weekend. Gelukkig bijna weekend. Dat klinkt ook echt alsof... Ja, alsof je echt een klote week gehad.
2: De voorhoede vraag van vandaag...
0: Een voorhoede, dat zijn onze vroege luisteraars, de elite luisteraars van 3FM. Je kan altijd een vraag stellen via de NPO Luisteren. Je kan je ook registreren als voorhoedelid. Gaan we zo ook nog even aandacht aan besteden, want er is een voorhoedelid jarig vandaag.
1: Ja.
0: Maar voorhoedelid Nick die heeft al laten weten, hey, Wijnand en Barend, gaan jullie de nieuwe van de Opposites nog draaien?
1: Ik moet wel even wennen aan die Gen Z cultuur in de app hoor, met hey, Wijnand en Barend. Dat vind ik toch, dat zit in mijn hoofd, zit dat niet zo.
0: Omdat de volgorde voor ons andersom is, bedoel je? Ja, dus,
1: goed, doe wat je wil. Hey, Barend en Wijnand of hey, Wijnand en Barend, ga je de nieuwe van de Opposites nog draaien? Natuurlijk, laten we daar eens even lekker mee gaan beginnen.

0: Eerlijk zeggen, het is de vrijdag van 3FM. 6:50 baren wij nog met Alan Walker. Faded, hoorde je. Waarbij we ook iemand moeten feliciteren. Wij hebben de voorhoede tussen 6 en 7. Als je dan luistert, dan ben je echt een vroege luisteraar.
1: Ja.
0: En je kan je registreren bij de voorhoede. Heb jij nog niet gedaan, zag ik?
2: Nee, dat is dan toch dom, hè? Het voelt dan toch een beetje, ja, ik werk bij de staatsloterij, dus ik ga ook geen lot kopen.
0: Nee.
2: Zo voelde het toch een beetje, terwijl ik ook wel echt onderdeel ben van de voorhoede. Want dit is ook wel een tijdstip dat ik normaal gesproken een beetje de eerste bak koffie laat laten in Hoogelandeveen.
0: Nou ja, en je had er je voordeel mee kunnen doen, want het is nog geen 2 weken geleden, 19 juni.
2: Ja.
0: Toen was jij jarig.
2: 19 juni, jongen, 38 jaar. En deze week is het echt de verjaardag van de grootheden. De eerste week van juli is altijd Patrick Kluivert is deze week 50 geworden.
0: Mijn vader.
2: Van Nistelrooy, naar Frans Peelman, Jacco van Roekel, mijn neef, mijn tante Arja gisteren. En vandaag ook een grote dag, hè?
0: Zeker. Patrick Mikkel, 49 jaar oud. Hij is voorhoedelid 451. Houdt van darts, voetbal, roeien. Oh. En als beroep, industrieel spuiter.
2: Industrieel spuiter. Oké, nou, ik ben ook benieuwd dat hij zijn werk wel eens mee naar huis neemt. Ja.
0: We zijn er weer. Enkel en alleen exclusief op de vrijdag. Barend en Weinand met zometeen Mr. Elton John. Naam Stilstanding staat voor je klaar. Maar eerst de vrienden uit Utrecht, Kensington. Dit is Living For. Goedemorgen.

0: Outstanding op 3FM.
1: Ik heb nog aan jou en je programma-attributen gedacht... toen ik in Amerika was na 3 dagen.
0: Je was in Amerika voor het WK voetbal, Barend en Benne, olé olé olé, in de USA.
1: Precies. Weet je, na 2 dagen je laat jezelf toch gaan daar, weet je. Je ziet al die menukaarten en het eten. Er is altijd wel een reden om iets te vreten daar. Omdat er alleen maar dingen zijn die gaan om eten. Dus ik dacht op een gegeven moment, ze kennen die airfryer, kennen ze daar niet. Dat bestaat daar niet.
0: Echt niet?
1: Op een gegeven moment was ik al zo misselijk van mezelf na 2 dagen... dat ik tegen Jelmer zeg, we waren nog aan het editen, het was s'avonds laat 11 uur. Ik zeg, we bestellen ergens bloemkool, champignons en nog iets wat een beetje gezond was. En helemaal prima, laten we dat komen. Komt aan uit de frituur. Uiteindelijk nog, weet je. Nou, op een gegeven moment word je daar misselijk van. Toen dacht ik, dat hele fenomeen wat ze bij mij net de Jamie hebben... dat kennen ze helemaal niet, die airfryer. Dat is een ding, dat bestaat daar niet. Ik heb hem thuis staan, ik heb hem alweer gebruikt deze week. Een absoluut topapparaat, het is vandaag Air Friday. Gaat eruit, het enige wat je nu even moet doen... en kietel jezelf nou, laat jezelf even horen. App je naam, naar de NPO-lijst-app, is die airfryer... binnen nu en 2,5 uur voor jou, staat die maandag op de balie.
0: Want het is Air Friday ook, dus hij gaat er sowieso vandaag uit. En om het nog gekker te maken, vanaf deze week geef hem ook weg... voor iedereen die überhaupt meedoet, het laatste letter kaartspel.
1: Ik volg hier helemaal niks van, maar ik geloof je helemaal.
0: Het is geen grote prijzen, zeker. Ja.
1: Hey, niet meer
0: te volgen. Er is ook een kaartspel vanuit, dat bedoel ik.
2: Ja. NOS op 3.
0: En het laatste letter kaartspel kun je ook gewoon krijgen hier ook. Even je naam sturen via de NPO-luisterrep. Martijn Middel, hij is er ook bij. Goedemorgen, Martijn.
3: Ja, goedemorgen.
0: Het laatste nieuws.
3: In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het gaat om een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder brokstukken werd bedolven. Nadat de reddingswerkers de man hadden gevonden, duurde het nog 4 dagen voordat hij uit de puin kon worden gered.
0: Wat?
3: In de tussentijd kreeg hij via een smalle schacht water en voedsel. Ja, die man die had aan de hulpverleners ook gevraagd om niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde.
0: Zo.
3: Voor het geval het toch nog slecht zou aflopen.
0: Zo. Nou, bizar, hè? Maar die krijgt gelijk een Discovery Channel serie.
3: Nou, dat is een hele documentaire, denk ik.
1: Wel apart dat je daarom vraagt. Je zou ook kunnen denken van oké, laat ze nog even komen, weet je wel. Voor het geval dat ik ze nooit meer kan spreken. Dat zou mijn eerste gedachte zijn.
0: Maar dan lig je ergens onder de stenen, kun je ze niet zien. En dan
1: kun je nog wel wat zeggen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
2: Het WK voetbal.
3: Portugal is door naar de laatste 16 op het WK. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand. Maar in de tweede helft kregen de Portugezen een penalty... na ingrijpen van de VAR.
4: After review, Croatia player number 13... holds his opponent with 2 arms, declaring final decision, penalty.
5: En dan staat er toch nog weer spanning op. Bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
3: Vlak voor tijd werd het nog 2-1 voor Portugal. Het zat niet mee voor Kroatië. 3 van hun goals werden afgekeurd. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Die versloegen gisteravond Oostenrijk met 3-0. En er is op dit moment ook nog een wedstrijd bezig.
1: Kietel jezelf nou, laat jezelf even horen. App je naam naar de NPO-lijst-app. Is die airfryer binnen nu en 2,5 uur voor jou... staat die maandag op de balie.
0: Want het is Air Friday ook, dus hij gaat er sowieso vandaag uit. En om het nog gekker te maken... vanaf deze week geef hem ook weg voor iedereen die überhaupt meedoet... het laatste letter kaartspel.
1: Ik volg hier helemaal niks van, maar ik geloof je helemaal.
0: Het is geen grote prijzen, zeker.
1: Ja. Er
0: is ook een kaartspel vanuit, dat bedoel ik.
2: Ja. NOS op 3.
0: En het laatste letter kaartspel kun je ook gewoon krijgen hier ook. Even je naam sturen via de NPO-luisterrep. Martijn Middel, hij is er ook bij. Goedemorgen, Martijn.
3: Ja, goedemorgen.
0: Het laatste nieuws.
3: In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het gaat om een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder brokstukken werd bedolven. Nadat de reddingswerkers de man hadden gevonden, duurde het nog 4 dagen voordat hij uit de puin kon worden gered.
0: Wat?
3: In de tussentijd kreeg hij via een smalle schacht water en voedsel. Ja, die man die had aan de hulpverleners ook gevraagd om niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde.
0: Zo.
3: Voor het geval het toch nog slecht zou aflopen.
0: Zo. Bizar, hè? Maar die krijgt gelijk een Discovery Channel serie.
3: Nou, dat is een hele documentaire, denk ik.
0: Ja. Wel apart
1: dat je daarom vraagt.

0: hulpverleners ook gevraagd om niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde. Zo. Voor het geval het toch nog slecht zou aflopen.
1: Zo. Ja. Oh, bizar, hè? Maar die krijgt gelijk een Discovery Channel serie.
0: Nou, dat is een hele documentaire, denk ik.
2: Ja. Wel apart dat je daarom vraagt. Je zou ook kunnen denken van oké, laat ze nog even komen, weet je wel. Voor het geval dat ik ze nooit meer kan spreken. Dat zou mijn eerste gedachte zijn.
1: Maar dan lig je ergens onder de stenen, kun je ze niet zien. En dan kun je
2: nog wel wat zeggen.
1: Ja, dat is waar. Ja.
3: Het WK voetbal.
0: Portugal is door naar de laatste 16 op het WK. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand. Maar in de tweede helft kregen de Portugezen een penalty na ingrijpen van de VAR.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing them. Final decision, penalty.
5: En dan staat er toch nog weer spanning op. Bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-out fase.
0: Vlak voor tijd werd het nog 2-1 voor Portugal. Het zat niet mee voor Kroatië. 3 van hun goals werden afgekeurd. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Die versloegen gisteravond Oostenrijk met 3-0. En er is op dit moment ook nog een wedstrijd bezig. Zwitserland-Algerije, daar moeten ze nog een minuut of 20. Het staat daar 2-0 voor Zwitserland. Ja, en de hydration breaks op dit WK blijken een uitkomst voor mensen met een kleine blaas. Ja. Mensen thuis gaan tijdens die extra drinkpauzes snel even naar de wc, zegt drinkwaterbedrijf Vitens. Voorheen was dat alleen tijdens de rust.
6: Ook bij de EK halffinale 2 jaar geleden tegen Engeland, meer dan 50% meer verbruik in de rust. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: Ja, toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc.
2: Komen er niet meer vanaf, hoor, jongens. Komen er niet meer vanaf.
1: Van die hydration break.
2: Nee, dat is gewoon begonnen nu. En dat levert per seconde een tonnetje op natuurlijk voor deze of gene. Kom maar op, dat gaat gewoon blijven. 100%.
0: Het weer in het noordoosten valt eerst nog een buitje vandaag. Verder een mix van zon en wolken. Met in het zuiden de meeste zon. En dat wordt 18 tot 24 graden.
1: Martijn, dankjewel. Er waren luisteraars die al begonnen over de spits. Tenminste, Jeroen uit de voorhoede die zei dat het al hartstikke druk was. Nou, het is druk op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Hoogmade. Daar zie ik nu 22 minuten vertraging staan. En nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen. Er rijden wel bussen. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht ook geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Sterkte! Heerlijk zeg, die airfryer die gaat er vandaag nog uit. En heb je nog geen airfryer, laat van je horen. Stuur je naam via de NPO Luisteren. Ja, goedemorgen, Lange. Hey.

0: plaat toch eigenlijk, hè? Break My Heart, Rondé.
1: Het is het mooie van platen als je ze gewoon niet meer al te vaak hoort. En ze komen weer even je gehoorgang inlopen. En dan denk je weer, ja, lekker, Rondé, top.
0: Het is 6:50.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: En niet alleen 6:50.
1: Air Friday!
0: Dat betekent dat hij er vandaag uitgaat op Air Friday. De airfryer, de Wijnand en Jamie airfryer die je kunt winnen met het spelletje Laatste Letter. Het is heel simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie van Barend om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, ga je naar een volgende categorie. Maar de laatste letter van het vorige antwoord is dan de beginletter voor dat antwoord bij die nieuwe categorie. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En heb je na vandaag de hoogste score, dan win je de Wijnand en Jamie airfryer. En sinds deze week, iedereen die meedoet in de uitzending, die krijgt sowieso gegarandeerd het Laatste Letter kaartspel.
1: Het onuitputtelijke programma-budget van de ochtendshow. Het is niet normaal waar we naar zitten kijken. En Mariska gaan we daar hopelijk mee verwennen. Mariska, goedemorgen. Vandaag, ja, ik ben een beetje aan het bijkomen dat vandaag al de start van de zomervakantie is voor Regio Noord. Daar val jij midden in, toch, Mariska?
3: Ja, dat klopt. Dat is mijn regio.
1: En de Regio Noord klinkt een beetje als Hogeveen-Sappemeer, maar Regio Noord is ook bijvoorbeeld Laren in Hilversum, waar we dan dichtbij liggen. Waar woon jij?
3: In Drenthe, Meppel.
1: In het prachtige Drenthe, Meppel. Oké, heel goed. En je bent al op vakantie geweest?
3: Ja, ik heb geen schoolgaande kinderen meer, dus dan ben je vrij om te gaan met de
0: samen. Heerlijk. Je bent gewoon voor 120 euro nog heen en weer naar Kreta gevlogen in plaats van 880.
3: Ja, nou, dat is wel iets meer, maar goed. Ja.
1: Nee, maar voor Kreta moet je gewoon lekker gaan. Heel goed. We gaan beginnen voor een laatste letter. Ik wil van jou graag een startletter, Mariska. Dan gaan we aftrappen.
3: De D van David.
1: De D van David gaan we beginnen met een kledingmerk.
3: Een dorkern.
1: Iets dat je eet bij het ontbijt.
3: Nassie.
1: Bekende voetballers.
3: Dat moet je aan een vrouw vragen.
1: Ja. Gewaardeerde knappe man hoor, kom gelijk bij mij naar boven.
0: Bij mij Utrechtse voetballer.
1: Ja.
0: Mootje.
1: Ja, grote jongen zou je kunnen zeggen. Uit het land van knekkenbreud in Ikea. Tenminste?
0: Ja.
3: Echt niet, jongens.
0: Zlatan
1: Ibrahimovic.
3: Ja.
0: Je ging zo lekker de N.
3: Ja, en dan gaan jullie voetballers vragen. Ja. Dankjewel, hè.
1: Ja, sorry. Mariska, als je zo begint, jij bent al op vakantie geweest. Hè? We lopen hier op een tandvlees, weet je wel. Hey.

0: Olivia Rodrigo op 3FM, Superzoon Baarten Wijnand. Het is 6:50. Jij bent net terug uit Amerika, de hele voetbalbeleving daar meegemaakt. Wat is daar anders aan een voetbalwedstrijd kijken dan in Nederland? Wat is het grootste verschil?
1: Het grootste verschil is de ongekende mate van top entertainment. Kijk, in Nederland, laten we heel eerlijk zijn, we doen een beetje stoer met de arena. We liggen te vogelen met de Kuip, waar je 2,5 uur doet over het alleen al zoeken van een parkeerplaats en überhaupt naar binnen komen. Dat stadion van die Dallas Cowboys waar ik was, ik zat dicht tegen Janka aan. Zo ontzettend goed. In entertainment, in de muziek die ze draaien, de announcers die er zijn, de manier van videobeelden gebruiken onder zo'n wedstrijd, vreten kunnen bestellen op je stoel met een QR-code, de restaurants in het stadion, dat is allemaal ongezond. Alles keer 10 als dat we hier gewend zijn. Ongekend, want hadden ze dat goed voor elkaar.
0: Het is bijzonder wat de FIFA ook nu met het WK doet. Want dat wordt ook Amerikaans. Er komt namelijk, los van de hydration break waar we het eerder over hadden, ook een halftime show bij de grote finale van het WK.
1: Ja.
0: Met hele grote namen. We hebben BTS, we hebben Madonna. Ja. En Infantino heeft gezegd, er komt nog een hele grote naam bij.
1: Ja, ik mag er niks over zeggen. Ik mag er echt helemaal niks over loslaten. Maar uit hele betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat het wel eens Rutger van Barneveld kan worden.

0: Let's go!
1: Goedemorgen, wat een hit. Echt, niet normaal. Ik word er echt gelukkig van. Zelfs nu je het Nederlands elftal eruit ligt.
2: Shakira, het anthem van het WK voetbal 2026. Stefan die stuurt in de NPO-luisterapp. Ga je nog wat draaien van Rock Werchterweinand? Nou, ik zag een bijzondere combinatie van Mumford & Sons en Pommelien Thijs, die samen Atlas deden. Dus we zijn op zoek naar die opnames, die ga je zo meteen nog horen. En bovenal nieuwe muziek van vrienden van Barend en Weinand van 3FM. De Opposites hebben een nieuwe plaat uit. En laat ze nou tussen 8 en 9 hier aanwezig zijn.
1: Exclusief, een uur lang tussen 8 en 9. Dus ja, blijf bij je radio, zit je sowieso goed. Goedemorgen. 3FM.

0: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Viennese koffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: is het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. NOS op 3. Er zijn nu meer dan een maand geen nieuwe besmettingen geweest.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: In april begon de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip MV Hondius. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands stel, zijn eraan overleden. Meerdere campings in Zuid-Frankrijk zijn ontruimd vanwege bosbranden. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. Hulpdiensten rukken massaal uit met blusvliegtuigen. 1200 brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen vorig jaar in Coevorden een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. Zijn minderjarige medeverdachte kreeg jeugddetentie. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit.
3: Het WK voetbal.
1: Ja, op het WK is Portugal door naar de 8e finale. Tegen Kroatië kwamen ze eerst achter te staan, maar later kwam er een penalty voor Ronaldo en daar deed hij zijn werk. En daar waren de Portugese commentatoren best een beetje blij mee.
4: Portugal, Ronaldo, Jogalo!
1: Vlak voor tijd scoorde Ramos ook nog een tweede goal. Het zat trouwens niet mee voor Kroatië. 3 goals werden afgekeurd. Eindstand 2-1. Ook Spanje is door na winst tegen Oostenrijk. En net afgelopen Zwitserland-Algerije. Zwitserland is ook door. Daar werd het 2-0. Heb ik nog het weer. In het noordoosten valt eerst nog een buitje. Verder een mix van zon en wolken met in het zuiden nog de meeste zon. En het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
0: Martijn, dankjewel. Mocht je de weg op gaan, let even op. A4 file Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoudendorp. Nu een kwartier vertraging in totaal. Nederland op 17 kilometer. Dus over het algemeen rijdt het overal lekker door.
3: 3FM.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: 3FM. Wijnand en Jamie.
0: Vraag je, wat krijg je als je Vlaamse friet over je banjo gooit?
23: Over je banjo gooit?
0: Ja, Vlaamse friet.
23: Daar heb ik nog nooit over nagedacht.
0: Ja, wat je krijgt, je hoort het zometeen hier. Eerst Martin Garrix.

0: Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar met Barend van Delen. Het is Barend en Wijnand voor de vrijdag.
1: Hele grote ochtend vandaag voor jou, omdat je bijna weekend hebt. Omdat het gewoon lekker zomer is. Maar ook omdat in de studio zijn hier binnen nu en een goede 50 minuten... de legendary mannen van The Opposites. Exclusief een uur lang om te vieren dat ze een nieuwe single hebben.
0: Een nieuwe single ga je natuurlijk ook horen hier. Barend en Wijnand.

0: Breaking the Habit. Nou, de gewoonte is weer hersteld. Na 2 weken afwezigheid mag ik weer lekker zitten. En Speelman, mag ik even zitten of even zeggen wat het lekker is, zeg. Gewoon vrijdagochtend, het zonnetje schijnt.
1: Is toch fantastisch?
0: Weekend voor de deur. Ik heb al iets gehoord over bitter garnituur, wat ik een hele gekke gewoonte vind, maar toch aan begin te wennen. We zijn er weer, jongens.
1: Het is bijna weekend vrijdag.
2: Jamie.
1: En we duiken bij 3FM ook steeds dieper die festivalzomer in. Dat is zo lekker. En de Belgen... Ja, kijk, we maken er wel eens schijntjes over, maar in heel veel opzichten zijn de Belgen gewoon een voorbeeld voor het Nederland. We kijken nu naar de Belgen als het gaat om het WK voetbal, ja, want zij zitten er nog wel in, wij
0: zo
1: niet.
0: Zo is het.
1: Maar ook op festivalgebied, op muzikaal gebied, ze doen het zo ongelooflijk goed. Momenteel is het iconische festival Rock Werchter bezig. Line-up van gisteren, The Prodigy, The War on Drugs, mijn favoriete band. Ik heb alvast zoveel luisteraars van de ochtendshow van 3FM DM's gekregen met filmpjes erin van Adam Grant Giselle en de zijne van The War on Drugs. Maar gisteren ook bijzonder, Mumford & Sons.
0: Ja.
1: En het laatste wat ze deden was Pommelien Thijs nog even op het podium halen. Dat is natuurlijk Belgisch finest. Ze hadden haar gezien of iets over haar gelezen in de New York Times. Daar stond dat zij zo'n grote koningin, zo'n popkoningin in België was. En toen waren ze toch geïnteresseerd geraakt. Ze hebben haar album gecheckt, vonden ze heel vet. En toen zeiden ze, als wij toch in België zijn, halen we haar het podium op. Ze hebben Badlands gedaan, een plaat die ze origineel met Gracie Abrams maken. Maar ze hebben ook samen met Pommelien Thijs Atlas gespeeld. En dan denk je misschien, ja, je kan nu echt alles uitzenden, Wijnand. Maar als je goed luistert, hoor je gewoon de Mumford & Sons banjo, hoor je hierin.

0: is dat. Ah, ik vind dit zo vet voor Pommelien Thijs. Dat je dan op zo'n mainstage daar met zo'n hele grote band nog mag optreden.
1: Nou, laten we het omdraaien. Heel erg leuk voor die jongens van Man voor de Zand.
0: Ja, dat ze met zo'n grote artiest mogen optreden. Over grote artiesten gesproken, vanaf 8 uur

0: 7 voor half 8. Goedemorgen. Barend en Wijnand op 3FM. Normaal Wijnand en Jamie. Maar vrijdag hoor je Barend in plaats van Jamie. Met vandaag vanaf 8 uur nog een extra duo bij de ochtendshow. Want dan hebben we de Opposites met nieuwe muziek te gast. En dat is wel echt een lekkere plaat, hoor.
1: Mij mag je begraven.
0: Feestje op mijn graf ga je zometeen ook weer helemaal horen natuurlijk hier op 3FM. Maar ik ben wel benieuwd, want kijk, Twan van de Opposites, die hebben we recent nog wel eens gezien.
2: Ja.
0: Maar zou Willem nog net zo gek op de sportschool zijn als dat hij voorheen was?
2: Willem is 100% een afgetrainde chappie.
0: Ik weet nog dat ik wel eens een hand gaf, weet je wel. Van die gasten die zo sterk zijn, dat als ze jou een hand geven, dat jouw hand gewoon helemaal doormidden breekt. Bij een normale handdruk.
2: Ik moet zeggen, dat heb je bij jou al snel, hoor. Jij bent natuurlijk een hardloper, maar je bent geen krachtjongen.
0: Nee. Nou ja, sinds kort probeer ik het weer een beetje in de sportschool, maar niet van harte, nee.
2: Maar wel leuk dat ze in Utrecht ook gewoon aangepaste programma's hebben voor jongens zonder motoriek. Dat vind ik wel heel leuk, hoor, dat ze dat daar een beetje faciliteren.
0: Misschien zometeen nog wat tips en tricks van Willem, maar bovenal even ouwe hoeren over de nieuwe muziek die ze uitgebracht hebben, de Opposites. En zoveel legacy, deze gasten ook goed.

0: ochtendshow. Barend en Wijnand, standing in voor Jamie. Die op dit moment ergens in Amsterdam die eerste havenkapu laat rammelen. Zo simpel is het.
1: Matcha latte.
0: Matcha latte.
1: En dan zo'n bakje yoghurt met chiazaad. En meestal doet ze dan ook banaantjes en pindakaas. Dat is een hachi, dat vindt ze heel lekker.
0: Ja.
1: En dat doet ze dan ook stiekem bij.
0: Ik krijg net een paar berichten uit dat de Achterhoek in gemeente Enschede is afgehaakt. Die horen allerlei dingen dat kan ook Chinees zijn. Niet normaal.
1: Teletext 888 hebben ze aangezet voor de ondertiteling.
0: Heel goed, joh.
1: Ja, zometeen, het is wel mooi, want je kent het wel. Je hebt een ergernis of je denkt van ja, ik wil hier eigenlijk iets over zeggen, maar misschien ben ik dan een enorme jankert. Nou, Dat kun je testen in de ochtendshow. Wij testen dat. Heb ik gezeik of is het... Of sorry, is het gezeik of heb ik gelijk?
0: Ik zit echt weer met een stagiair, zit ik vandaag. Hè?
1: Barend, die heeft een ergernis. Dat is geen kleine ergernis.
0: Nou, ik heb me heel lang geschaamd voor deze ergernis, omdat ik dacht dat het lag aan mijn onhandigheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind echt...
1: Nee, niet zeggen nog, hè?
0: Nee, maar ik ga... Nee, ik doe dat niet voor het eerst vandaag, hè? Ik ben ook niet de luisteraar die dit voor het eerst dit programma ooit, hè? Maar ik ga zo meteen iets brengen. Er is een gedeelte van de mensheid, en ik ben een verdraagzaam mens, maar ik heb een haat voor een gedeelte van de mensheid. Dat is niet normaal. Asociaal tokkietuig vind ik het. En niks anders.
1: De vraag is dat gezeik of heeft hij gewoon gelijk? Je gaat het zo meteen horen binnen nu in 10 minuten. Het is 7:30, de vrijdagochtend van 3FM.
2: NOS op 3.
1: Met het laatste nieuws, gelezen de vaste anchor Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Rode Kruis heeft in Nederland tot nu toe meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Er is nog meer geld nodig. Volgens het Rode Kruis zijn er nog steeds veel problemen in het land. Ze zeggen...
4: Dat mensen direct door de impact van die ramp... Hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren... en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
3: Ja, ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald... Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte.
1: Bizar.
3: Ja, die man die zat in een kleine cabine die onder het puin intact blijft.
1: Ja, we gaan daar helemaal aan voorbij aan dat land. Ik was voor Serious Request ooit in Colombia. Dat was ten tijde van al die vluchtelingenstromen uit Venezuela. Toen zag ik gewoon op een soort van N-weg rijden dan. Ja. Met dromme mensen. Met ouders met kleine kinderen in kinderwagens die dus al dat land uitgevlucht waren. Natuurlijk door Maduro die daar toen nog zat. Die is nu weg. Maar goed, het land is nog steeds zo instabiel als de pestpokken. En dan krijgen ze dit soort dingen daar ook nog overheen. Het is echt... De duivel schijt altijd op één plek.
3: Het wordt de komende weken omrijden voor mensen in het midden van het land. Want vanavond laat gaat de A1 dicht.
0: Zo.
3: Vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam zijn er werkzaamheden. Ja, hoewel het vakantietijd is, verwacht Rijkswaterstaat flinke files. Vooral in de ochtendspits. Maandag 17 augustus gaat de A1 bij Eemnes richting Amsterdam weer open.
1: Hey, maar kun jij dan wel naar werk komen?
0: Het mooie is, je voelt je gelijk aangevallen. Hè? Dat is zo mooi. Want als je dit Martijn hoort vertellen en het gaat om Hoge Zandappenmeer. En
3: Meppel,
0: dan denk je, het zal wel succes allemaal.
1: Maar dit is voor jou.
0: En ik zit nu op mijn achterste poten gelijk. Moet dat nou? Ben ik dat nou weer? Waarom nu? Weet je wel. Maar goed, we gaan een oplossing vinden.
2: Het WK voetbal.
3: Ook Zwitserland hoort bij de laatste 16 landen op het WK. Ze hebben voor het eerst sinds 1938 een duel in de knock-outfase gewonnen.
1: Zij wel.
3: Ja, de Zwitsers speelden vanochtend tegen Algerije en kwamen al na 10 minuten op voorsprong.
5: Daar gaan de Zwitsers met Manzambi. Manzambi is er langs. Manzambi!
3: Pas tegen het einde van de eerste helft kwamen de Algerijnen wat meer in de wedstrijd, maar ze kwamen niet aan scoren toe. De tweede helft was pas net begonnen toen de Zwitsers de wedstrijd op slot gooiden.
5: Dit is een voorzet en een kans voor de Zwitsers. 2-0! Direct na rust. Dan en Doi.
3: De Zwitsers spelen dinsdag in de 8e finales tegen de winnaar van Colombia, Ghana. Portugal is ook door na een 2-1.
4: Tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
3: Ja, ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte.
1: Bizar.
3: Ja, die man die zat in een kleine cabine die onder het puin intact blijft.
1: Ja, we gaan daar helemaal aan voorbij aan dat land. Ik was voor Serious Request ooit in Colombia. Dat was ten tijde van al die vluchtelingenstromen uit Venezuela. Toen zag ik gewoon op een soort van N-weg rijden dan. Ja. Met dromme mensen. Met ouders met kleine kinderen in kinderwagens die dus al dat land uitgevlucht waren. Natuurlijk door Maduro die daar toen nog zat. Die is nu weg. Maar goed, het land is nog steeds zo instabiel als de pestpokken. En dan krijgen ze dit soort dingen daar ook nog overheen. Het is echt... De duivel schijt altijd op één plek.
3: Het wordt de komende weken omrijden voor mensen in het midden van het land. Want vanavond laat gaat de A1 dicht.
0: Zo.
3: Vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam zijn er werkzaamheden. Ja, hoewel het vakantietijd is, verwacht Rijkswaterstaat flinke files. Vooral in de ochtendspits. Maandag 17 augustus gaat de A1 bij Eemnes richting Amsterdam weer open.
1: Hey, maar kun jij dan wel naar werk komen?
0: Het mooie is, je voelt je gelijk aangevallen. Hè? Dat is zo mooi. Want als je dit Martijn hoort vertellen en het gaat om Hoge Zandschappenmeer. En Meppel, dan denk je, ja, het zal wel succes allemaal.
1: Maar dit is voor jou.
0: En ik zit nu op mijn achterste poten gelijk. Moet dat nou? Ben ik dat nou weer? Waarom nu? Weet je wel. Maar goed, we gaan een oplossing vinden.
2: Het WK voetbal.
3: Ook Zwitserland hoort bij de laatste 16 landen op het WK. Ze hebben voor het eerst sinds 1938 een duel in de knock-outfase gewonnen.
1: Zij wel.
3: Ja, de Zwitsers speelden vanochtend tegen Algerije en kwamen al na 10 minuten op voorsprong.
5: Daar gaan de Zwitsers met Manzambi. Manzambi is er langs. Manzambi!
3: Pas tegen het einde van de eerste helft kwamen de Algerijnen wat meer in de wedstrijd, maar ze kwamen niet aan scoren toe. De tweede helft was pas net begonnen toen de Zwitsers de wedstrijd op slot gooiden.
5: Dit is een voorzet en een kans voor de Zwitsers. 2-0! Direct na rust. Dan en Doi.
3: De Zwitsers spelen dinsdag in de achtste finales tegen de winnaar van Colombia, Ghana. Portugal is ook door na een 2-1 winst tegen Kroatië. Die spelen in de volgende ronde tegen Spanje. Want Spanje was gisteravond veel te

0: knooppunt Eemnes richting Amsterdam zijn er werkzaamheden. Ja, hoewel het vakantietijd is, verwacht Rijkswaterstaat flinke files, vooral in de ochtendspits. Maandag 17 augustus gaat de A1 bij Eemnes richting Amsterdam weer open.
1: Hey, maar kun jij dan wel naar werk komen?
2: Het mooie is, je voelt je gelijk aangevallen. Hè? Dat is zo mooi, want als je dit Martijn hoort vertellen en het gaat om Hoge Zandappenmeer en Meppel, dan denk je, ja, het zal wel succes allemaal.
1: Maar dit is voor jou.
2: En ik zit nu op mijn achterste poten gelijk. Moet dat nou? Ben ik dat nou weer? Waarom nu? Weet je wel. Maar goed, we gaan een oplossing vinden.
3: Het WK voetbal.
0: Ook Zwitserland hoort bij de laatste 16 landen op het WK. Ze hebben voor het eerst sinds 1938 een duel in de knock-outfase gewonnen.
1: Zij wel.
0: Ja, de Zwitsers speelden vanochtend tegen Algerije en kwamen al na 10 minuten op voorsprong.
4: Daar gaan de Zwitsers met Manzambi. Manzambi is er langs. Manzambi en de goal van Zwitserland. Embolo 1-0.
0: Pas tegen het einde van de eerste helft kwamen de Algerijnen wat meer in de wedstrijd, maar ze kwamen niet aan scoren toe. De tweede helft was pas net begonnen toen de Zwitsers de wedstrijd op slot gooiden.
4: Dit is een voorzet en een kans voor de Zwitsers. 2-0. Direct na rust. Dan en Doi.
0: De Zwitsers spelen dinsdag in de achtste finales tegen de winnaar van Colombia-Ghana. Portugal is ook door na een 2-1 winst tegen Kroatië. Die spelen in de volgende ronde tegen Spanje. Want Spanje was gisteravond veel te sterk voor Oostenrijk.
1: Mooi zeg.
0: Heb ik het weer nog voor je? Ja, in het noordoosten valt eerst nog een enkel buitje. Verder krijgen we een mix van zon en wolken. Met in het zuiden toch wel de meeste zon. Het wordt 18 tot 24 graden vandaag.
1: Eén file nog te melden. Dankjewel Martijn trouwens. 10 kilometer totaal in Nederland is echt bijna niks. De A4, daar staat een file. Den Haag richting Amsterdam.

0: somber en homewrecker, toch echt, hè?
1: Jij hebt de nieuwe Fertile nog niet gehoord, hè?
0: De nieuwe wat?
1: De nieuwe Fertile.
0: De nieuwe Fertile?
1: Jij bent echt oud aan het worden. Dat is niet normaal. Gewoon een van de grootste hardstyle-artiesten van dit moment. Ik zag hem afgelopen week gaan. Wat een toppertje.
0: Oh, de nieuwe Fertile?
1: Ja, nieuwe Fertile.
0: Oh, Fertile. Ja, ja. Ja, je uitspraak is niet helemaal goed. Nee,

0: punt maakt. Gezeik of gelijk. Als we iets te zeiken hebben, testen we het even bij jou om te kijken of we niet gewoon een punt hebben.
1: Het moment dat ik aan iemand vraag, en ik spreek ook jou aan, want ik weet dat jij het ook doet als je luistert naar dit radioprogramma. Maar kunnen wij stoppen met het volgende te doen? Als ik aan jou vraag, hoe laat moet ik waar zijn en ik krijg een tijd en daarbij geen adres, maar een link van een Google Maps locatie, dan wil ik je heel veel slechts wensen in je leven. Wat is dit voor gedrag? Ik gebruik kaarten, niet Google Maps. En Google Maps locatie kan ik niks uithalen. Ik wil van jou gewoon horen, Hendrik van Vianderlaan 23, 10B, wat dan ook, geen Google Maps locaties delen. Het is zo asociaal. Alsof jij de enige bent die die app gebruikt en de rest van de wereld dat ook doet. Ik vind het zo iets walgelijks. Dan moet ik het helemaal gaan uitzoeken. Heel vervelend.
0: Omdat jij nog met een iPhone zit.
1: Ja, maar gewoon met een iPhone. Gewoon adres. Geef gewoon een adres.
0: Maar jij bent nog niet overgestapt naar de dark side.
1: Nee.
0: Naar het nieuwe Google.
1: Nee, maar kom op, hé. Die Google Maps links. Van die hele overijverige mensen die dan gelijk binnen 2 seconden wel zo'n link sturen. Geef mij gewoon het adres.
0: Ik snap wel ergens wat je bedoelt. Want ik heb ook zo'n iPhone gehad. Ik ben nu over naar een Google telefoon. Dus ik heb nu standaard als ik een locatie deel. Deel ik dus ook een Google locatie.
1: Ik was er al bang voor, ja.
0: Jij moet die app hebben. En dan kun je natuurlijk kijken waar je naartoe moet.
1: Nee, maar ik vind Google Maps het meest onhandige sinds Mikado. Ik vind dat een walgelijke app. Ik moet kaarten hebben. Veel duidelijker, weet je wel. Echt vreselijk.
0: En de vraag is aan jou, is het gezeik of heeft hij gelijk?
1: Oh, ik zie de eerste 100 gelijk zie ik al binnenkomen.
0: Stuur het maar door.
1: Mooi.
0: Via de NPO Luisterapp. Die kan op Android en op iOS. Dus gezeik of gelijk, stuur het even door. Will.i.am, Britney. Goedemorgen.
2: Bring the action.

0: Dit is hem, dit is hem echt. Komt hij nog één keer? Kom maar.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog.
0: Eerlijk. Eén ding, eerlijk. Is er een moment, ik weet dat jij ook veel van muziek houdt en dat je er veel over nadenkt. Is er ook niet een moment geweest dat je in je hoofd even naging hoe dit had geklonken als Milo gewoon de hoek had gepakt van Goldband?
2: Ik denk hetzelfde.
0: Nee, ja, maar het had toch ook heel dik geklonken?
2: Ja, ja toch? Zeker, zeker. Ja. Goed, ja, ze drinken uit hetzelfde kraanwater. Hè, allebei uit Den Haag. Zowel Goldband als Flair. Flair heeft deze gemaakt door het Oog van de Nacht. En aankomende dinsdag.

0: dat de wereld alleen maar bestaat uit mensen die Google gebruiken om te navigeren.
1: Jij kan er helemaal niks mee en daarom vroeg jij je af, nou, is het gezeik of heb ik gewoon gelijk?
0: Tuurlijk.
1: Er komen heel veel reacties op binnen. Dit leeft echt enorm, dit probleem blijkbaar. Boerenmassie zegt, morgen mannen, Android gebruiken hier, maar Barend geef ik gelijk. Het tikken van het adres is sneller dan de locatie sturen. Groetjes van Erik. Eline die zegt, het is gezeik. Is dit niet gewoon een teken dat Barend oud wordt?
0: Nou ja, goed, ik word heel erg gediscrimineerd in de app. Het is echt bizar, weet je. Boomer, Barend, het hele pakket. Ik zie ook veel mensen, en dat geeft ook een beetje gelijk mijn status aan. Er zijn ook een hoop mensen die een hekel aan me hebben. Bijvoorbeeld de volgende strekking zie je vaak voorbij komen. Ik doe het niet graag en met heel veel tegenzin, maar ik wil Barend nu toch echt gelijk geven.
1: Ja, dat is je fanclub. Ja, heerlijk. Fanclub. Martijn die geeft je ook gelijk.
2: Ik ben het wel echt ontzettend eens met dit statement. Niet omdat ik kaart gebruik, maar puur omdat als je mij een adres geeft, dan kopieer ik dat adres en dan plak ik in één keer Google Maps als ik het nodig heb. Maar als je Google Maps link geeft, dan kan ik niet even snel kijken ook in de chat en niet meer van, wat was het huisnummer nou ook alweer? Wat was de straatnaam? Nee, dan moet je het weer opnieuw in Google Maps gewoon elke keer weer opnieuw dat adres eruit halen. Dus ik snap volledig dat het irritant is.
0: Juist, maar dit zijn mijn mensen.
1: Aan de andere kant, aan de audiokwaliteit te horen, heeft hij nog een iPhone, dus misschien dat hij toch ook over moet stappen. Davy, die heeft er ook een mening over.
3: Wat een gezeik zeg. Gewoon lekker downloaden die zooi. Dan heb je alle apps op je telefoon zitten. Kan het ook niet meer misgaan.
0: Ik moet ook Tjerk Luiten wel echt gelijk geven. Barend, jongen, wat een gezeik. Als jij je druk maakt om die kleine onnodige dingen, kun je wel zeggen dat je een probleemloos leven hebt.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ook weer zo, ja.
1: Bijna. De vraag is, wat vindt het geheel ervan? Je locatie delen met Google Maps in plaats van gewoon een adresje gooien in een app. Is het gezeik of heeft Barend gelijk?
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: 63% zegt...
0: Ja. Gelijk.
1: Ja.

0: bij deze I Just My Top 3FM. En zometeen, het is New Music Friday. Een nieuwe is uit van de Opposites. En ze zijn hier.
1: Exclusief lang bij Barend en Wijnand op 3.
0: Het laatste nieuws komt eraan.
1: 3FM.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Kom naar Museum Batavialand.
19: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
18: Parkeren kan bij Bataviastad.
19: Dus kom naar Museum Batavialand.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
18: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
22: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
23: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een
0: Ah, nee hè.
1: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
2: 3FM.
23: De vrijdag van 3FM met het laatste nieuws. NOS op 3. Het is bijna 8 uur. Martijn Middel.
24: Goedemorgen. Venezuela kan alle hulp goed gebruiken.
2: NOS op 3.
24: Het Rode Kruis heeft in Nederland tot nu toe ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300. En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Sinds vorige week vrijdag ging het Giro-nummer 5152 open. Het Rode Kruis helpt slachtoffers ter plekke en heeft meer geld nodig om dat goed te kunnen doen, zeggen ze. Eerst behandelen ze daar vooral mensen met botbreuken en verwondingen.
25: En nu komen daar steeds meer mensen met andere problemen. Uitdroging, mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede shelter, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten.
24: Het Rode Kruis zegt dat schoon drinkwater in Venezuela nu erg belangrijk is. Anders kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. Het Openbaar Ministerie wil werk maken van de racistische opmerkingen tegen voetballers van Oranje. Kluivert, Timber en Somerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK veel haat en discriminerende berichten over zich heen. En dat is strafbaar. Er is nog geen aangifte gedaan, zegt het OM in de Telegraaf. Maar als het niet gebeurt, kan het OM in dit geval ook zelf kiezen om de mensen achter de haatcomments op te sporen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn aangehouden. En Portugal is door naar de achtste finale van het WK. Tegen Kroatië kwamen ze eerst nog op achterstand. Maar in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR een penalty. En dus was het aan aanvoerder Ronaldo.
26: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
24: Vlak voor tijd scoorde Portugal de tweede goal. Daardoor kwam de eindstand op 2-1. Ook Spanje is door na winst tegen Oostenrijk. En Zwitserland heeft Algerije verslagen met 2-0. Heb ik nog het weer. In het noordoosten eerst nog een buitje. Verder een mix van zon en wolken. Met in het zuiden toch wel de meeste zon. Het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
23: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo nog. 30 kilometer in Nederland op dit moment. Opvallende files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied nu 5 minuten. Let op de A22 Velsen richting Beverwijk. Er is een te hoog voertuig de Velsen-tunnel ingereden. De weg is daarom dicht. Op dit moment een vertraging van 2 minuten, maar die zal oplopen. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot, rechterrijstrook dicht. Een kwartier vertraging.
27: 3FM. Ster. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: 3FM. Hallo NCRV.
13: Wijnand en Jamie. Samen met Barend in plaats van met Jamie, maar nog niet helemaal samen.

Oh my god, it's happening, direct. Nou, dat kun je wel zeggen, want het gaat niet lang meer duren. Nieuwe muziek van The Opposites, vannacht uitgekomen. En zometeen zijn ze hier. En dit is Bieber.

0: Bieber X, Faithless, New Religion.
1: Jamie in de ochtend.
0: En opposite zijn in het huis.
2: Ja hoor.
0: Goedemorgen mannen, goedemorgen. Goed dat jullie weer terug zijn.
3: Ja toch.
0: Het is 13, 14 jaar geleden dat ik jullie voor het laatst samensprak. Op Pinkpop. Dus een fotootje heb ik nog wel eens gezien waarbij ik dan echt...
2: Nee, die heb je gewoon heel groot, boven je bed hangen. Zit er nou niet te downgraden. Dit is gewoon voor jou een exclusief dingetje in je kamer.
0: Enorm zwak voor Twan altijd gehad. Dat klopt inderdaad, ja.
2: Maar goed dat jullie er weer zijn.
4: Elke dag afgeturfd. Wanneer komt de dag?
0: De dag is hier. De dag is hier. En weer helemaal terug. En wij zijn in een andere tijd beland, Deel. Het is ook gewoon 2026. Waar we andere dingen doen, waar we andere belangrijke dingen doen, waar we contentmachines zijn.
2: Zo is het. Dus,
3: het is zwaar.
2: We zijn ondertussen ook op TikTok live. Dus we zijn ook de menigte zijn we online aan het bedienen. Maar ook toen ik jullie net zag zitten en ik zag jullie weer bij elkaar zitten. Ik denk van weet je wat, de kans dat dit... Want jij woont normaal gesproken op Curaçao, tot en met het einde van de zomer ben je hier. De kans dat we jullie heel snel in dezelfde hoedanigheid weer op deze plek hebben op vrijdagmorgen is best wel laag, toch, voor de komende tijd?
4: Nou ja, laten we zeggen, het zal niet weer 13 jaar duren.
2: Dat is het ding wat zeker is.
4: Ja.
2: Daar gaan we vanuit. Maar ik wil toch even gelijk gebruik maken van de mogelijkheid om even een paar dingen met jullie op te nemen. Ja. Dus Willem, ik wil jou gelijk even vragen om het eerste bericht voor te lezen. Als je niet eens bent met de inhoud, dan is het wel ook iets wat je nog mag herstellen, wat je weg mag halen. Maar ik denk dat je hier wel in kan vinden.
0: Het gebeurt nu allemaal gewoon tijdens de show, hè? Dat is het gewoon 2026.
2: We moeten alles even doen.
4: Zijn we er klaar voor?
2: We zitten er klaar voor.
4: Hoi, wij zijn Willem en Twan van de Opposites en je luistert naar Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Ja, die was goed. Die was lekker.
0: Wacht even, ik moet er even opslaan.
2: Heel goed.
5: Dit gaat van kwaad naar erg.
2: Dit is niet... Dat is maar net hoe je het ziet. Ik ga jou de volgende geven. Geef deze aan Twan. Dat is heel goed. De boys vertrouwen ons niet, hè? Het is gelijk van...
4: Heel gek.
2: Het gaat van kwaad naar erger. We zijn ook volwassen.
5: We krijgen zo meteen zo'n briefje aangereikt van... Hoi, we zijn alweer uit elkaar, maar dit was de laatste keer dat we... Hoi, wij zijn Willem en Twan van de Opposite. Steun 3FM Serious Request en vraag jouw favoriete plaat aan.
2: Zo is het. Nou, het is nu juli. Het is al snel december. Hè. Weet je, in mijn beleving was het 2 dagen geleden kerstavond. Maar zo snel gaat het dus ook weer die kant op. Het valt nog mee, toch, boys?
4: Ja, zeker. Ja.
2: Willem, mag ik even deze aan jou geven? Kom maar door, laten we even gelijk
4: goed... Hey, wij zijn Willem en Twan en de Opposite. En deze...

0: megahit van deze week. Feestje op mijn graf. Opposites zijn hier in de tent. Megahit, jongens.
1: Lekker.
2: Ja, toch? Wow.
1: Lekker, man.
0: Echt lekker.
1: Dank je wel.
0: En heel veel mooie reacties. Lekker, mannen. Vette track, zegt Gijsbert. Megahit is het natuurlijk, zegt Henriette. En Mick van der Plas, die zegt het heel mooi. Volledig terecht. Dit nummer voelt als een oude vriend die me een knuffel geeft na 8 jaar geen contact meer te hebben gehad.
1: Wow. Hey. Mooie woorden, ja.
3: Maar het is gewoon de voice of a generation, weet je. Ik bedoel, dat zijn jullie al heel lang. Ook voor ons persoonlijk, weet je. Als je kijkt hoe lang we jullie al checken en hoe lang we al met jullie zijn in onze oren, hoe lang we jullie al zien. Waarom nu? Waarom komen jullie nu met deze plaat?
4: Nou, we deden al een tijdje shows. Ja. Dus we stonden alweer samen op het podium en dat was gewoon heel tof. Maar we merkten wel gewoon van, oké, elke show die we doen, voelden we eigenlijk een beetje een soort schuldgevoel naar de fans toe. Ja. Maar ja, je komt nog steeds met gewoon muziek die gewoon bijna al 13 jaar oud is. Ja. En nog ouder, want we doen gewoon ook nog oud repertoire. Er moet gewoon nieuwe muziek komen. Mm. Als we, weet je, iedereen staat nog steeds met ons. Die 13 jaar lang stilte, hebben ze nog steeds onze naam geroepen en ons hoog gehouden.
3: Ja.
4: Ja, we moesten gewoon wat terug doen.
3: Want voel je dan ook zeg maar wel de druk dat je nieuwe release gewoon ook zeker anderhalf keer zo goed moet zijn als de laatste? Of hoe zit dat in jou?
2: Ja, nou, bij het maken hebben wij echt denk ik 0,0 stress gevoeld. Eigenlijk bij dag 1 was het gewoon zo van, dit kunnen wij gewoon. Wij hebben dus gewoon blijkbaar gewoon hoppa, die formule die gewoon ook 13 jaar later nog precies even goed werkt.
3: Ja.
2: Ik had het bij het afmaken van deze single wel dat ik dacht van, want bij elk album wat we dropten was de eerste single was Dom Lomper Famous, Broodje Bak Paal, Slapeloze Nachten. Dus ik dacht, als dit de volgende in die rij is, dan moet die helemaal perfect zijn. En het lukte niet helemaal om
3: die
2: mix in het begin goed te krijgen, zeg maar. Omdat die stems een beetje distorted en alles, weet je wel. Dus dat, en ik wilde gewoon wel dat het echt helemaal perfect was. Dus dat heeft wel een maandje gekost. Weet je. Maar dat doe ik met alle liefde, hoor.
0: Maar je zou zeggen, je bent eerder bang voor de reactie van mensen of het nog wel oké is, of het nog wel goed ontvangen wordt, dan dat de muziek dan voor jezelf dan helemaal perfect is.
2: Nee, ik wil gewoon dat het voor mezelf of voor onszelf gewoon helemaal perfect is, ja. Ik wil gewoon dat het helemaal tip-top in orde klinkt zoals wij willen dat het hoort te klinken. En voor dat ga ik niet kunnen slapen.
3: Ja. Is gelukt, boys. Gewoon sowieso toch? Vet dat jullie het doen. Goed, en dat het er weer is. Ik zat vanmorgen om 4:15 in de auto. En ik had hem deze week al wel gehoord in een vergadering bij ons. Mm-hmm. Maar dat is dan een beetje op krakkemieken geboksen, weet je wel. Door het laag wat minder lekker binnenkomt. Maar ik zat om 4:15, een bijna perfecte ochtend. Het zonnetje over de A1, langs Eemnes Hilversum. Absoluut het
0: heerlijk.
3: Heel gelukkig.
0: Wel, je had het al over toeren.
2: Te huilen.
3: Ik zat er dicht tegenaan.
2: Ja, precies.
0: Je had het net al over toeren. Over optreden, daar moeten we het zo meteen ook nog even over gaan hebben.

0: helemaal wel. Dat had ik ook niet.
1: Ja, dat had ik ook.
2: Het is vrijdag, dan gaat hij eruit, want het is Air Friday.
3: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Oké, even de speluitleg, als je er nooit van gehoord hebt. Elke ochtend spelen we dit twee keer met een soort van weekcompetitie. Je kiest een beginletter en krijgt vervolgens een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat net gegeven antwoord meteen je beginletter bij een volgende categorie die je dan weer krijgt. En in 30 seconden moet je zoveel mogelijk categorieën weg zien te spelen. Heb je vandaag, nu dus, als laatste de hoogste score, dan win jij de Wijnald en Jamie Airprijs. Zo simpel is het.
0: Ik was je kwijt hoor, maar ik hoop dat de jongens het hebben begrepen.
4: Ja, sowieso. Het komt goed. Wij hoeven het antwoord niet te geven.
0: Nee, dat scheelt. Nee, dat scheelt.
2: Het is vandaag de beurt aan Saskia. Saskia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Sven die heeft op dit moment de hoogste score in handen. 4 punten, daar moet je overheen gaan. Twan die gaat je zometeen alle categorieën voorleggen. Eerst een beginletter, waar start je mee zometeen?
5: De M van Maria.
2: De M van Maria, daar mag jij gelijk eigenlijk van start gaan, Twan.
4: Oké, okay, een jongensnaam.
5: Maarten.
4: Iets dat je niet wilt aanraken.
5: Ja.
2: Met de N.
5: Met de N.
4: Een neuspeuter. Goed zo, we gaan door naar de volgende. Vervoersmiddelen.
5: Wat zei je als...
4: Ik zei neusbeuter, ja. Dus iets met een R.
2: Het is altijd al.
0: Echt?
2: Al.
0: Nee, joh.
2: 30 seconden gaat echt heel snel. Echt heel snel.
0: Ik moet je zeggen, het bleef in mijn hoofd, en dat is al snel hoor, maar in bijna bleef het ook stil bij het woordje niet aanraken en.
2: Naakvlak.
0: Oh, naakvlak. Ja, ja, ja. Okay.
4: Ik zat ook aan een neus, maar die neus, die peuter, die kwam er niet uit.
2: Nee. Sven, goedemorgen.
0: Daar ben ik er voor.
6: Hallo, Wijnand.
2: Hallo, Sven. Sven, je hebt het een beetje meegekregen, hè?
6: Ja.
2: Hoeveel punten had jij?
6: 4.
2: Hoeveel punten had Saskia?
6: Dat laat ik aan jou over.
2: Het waren er 2. Dat betekent, Sven, dat jij de winnaar bent van de Airfryer.
6: Hey, yes.
2: Dat is mooi meegenomen toch op vrijdag, Sven?
6: Ja, zeker. Ik had Mark nog beloofd bij Bijzonder Media om daar Airfryer te tracteren.
2: Nou, daar gaat je Bijzonder Media en Mark ga je daar heel erg blij mee maken. Van harte gefeliciteerd. We hebben de oppositie hier in de studio. Wil je nog wat tegen ze zeggen?
6: Ja, supergoeie muziek maken jullie. Wij draaien jullie ook bij ons in de studio.
2: Ah, dankjewel vriend.
4: Dankjewel. Ja.
2: Sven, fijn weekend.
6: Ja, jullie ook.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag mee. 3FM.

0: Where is my husband Ray hoor je op 3FM.
1: Ik heb een klacht gehad van de boys van de Opposites. Willem en Twan, die zijn een nieuwe single uit vandaag. Top, megaheet geworden. Ik ben het wel met ze eens, want ik vind het ook een bizarre traditie die jullie hier volgen op vrijdagochtend. Het is eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd.
2: Wat?
1: Ja, om die bittergarnituur neer te zetten. Het stinkt hier. Het is
3: oh, we hadden geen klachten erover.
1: Nou, ik hoorde jullie een beetje zo van, jongens, de geur hier.
3: Nou.
1: Oké.
0: Het is wel alsof je een kwalitarium in komt lopen.
1: Ja, dat is het.
0: Maar dat is toch lekker? Dat is toch ook thuis.
3: Gelukkig hebben we wel een manager die als een hamster op de bank zit. Met
0: Koos, neem nog even een mini-loempiaatje. Koos heeft alle frikandelletjes al op, hè?
1: Koos, die zit... Nee, die heeft de eiwitten wel binnen voor. Die gaat wel door, hoor, Koos. Niks aan de hand. Lekker.
0: Zometeen nog meer van de Opposites. Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel is hier. Martijn, goedemorgen. Kleine stoelen dan hier.
4: Goedemorgen.
0: Kijk, ja, hier ook een klein beetje gaan die tuurtje.
4: Lekker kipnuggetje.
0: Ja, zo is het. Het is precies 8:30, het laatste nieuws. NOS op 3. Wat heb je meegenomen?
4: Ja, in Rotterdam is vanochtend iemand neergeschoten. Dat gebeurde in dezelfde straat, vlakbij het centrum, waar gisteren ook al iemand zwaar gewond raakte bij een schietpartij. Vanochtend was het dus opnieuw raak. Buurtbewoners hoorden rond 5:30 meerdere schoten, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
5: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht. En er wordt hier aangegeven dat er ook een vuurwerp is gevonden in een voertuig. En op, ja, wat je inderdaad eerder ook al zei, op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaargewonden.
4: Het Openbaar Ministerie wil werk maken van de racistische opmerkingen tegen oranje voetballers. Dat schrijft de Telegraaf. Kluivert, Timber en Somerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko allemaal racistische haatreacties over zich heen op social media. Ze hebben geen aangifte gedaan, de KNVB ook niet, maar het Openbaar Ministerie wil het er niet bij laten. En als er geen aangifte komt, kan het OM ook zelf beslissen om verdachten op te sporen en te vervolgen.
0: Weet je wat ik zo naar vind aan dit geheel? Er komt de KNVB met een heel statement, hè, op Instagram. Ja, we vinden dit allemaal niet oké. En we willen dit niet. En dat mag allemaal niet. Maar dan doen ze geen aangifte.
4: Nee, het
0: Wanneer komt het moment nou dat de KNVB gewoon zegt tot hier en niet verder. Het is nu klaar. We gaan ze allemaal pakken en doen aangifte tegen iedereen. En anders spelen die boys gewoon niet meer. En dan krijg je een veld van Nederlands elftal met 3-4 spelers. En de rest is er gewoon niet.
4: Nou, dat is ook een oplossing. Het OM heeft in ieder geval de KNVB nog eens opgeroepen. Als jullie aangifte willen doen, onze deur staat wagenwijd open.
0: Het zou echt gênant zijn als ze dat niet doen.
6: Het WK voetbal.
4: Portugal is door op het WK. Ze waren met 2-1 te sterk voor Kroatië. Portugal speelt in de achtste finales tegen Spanje, dat gisteravond won van Oostenrijk. Zwitserland is ook door na een 2-0 winst tegen Algerije. De Zwitsers spelen in de achtste finale tegen de winnaar van Colombia-Ghana. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum, in Groningen is dat, die kunnen maar beter af en toe omhoog kijken. Er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat als je te dicht in de buurt komt van zijn nest. Oh. Deze boswachter demonstreert even wat je dan hoort.
7: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezer die komt eraan, die vlaat al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt er zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
4: Ja, als je Gronings niet zo goed is, gewoon uitkijken voor die buizerd. Dat is eigenlijk de samenvatting hier. Gewoon ver weg blijven van de buizerd in deze periode.
7: Die boezerd. Ja. Die boezerd, die komt er zo aan.
4: Mooi hoe die dat geluid zo... Heb ik het weer nog in het noordoosten eerste buitje. Verder zon en wolken vandaag. In het zuiden de meeste zon bij 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel Martijn. Het is rustig op de weg. 30 kilometer, 1 opvallende file, de A58.
4: In voetballers, dat schrijft de Telegraaf. Kluivert, Timber en Somerville kregen na hun gemiste strafschoppen tegen Marokko allemaal racistische haatreacties over zich heen op social media. Ze hebben geen aangifte gedaan, de KNVB ook niet, maar het Openbaar Ministerie wil het er niet bij laten. En als er geen aangifte komt, kan het OM ook zelf beslissen om verdachten op te sporen en te vervolgen.
0: Weet je wat ik zo naar vind aan dit geheel? Er komt de KNVB met een heel statement, hè, op Instagram. Ja, we vinden dit allemaal niet oké. En we willen dit niet. En dat mag allemaal niet. Maar dan doen ze geen aangifte.
4: Nee, het Openbaar
0: Wanneer
4: Ministerie...
0: komt het moment nou dat de KNVB gewoon zegt tot hier en niet verder? Het is nu klaar. We gaan ze allemaal pakken en doen aangifte tegen iedereen. En anders spelen die boys gewoon niet meer. En dan krijg je een veld van Nederlands elftal met 3-4 spelers. En de rest is er gewoon niet.
4: Nou, dat is ook een oplossing. Het OM heeft in ieder geval de KNVB nog eens opgeroepen. Als jullie aangifte willen doen, onze deur staat wagenwijd open.
0: Het zou echt gênant zijn als ze dat niet doen.
6: Het WK voetbal.
4: Portugal is door op het WK. Ze waren met 2-1 te sterk voor Kroatië. Portugal speelt in de achtste finales tegen Spanje, dat gisteravond won van Oostenrijk. Zwitserland is ook door na een 2-0 winst tegen Algerije. De Zwitsers spelen in de achtste finale tegen de winnaar van

0: Ze waren met 2-1 te sterk voor Kroatië. Portugal speelt in de achtste finales tegen Spanje, dat gisteravond won van Oostenrijk. Zwitserland is ook door na een 2-0 winst tegen Algerije. De Zwitsers spelen in de achtste finale tegen de winnaar van Colombia-Ghana. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum, in Groningen is dat, die kunnen maar beter af en toe omhoog kijken. Er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat als je te dicht in de buurt komt van zijn nest. Oh. Deze boswachter demonstreert even wat je dan hoort.
1: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezer die komt eraan, die vlakt al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren, ja. En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
0: Ja, als je Gronings niet zo goed is, gewoon uitkijken voor die buizerd. Dat is eigenlijk de samenvatting hier. Gewoon ver weg blijven van de buizerd in deze periode.
2: Die boezerd. Ja. Die boezerd, die komt er zo aan.
0: Hoe die dat geluid zo... Heb ik het weer nog in het noordoosten. Eerste buitje, verder zon en wolken vandaag. In het zuiden de meeste zon bij 18 tot 24 graden.
3: Dankjewel Martijn. Het is rustig op de weg. 30 kilometer, 1 opvallende file. De A58 Breda richting Eindhoven.

0: heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: in de ochtend. Ja. En een feestje op mijn graf. De nieuwe single van de Opposites uit. Twan en Willem die zijn hier. Boys, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Grappig, ik hoor ze praten onderling. En jullie dachten heel even dat het Another was, hè, wat je hoorde, hè, dit.
1: Deze. Another, ja, ja. Ja.
2: Het lijkt heel veel op elkaar, maar dit is, is ook wel een mooi verhaal. Dit zijn gewoon gasten uit Noorwegen. Die maakten gewoon tracks voor schoolfeesten. Dat explodeerde 2-3 jaar geleden gewoon in eigen land. En nu zijn ze hier al geweest en hebben ze echt de wereld hier te pakken.
3: Oh, dat zijn die gewoon. Hoe heet
2: de Bauza. De Bauza.
1: Another. Dat is wel een dope tune, hoor.
2: Ik ook, vind het ook. En, maar Another ook, hoor. Gewoon, die hebben die track die ze nu, die talk die ze uit hebben. Ja. Ze hebben nog niet in de gaten dat het een soort, in mijn beleef, een soort Junior Jack-achtige Legacy-status kan hebben. Met Toepie Disco, weet je. Zij voelt zo zomer zo goed. Dus top.
1: Ja, het is tof. Altijd als ik die gasten gewoon online zie, dan denk ik, ik wil ook bij die feestjes zijn.
2: Ja, ja dat doet ziet ze er dik goed uit. Ja, mooie feesten, mooie vrouwen in de boot.
1: Lelijke muiden overal.
2: Ja, ja, heel goed. Hey boys, we hebben even na zitten denken. We vieren vandaag natuurlijk jullie nieuwe single. De track is uit, gebombardeerd tot 3FM Megahit. Stel je nou voor dat er in een soort krankzinnig parallel universum een soort fase komt dat jullie de komende 2 jaar zoveel muziek gaan uitbrengen dat jullie keuzes moeten gaan maken in de shows de komende jaren. Welke tracks er surviven of welke tracks er geskipt moeten worden.
1: Ja,
2: stel je voor dat er zoveel gaat komen dat jullie een setlist voor de Opposites moeten gaan maken. Dat jullie erbij zeggen, ja oké, okay, dit was hard, dit was top, maar onze nieuwe bangers gaan zo hard, dan moeten we ze skippen.
0: Gevalletje Kill Your Darlings.
2: Zo is het. Dus we laten er even een paar horen en ik wil van jullie gewoon eens weten, wat is sowieso een survivor, wat er ook gebeurt, of welke zouden we wel eens kunnen gaan skippen?
0: De allereerste.
4: Dit is de allerlaatste keer.
2: Nou ja, zeg het maar.
0: Laatste keer.
1: Hij staat wel hoog. Hij staat niet bovenaan. Ik weet niet of deze het zou winnen van Slapeloze Nachten of Sukkel voor de Liefde. Ja. Maar dit is een kans hebben dat hij er op een gegeven moment uit zou kunnen.
2: Hey, ik word
1: dat
2: mee.
1: Zou kunnen, zeg maar. Als we een stel, we hebben een korte set van 3 kwartier.
2: Ja.
1: Dan haalt hij het niet.
2: Oké. En het duidelijke antwoord volgende.

0: ik was gisteren alles aan het checken. En dit was voor mij gewoon... Ik zat in HAVO 4, weet je. Je was dit aan het luisteren. Dit kwam toen op de box en op TMF. Het was zo dik om hem weer te luisteren.
1: Ja. Maar, en ook wel echt een tune die elke keer weer wordt herontdekt. Hè, ja. Door nieuwe generaties.
0: Mijn kids bijvoorbeeld.
1: Ja, maar voor live zou die wel sneuvelen.
0: Jullie onderschatten hem.
2: Nee, we doen hem live.
3: Maar waarom past Slaap dan niet meer in die set of alleen maar een kort stukje?
2: Dit komt uit de tijd van The Vicar in, ons eerste album. Mm-hmm, en toen waren we ook nog een beetje naar de formule aan het zoeken hoe wij op ons sterkst... We waren gewoon nog zoekende daar, dus we vinden het een toffe tune. Het is een mooie herinnering aan die tijd. Maar we vinden het niet de tofste tune die wij hebben. Dus als je het hebt over plaat moeten maken, dat is bij die plaat gebeurd wel een beetje.
0: Oké, jongens, nou, ik hoor het al. We gaan lekker door. Next! Dit is waarvoor
1: ik
0: besta.
1: Ik denk dat deze er nooit uit zal gaan.
0: Nee, hè?
1: Nee, absoluut.
0: Dit is gewoon qua shows is dit gewoon niet te doen.
1: Ja.
0: Hoe is het met de Yellow Claw Boys?
1: Geen idee.
0: Ja.
1: Tijd niet gesproken.
0: Nee, maar gaan we lekker nog steeds, toch?
1: Volgens mij zijn ze wel lekker bezig, ja.
0: Als ik dingen voorbij zie komen op Insta, zo hoe die shows eruit zien, super dik. Dus dat is cool.
1: International.
0: International, nog steeds. Oké, next.

0: ons echt op de map heeft gezet.
1: Nou ja, wat er ook gebeurt, weet je wel. Ook al komen er 200 platina records uit de komende 3 maanden. En wat dan ook, wanneer dan ook. Ja, die deze blijft gewoon staan. Ja. Ook zo'n plaat die, denk ik, de komende 10 jaar nog heel vaak herontdekt gaat worden. Ja. Ik kan me ook voorstellen als je 16 bent en je woont in Milo, dat je nou ook denkt, ja, hard.
2: Ja, en het is ook wel de tune, moet ik zeggen, dat ik soms ook zit na te denken, oké, wat ga ik vanavond eten, terwijl we hem gewoon live aan het doen zijn, de hele publiek gaat mee hem en dan zit ik gewoon zo, dan lekker eten straks, even ik kan deze gewoon, ik hoef niet eens meer na te denken.
3: Nee joh, die zit gewoon gebrand in je hoofd.
2: Ja, dit gaat gewoon automatisch piloot, gewoon, deze zit erin.
3: Maar vind je dat daarom dan ook niet jammer, want je kan zeggen, ja, Dom Lomp en Famous, die wil iedereen altijd blijven horen en die blijft het ook altijd goed doen, maar je wilt toch ook, er moet toch ook niet een soort van sleetsheid voor jezelf
2: in komen? Nee, maar in de context van een show, is het wel echt lekker om deze tune te doen.
1: Er is nog één track van jullie die ik eigenlijk vrijwel 2-3 keer in de week nog draai. Dat is voor mij persoonlijk, ik weet niet, die voel ik gewoon nog heel erg. Dus ik ben benieuwd. Ik weet überhaupt even niet scherp of jullie hem nog doen. Maar het zou voor mij vet blijven als hij erin blijft.
4: Ik hoop dat ik vandaag nog gewoon overleef. Dat ik morgen nog sta met mijn hoofd op de lees. Ik leef niet over de jaren voor mij.
1: Oh ja, dat is wel
2: heel erg. Oh, deze. Wie zijn dit dan?
1: Ja.
2: Ja, ik vind dit nog steeds echt een harde tune, maar hij heeft niet heel lang...
5: Het is nooit echt een hit geweest.
1: Ja, maar het is... Ja, weet je, ja,
3: maar moet het allemaal een hit zijn om in de set te zitten?
5: Nee, dat hoeft niet. Maar sommige tunes zijn niet per se hits, maar zoals Goede Leven of zo, die heeft veel mensen geraakt. Weet je, die zit altijd wel ergens in de show verstopt.
1: Ja.
5: Deze tune horen we eigenlijk ook niet zo heel vaak
1: meer. Dat vind ik dan wel een heel mooi moment. Het is vrijdagochtend. Het is, de wereld ligt in ons.

0: maar ook dat outro is toch heerlijk, man.
1: Voelt bijna als een soort intimiteit die ik nu deel met de rest van de wereld. Omdat het normaal gesproken alleen maar op de boksen van mijn auto klinkt. Alleen, we draaien dit nooit meer.
0: Nee.
1: Is vet,
0: man. Oh, omdat het echt jouw plaatje is, waarvan je denkt... Ja.
2: Ik zal jullie de instrumental sturen, die hebben we vast nog wel. Ja.
1: Dan kan ik er zelf een beetje overheen lullen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Als ik compleet is nieuw in mijn auto.
0: Welkom in de auto. Ja.
1: Hey, linkerbaan A1 Nes, here we go.
0: Ik kan maar allemaal leuke berichten winnen. Van luisteraars die deze nog helemaal niet kenden, tot Marcel, die zegt... Ik hoop dat ze volgende week ook in het Zuiderpark gaan doen.
1: Oh, dat gaat toch niet worden, hebben we net al gehoord.
2: Ja. Ja, we moeten alles nu snel aanpassen. Ja.
0: Doe het voor Marcel. Marcel zou het zeggen, ben je daar niet bij? Die kans is heel groot, want het is volledig uitverkocht. Dan hebben we toch nog een kansje, want hier 2 tickets. En wat moet je doen als je die 2 tickets wil hebben, Willem? Ja. Wat moet je appen?
3: Staat dat ergens?
1: Nee.
2: Dit is ons nog niet verteld.
0: Nee, dat mag je zelf verzinnen.
1: Gewoon doe iets, weet ik veel. Simpel. Houd simpel, zeg ik altijd.
2: Oh, maak een filmpje van jezelf dat je aan het breakdancen bent.
0: Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Ja. Of app gewoon je naam via de NPO luisteren. Ja.

0: leuk om te zien. We geven kaarten weg voor Zuiderpark. Opposites zijn hier. Boys, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En allemaal luisteraars die of voor zichzelf, maar ook zeggen... Huizen Reus stuurt een berichtje. Graag tickets voor onze pubers die ook in Tivoli. En gisteravond waren They Adore You. Ik heb ook hier jochies in de straat. Of meerdere jongens in de straat natuurlijk. Maar jonge boys.
2: Zo.
0: Net van de basisschool afgekomen of de middelbare school. En die zijn dan ook naar Tivoli geweest.
1: Ja, het is heel raar. Ik weet niet hoe we dit... Wij hebben het niet actief gedaan of zo. Maar er is gewoon ook bij shows is er gewoon nu een hele nieuwe doelgroep. Dus er is gewoon een hele nieuwe generatie bijgekomen.
2: Maar ja, dat is het als je legendary shit maakt. Weet je, ik bedoel, de opposites komen op 20 jaar. Absoluut topniveau. Met zoveel goede platen. Ja, als je dan geboren bent in 2009. Ja, dan is er geen enkele reden om dat in 2016 niet hard te vinden. Nee, zo simpel is het.
3: We waren gisteren, deden we een single release. En we hebben wat mensen online gegooid van kom daar naartoe. Gaan de shit dus live.
2: Grappig, ik zeg, bij ons, de postbode was er niet deze week.
3: Die was er niet.
2: Nee,
3: die was
2: gek, hè? PostNL had even vrij. Dus, maar leuk. Ja, ja.
3: En dat terwijl er zoveel content gemaakt wordt, maar dit niet meegekregen.
2: Ja,
3: maar,
2: ja.
3: Nee, ik zag het ook gisteren, het publiek, is dus dat onze generatie was er. Toen was er een gap van 20 jaar. En in één keer waren daar allemaal soort 20-jarigen, 19, 18-jarigen. Ja, tof. Ja, tof dat dat gewoon weer een nieuw leven krijgt.
0: Bart, van welke generatie ben jij? Zo.
2: Nou, generatie 1994 zou het horen.
0: Bartje,
2: qua carkit.
0: Je belt met je Rabo-reader.
2: Oh ja.
0: Bart, goedemorgen.
4: Bart! Goedemorgen.
0: Oh, is je voorruiter uitgevallen? Of wat is aan de hand?
4: Ja, het is bijna wel, hè.
0: Sorry. Je staat in de wind te bieden. Jij gaat er naartoe.
4: Ja, kijk, super.
0: Zuiderpark. Kaarten zijn voor jou. En neem een betere telefoon mee om ze te filmen. Doei, Bart.
4: Ja, ik zit bij de Duitse grens.
0: Ah, ja, geef de Duitsers maar weer.
1: Ja, het zijn de Duitsers.
2: Boys, dank jullie wel dat jullie er waren.
1: Thanks.
2: Alle geluk. Alle geluk.
5: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Voel me zo free.
5: Wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Hoer.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
2: Zo hé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue warm? Kassen op de winter!
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook Portugal, Spanje en Zwitserland zijn door naar de laatste 16.
2: NOS op 3. Het WK voetbal.
1: Voor Portugal bleef het lang spannend. Ze stonden met 2-1 voor tegen Kroatië. Maar diep in de blessuretijd leken de Kroaten de gelijkmaker te scoren.
3: Voorzet, Perisic, doorkoppen. Daar is nog een kans. Daar is nog een doelpunt. Daar is nog de 2-2.
1: Maar die goal werd afgekeurd. Het bleek uiteindelijk buitenspel. Portugal speelt in de achtste finales tegen Spanje. De Spanjaarden waren veel sterker dan Oostenrijk en wonnen met 3-0. Zwitserland won vanochtend met 2-0 van Algerije. Er zijn nog 3 wedstrijden te gaan in de 16e finales. Met daarin ook nog een van de grootste verrassingen van dit WK, Kaapverdië. Ze krijgen het wel moeilijk. Hun tegenstander komende nacht is Argentinië. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Dat moest wel, omdat hun strafzaken te lang duurden, meldt RTL Nieuws. Verdachten hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. Volgens militaire experts heeft Oekraïne weinig aan de F-16's die ze kregen van Nederland en andere landen. Er is namelijk een tekort aan raketten die de jets horen te hebben. Ook zijn ze flink toe aan een onderhoudsbeurt. En in Turkije is veel verontwaardiging over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Gürtas. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Volgens onze correspondent Gülsa komt het bijna nooit voor dat mensen daar grappen over maken.
4: En dat komt namelijk omdat er een wet is in Turkije dat als je grappen maakt of de president zou kunnen beledigen, dan is dat strafbaar in Turkije. Die wet is er altijd al geweest, alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dus dat deze regering de laatste jaren daar heel gretig gebruik van heeft gemaakt. En dat mensen daardoor, dus ook waarschijnlijk comedians, zelfcensuur toepassen.
1: Een deel van zijn laatste show staat op YouTube. Het is inmiddels 9 miljoen keer bekeken. Het weer, ja, we krijgen een mix van zon en wolken vandaag. Met in het zuiden nog de meeste zon. Maximum temperaturen 18 tot 24 graden. In Limburg zou het 25 graden kunnen worden.

0: zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: En goedemorgen, je hoorde Just Day Jackstyle met Turn the Lights Up.
0: Tijdloze tracks.
1: Aan het begin van deze tijdloze tracks voor vrijdag 3 juli 2026. Ja, ja, ja. De laatste schooldag voor de regio Noord. Daar

You Now in Tijdloze Tracks. Hele goedemorgen. Al 13 keer heeft de nu volgende Tijdloze Track al door de stadions van het WK voetbal geknald in Amerika. Dit jaar mag elk land zijn eigen goaltune kiezen die ze willen laten horen als ze gescoord hebben. Zo had Oranje bijvoorbeeld een dance remix van Wij Houden van Oranje.

Zo is dat, Jorde Sommieu en Multicolor bij 3FM. Ja, je zou kunnen zeggen dat de volgende twee artiesten toch wel zijn uitgegroeid tot een magistrale muzikale tandem. Echt een illuster duo in de categorie Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Bassie en Adriaan. Of misschien zelfs wel Bert en Ernie. Het gaat om David Guetta en Sia, want die hebben samen al, nou ja, echt ontelbaar veel samenwerkingen op hun naam staan. Ik ga er heel even doorheen lopen. Bijvoorbeeld deze uit 2011, Titanium.

gewoon, weet je wel, in hetzelfde bejaardenhuis eindigen. Gewoon een kamertje verderop. Oh, dan moet je met tante Sia zijn, dat is de buurt. Zou leuk zijn. Ik denk dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Dat lijkt me wel. Eentje zat er niet in het overzicht. Uit 2018 hoor je nu Flames, David Guetta en Sia.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterijen. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Meteen beginnen met besparen.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Lidl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 3FM. Zometeen in tijdloze tracks. Onder andere Vampire Weekend en ook Afrojack komt eraan zometeen. Maar eerst het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. De KNVB gaat aangifte doen tegen racistische haatcomments tegen Oranje-spelers.
8: NOS op 3. Het WK voetbal.
7: Dat zegt het Openbaar Ministerie op Radio 1. Het ging op social media even helemaal mis nadat Nederland vorige week werd uitgeschakeld op de WK door de gemiste penalties van Somerville, Timber en Kluivert.
9: Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Oh, nee. Somerville, nee. Ramt hem op de vuist van de keeper.
7: Nou, tot nu toe waren er geen aangiftes gedaan van die racistische reacties. Het Openbaar Ministerie dacht er daarom ook aan om de zaak eventueel zelf op te pakken. Maar nu lijkt de KNVB dus aangifte te doen. Honderden criminelen kregen afgelopen jaren strafvermindering doordat hun zaak te lang op zich liet wachten. Met dat verhaal komt RTL Nieuws. Het gaat om daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, die soms wel 3 jaar minder hoefden te zitten. Deze verslaggever van RTL legt uit hoe dat zit.
10: Als een strafzaak te lang duurt, dan heeft een dader recht op korting op de straf. De afgelopen jaren neemt bij zware zaken, zoals moord en doodslag, het aantal strafverminderingen flink toe. Het gaat om honderden zaken. Halverwege dit jaar zijn er zelfs al meer strafverminderingen verleend dan in heel 2022. Allemaal omdat die zaken te lang duren.
7: De Algemene Rekenkamer trekt nu aan de bel. Ze zeggen dat er al jarenlang vertragingen zijn en de minister nu echt werk van moet maken. En wie van bootjes houdt, moet de komende dagen in Harlingen zijn. Want daar begint vandaag de sail. Tijdens de sail-in varen metershoge schepen de haven in. Eigenlijk start dat om 12 uur, maar een aantal schepen is er al eerder.
11: De schepen die hier nu zijn, zijn voor een deel binnengekomen omdat er harde wind was. Die zijn iets eerder binnengekomen. En er liggen hier schepen waar straks 1000 gasten op meegaan richting de Waddeneilanden. En dan sluiten die grote schepen aan. Die kunnen hier alleen maar met sleepboten en met loodsen naar binnen. Dus die kunnen we niet even een dag eerder binnenhalen als het harde wind is. Dus die komen straks. Vanaf 12 uur loopt de hele vloot hier de haven binnen.
7: Er worden zo'n 300.000 bezoekers verwacht. Dan heb ik nog het weer. Dat is een mix van zon en wolken vandaag. Met in het zuiden nog het meeste zon. Het wordt 18 graden langs de kust. 24 graden in het binnenland. Mogelijk 25 graden in Limburg.
6: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A15. Nijmegen-Gorkum voor afrit Leerdam. Daar is je vertraging 27 minuten. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
12: En zo meteen hoor je Ivo.
6: 3FM.
13: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
0: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor

0: Kom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: 3FM.
14: Hallo NCRV.
13: Ivo van Breukelen.
15: Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Tijdloze tracks met zometeen Afrojack en

Jack en Alu Black, you're in my world bij 3FM. 3FM. Tijdloze tracks. Jawel hoor, hele goedemorgen. Kwart over tien op deze vrijdag. Mijn naam is Ivo, tot 12 uur. Ja, heerlijk. Alleen maar tijdloze tracks. De beste generatie overstijgende tracks hoor je hier bij 3FM. Met zometeen Nederlandse act die onlangs mocht spelen op de bruiloft van, ik mag wel zeggen, een internationale superster. Mannen van Another die waren hoogstpersoonlijk door niemand minder dan Dua Lipa uitgenodigd om op haar bruiloft een lekker setje te komen draaien. Je weet wel, die bruiloft waardoor het Italiaanse Palermo 3 dagen volledig op slot moest. Tot groot ongenoegen van de bewoners al daar. En ondanks, weet je, die gasten hebben echt al een setje gedaan op een festivaletje her en der, de jongens van Another. Maar ze vonden dit toch een tikkeltje spannend. Helemaal toen ze de planning doorgestuurd kregen. Want het is natuurlijk helemaal strak tot in de puntjes gepland, zo'n bruiloft. De gasten krijgen de brief in de mail. En die zien, pot voor de 3 dubbeltjes, we moeten naar Mark Ronson. Ja, daar krijg je spontaan zweethanden van. Tenminste, dat zou ik wel krijgen. Het is allemaal goed gekomen. Dua Lipa en Callum Turner bleken ontzettend lieve, sympathieke mensen te zijn die

FM Trending Talent. De online zoektocht naar nieuw Nederlands talent. Check snel 3fm.nl en ga van optreden in je slaapkamer naar optreden in de 3FM Livebox. 3FM Trending Talent. Trending Talent.

0: Ilona, sorry. Goedemorgen, Ilona.
1: Hi.
0: Hallo. Heb je al weekend?
1: Ja, toevallig wel.
0: Hey, wat heerlijk. En wat brengt het weekend jou?
1: Nou, nog weinig eigenlijk.
0: Ook nog niks op de planning dus?
1: Nog niks op de planning.
0: Oké, nou de koffie. Tenminste, ik ga er even vanuit dat je het goed hebt. Maar de koffie is in ieder geval wel geregeld. Middels een bakkie breuk. Als je alleen even weet te vertellen welke twee tracks in deze mashup zaten.
1: Hot Share Way Tonight and Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: Hartstikke goed. Levert jou een bakkie breuk op deze vrijdag. Wil je koffie wonen? Gemalen koffie of thee, Ilona?
1: Gemalen koffie.
0: Komt die jouw kant op. En dan wens ik je nog een mooi, rustig weekend.
1: Super, dankjewel.

0: Ik weet niet waarom, maar ik zit hier naar een scherm te kijken waar Nederland-Marokko weer herhaald wordt. Waarom zou je dat nou doen, joh? Waarom zou je het nou zo ongezellig maken op de vrijdagmiddag? Hier bij 3FM houden we het wel gezellig. Dit hoor je zo meteen namelijk.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere...

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
14: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
18: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: dan 20 verfzaken.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Een hele goede morgen, tijdloze tracks bij 3FM met Zara Larsson en Emily Kane. Ook de jeugd van tegenwoordig zometeen. Maar eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
3: En goedemorgen. Moordenaars en verkrachters krijgen steeds vaker strafvermindering.
4: NOS op 3.
3: Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Ze zeggen dat er sinds 2008 669 keer een lagere straf is uitgedeeld voor zware delicten, omdat verdachten te lang moesten wachten tot hun zaak werd behandeld. Daar hebben slachtoffers ook last van. RTL sprak met Anne, die tussen haar 14e en 18e werd misbruikt door haar kickboxleraar.
5: Uiteindelijk hebben alle rechtszaken langer geduurd dan het misbruik zelf. En ik denk ook dat dat zeker heeft bijgedragen aan de lange herstelperiode.
6: Het heeft in die zin je herstel in de weg gezeten.
5: Ja, 100%.
3: Justitieminister Van Wil erkent dat er te vaak vertraging ontstaat bij strafzaken. Hij is bezig met een plan om dat te veranderen. Het slachtoffer van een schietpartij in het centrum van Rotterdam vanochtend is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 mensen opgepakt. Gisternacht werd er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een man in zijn nek en been geschoten. Of de 2 schietpartijen iets met elkaar te maken hebben, weten we niet. Chris Froome is uitgevroomd. De Brit, die 4 keer de Tour de France won, was al bijna een jaar niet meer in actie gekomen na een harde val. 8 jaar geleden won hij voor het laatst een wedstrijd. En Spanje en Portugal maken zich klaar voor de volgende hittegolf. In Portugal is code rood afgegeven. In Lissabon hoort het nu normaal zo'n 28 graden te zijn, maar daar is het nu al tussen de 34 en 37 graden. Portugal verwacht meer problemen, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
7: Een heel bekend probleem zijn natuurlijk die bosbranden. Normaal gesproken heb je die aan het einde van de zomer pas. De angst is toch wel dat die een stuk vroeger dit jaar gaan komen. We hebben het ook over watertekort bijvoorbeeld. De energievoorzieningen die staan onder druk. En we hebben veel meer energie nodig, want veel mensen hebben tegenwoordig een airco natuurlijk.
3: Nou, eens kijken hoe het hier is. Nou, dat is een mix van zon en wolken, met in het zuiden de meeste zon vandaag. En dat wordt tussen de 18 en 24.

0: naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM, de super hip-hop formatie eigenlijk. En die andere super hip-hop formatie, die was vanmorgen te gast bij de ochtendshow. Met Weiland en Barend, de Opposites, hebben met hun nieuwste single Feestje op mijn graf ook nog eens de belangrijkste voor komende week te pakken, de mega hip. Nou, dan wordt een mooi weekje hoor, dat kan niet anders. Kwart over elf, wij gaan even gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent hier op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Met Sauer Larsen en Emmanie K. nu.

0: This Saturday, Sunday, what?
1: You're the Rieten and the Nightcrawlers met Friday bij 3FM. Maak het half 12, hoog tijd dus om weer eens even een balletje op te gooien op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen.

0: gast. Iemand van Sieren. Ja, dat wordt mooi. Vanmiddag, 4 uur, het officiële begin van je weekend. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Daar is toevallig Take It Away.
1: Oké, daar gaan we.
0: Oh, die was niet goed. Nee, dat klinkt allemaal niet goed. Ja, dit. Moet ik opnieuw de pauken starten?
1: Ja, doe maar. Ja?
0: Okay. Komen ze aan, de pauken van Rob Jansen.
1: Let's go.
0: Ook jouw vrijdag, hè? Dat neemt niemand je kwalijk, dit, hè?
1: Dankjewel. Het is geworden nummertje 32. Gecancelde artiesten.
0: Gecancelde artiesten. Nou, dat is lang geleden dat we die hadden. Gecancelde artiesten. Ja, dit is dan het moment om je R. Kelly's, je Marco Borsato's, je Lil Kleines. Dat werk een beetje aan te vragen. Van die platen die eigenlijk niet meer kunnen. Die je misschien zo, als het niet in het openbaar is, misschien nog wel een beetje stiekem meezingt. Of misschien helemaal niet. Maar dit is in ieder geval het moment dat je ze kunt aanvragen. Gecancelde artiesten. Wat zou je willen horen? Wat is jouw favoriete gecancelde artiest, joh?
1: Is Chris

Yeah, Yeah, Yeah, zeg maar drie werf Yeah van Chris Brown, is wel een beuker hoor, hé. Hey. Wat zou je willen horen in de categorie gecancelde artiesten? Kom maar door via de gratis NPO Luisteren. Ik ben benieuwd. Zometeen al.

0: Goeiedag.
1: Hey, hoe is het, jongen?
0: Ja, goed.
1: Mooi.
0: Druk bezig.
1: Wat zei je?
0: Druk bezig.
1: Waarmee?
0: Ja, de tuin aan het snoeien.
1: De tuin aan het snoeien? Ja, dat heb ik vorige week ook gedaan op Lago Lago.
0: Moet ook gebeuren.
1: Ja, lekker man. Heerlijk. Nou ja, je hebt in ieder geval het weer aan je zijde.
0: Oké.
1: En de muziek ook, want je hebt toch een goede plaat aangevraagd.
0: Ja.
1: In de categorie gekendste artiesten. Ben je bij de concerten geweest toevallig of niet?
0: Nee. Toevallig niet.
1: Uit moralistisch oogpunt of kon je geen kaartje krijgen?
0: Nee, geen kaartje.
1: Ah ja, oké, check. Nou, dat doen we maar gewoon op het oude gouden radiootje. Wat gaan we draaien, Ruud?
0: Kanye West met Touch the Sky.
1: Komt-ie aan.

0: Ivo.
1: Die vrijdaglunch zometeen.
2: Die vrijdaglunch, hè? Je voelt hem in de lucht hangen.
1: Doe jij dan net als de ochtendshow dat met een bittergarnituurtje erbij?
2: Nou, dan zou iemand anders dat voor mij moeten regelen. Nee, dat zit er helaas niet in. Die komt vanavond wel, joh.
1: Wat zit er wel in zo?
2: Er zit wel natuurlijk weer een 3 over 12 in met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Er is veel live muziek, er zijn veel festivals in de omgeving gaande. En natuurlijk de release van minimaal deze week.
1: Uiteraard. Veel plezier zometeen met de lunch en een mooie vakantie. Take me home.

0: bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: minuten op de hoogte bent van de belangrijkste track van vandaag in de 3 over 12. Dat je nu op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Sydney Dijkers.
1: Hey Mart, goedemiddag. Criminelen hoeven vaak minder lang te zitten door vertraging bij justitie. NOS op 3. Volgens RTL Nieuws hebben sinds 2008 meer dan 650 daders van zware delicten, zoals moord of verkrachting, strafvermindering gekregen, doordat hun zaak te lang op zich liet wachten. Ze kwamen soms wel 3 jaar eerder vrij. De laatste jaren is het probleem het grootst. En dus is het tijd voor actie, zegt de Algemene Rekenkamer.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen te lang moeten wachten tot hun zaak, of ze nou slachtoffer of dader zijn. Indirecte effect is natuurlijk dat mensen op een gegeven moment het vertrouwen kunnen verliezen in de rechtsstaat, hè? In politie en justitie en de onafhankelijke rechtspraak. Dat moeten we met z'n allen zeker niet willen.
1: De Tweede Kamer eiste onlangs nog van minister Van Wil dat hij de problemen nog voor de zomer oplost. Maar Van Wil zegt dat hij ermee bezig is en pas volgend jaar met een plan komt.
3: Het WK voetbal.
1: De KNVB gaat aangifte doen van racistische haatberichten tegen zwarte spelers nadat die penalties misten op het WK. Na de verloren wedstrijd tegen Marokko kregen Kluivert, Timber en Somerville racistische drek over zich heen op social media. Bij het Openbaar Ministerie waren tot nu toe geen aangiftes daarover binnengekomen. Maar ze zeggen dat de KNVB alsnog aangifte doet, zodat het OM de daders kan opsporen en berechten. En inwoners van het Gelderse Oldebroek hebben geld ingezameld om een pagina grote regenboogvlag te laten afdrukken in de lokale krant. Daar komen ze mee nadat de wethouder bekend maakte dat de gemeente geen regenboogvlag meer gaat hijsen tijdens Paarse Vrijdag.
4: Mensen in Oldebroek zien dat als een woke-uiting. Ook onchristelijk. Iedereen is verenigd onder de vlaggen die we hijsen. De Nederlandse vlag en de Oldebroekse vlag. Daar zijn we trots op. En die hangt er ook voor iedereen, ook voor hen.
1: In het Gelderse Oldebroek wonen veel christenen. Maar, zeggen LHBT'ers daar tegen Hart van Nederland, juist daarom is die vlag zo belangrijk.
5: Ik dacht eigenlijk dat het een bevestiging was van iets wat al langere tijd zo voelde. Namelijk stop wie je bent, of vertrek maar.
6: Ik denk dat het heel pijnlijk is wat ze willen. Je kan op je klompen aanvoelen dat het moeilijk is hier als niet-hetero zijnde. En als je dan dat ene symbool, dat 1 keer per jaar gehezen wordt, als je daar dan mee stopt, waar ben je dan mee bezig?
1: Daarom hebben ze nu dus een advertentie gekocht in de krant, zodat iedereen in Oldebroek straks een regenboogvlag in huis heeft. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag, met in het zuiden de meeste zon. Het is daarbij 18 tot 24 graden.
0: Van de brief en verkeer van de ANWB is zoals wel vaker op de vrijdag begint het al een beetje druk te worden. 90 kilometer file. De langste staan onder andere op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Vanwege de controles daar heb je op dit moment 25 minuten extra reistijd. En op de A50 een pittige file tussen Arnhem en Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderloos een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. Daardoor heb je maar 1 rijstrook tot je beschikking en op dit moment 1 uur vertraging. Veel succes daar. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
3: 3FM.
7: Ster. Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. IUNG.

0: Klopt. Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs de ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: 3FM. Mark Meijer.
4: Een heel goede middag. De bijna weekend vrijdag editie van de 3 over 12. Het is festivalweekend, dus zometeen gaan we naar Down the Rabbit Hole. Eerst even iets verder naar beneden, naar België voor Rock Werchter. Er staat vanavond Teddy Swims, dus je hoort hem op nummer 3 in de 3 over 12 met Mr. Know-It-All.

0: op Down the Rabbit Hole in de Groene Heuvel.
1: 3 over 12.
0: En daar dit weekend ook bijvoorbeeld David Byrne, Little Sims, The XX, Loyal Carner, IJsland. Heel erg veel te zien daar in Ewijk. En dus ook Florence and the Machine, You've Got the Love, hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van vandaag. Iedere werkdag na 12 uur zetten we de 3 belangrijkste liedjes van de dag op een rij, zodat je gewoon weer even op de hoogte bent van al het nieuws in de muziekwereld. Artiesten die in Nederland optreden, artiesten met grote aankondigingen, of zoals regelmatig op vrijdag aan de hand is, nieuwe muziek. En vandaag is de lang verwachte comeback van The Opposites dan echt begonnen. Over een week treden ze op in het Zuiderpark in Den Haag. En vandaag hebben ze een eerste nieuw liedje gedropt. Voor het eerst sinds, ik ging het even uitzoeken, Thunder in 2013 met Yellowclaw, nieuwe muziek van The Opposites. Ze waren vanmorgen een uur lang te gast bij Wijnand en Jamie in de ochtend, de ochtendshow van 3FM, om het liedje te primeuren. En daar kregen ze ook meteen goed nieuws te horen. Want ze hebben het belangrijkste nieuwe liedje van de hele komende week in handen. De megahit van komende week staat vandaag ook bovenaan in de 3 over 12 van 3FM. Dat is de nieuwste van The Opposites en die heet Feestje op mijn graf. 3.

0: Opposites is de hele komende week de 3FM megahit. En je hoorde hem ook bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. En hij is vet, jongen. Ik ben heel blij dat ze terug zijn. Feestje op mijn graf heet hij. Het is vrijdagmiddag. Het is bijna 19 minuten na 12 uur. Het weekend longt. Betekent maar één ding. Dat ik even deze man erbij wil halen. Die denk ik verwoordt hoe wij ons allemaal voelen op het randje van het weekend.
1: Excuse me. I cannot speak English. But I'm excited.

man die zegt dat hij er plezier in vindt om mensen te laten huilen. Maar dat lukt hem toch niet zo goed, wat mij betreft, bij dit liedje. Vond ik echt een soort NPC als ik zo van links naar rechts zit te bewegen. En zo, the passenger side. Maar het is gewoon een super liedje. De nieuwste Alex Warren heet Passenger en die hoorde je bij 3FM. Oké, we gaan even je brein checken. Je kan een shout-out winnen op de radio zometeen. Als jij weet welke artiest van de 3FM-playlist je hier hoort. Spits je oren en doe een gok via de NPO-luisterapp. Weet je ook weer, Francis van Broekhuizen, ik weet niet meer precies hoe ze heet, maar die operazangeres tegenwoordig op de playlist staat, is niet het geval. Het is iemand die je veel hoort op 3FM. Vraag is, wie hoorde hier? Gokje mag je wagen via de NPO-luister. Antwoord komt eraan binnen een minuutje of vijf. Na Timbaland en Nelly Furtado. Dit

is half één geweest. En ik wil graag chapeau zeggen tegen heel veel mensen in de NPO Luister-app voor hun zelfvertrouwen. Want het antwoord was niet goed. Ik liet net een stukje horen van een zangeres waarvan ik zei, dat is iemand die staat op de 3FM-playlist, maar die klonk ineens heel anders. Ik zal dat zo laten horen, maar Peter die stuurt, dat vind ik het mooiste met al zijn zelfvertrouwen. Dat was Bente, Ik weet dingen. Met een heel blije, zelfgenoegzame smiley erbij. Mirko die zegt ook Bente, Dani zegt ook Bente. En Cindy zegt, was Lady Gaga de operazangeres. Voor de duidelijkheid, je hoorde dit net.

vrouw die je iets daarvoor hoorde met New Religion. Het was Bibi Rexha. Die is dus blijkbaar klassiek geschoold. Niet zomaar klassiek geschoold, maar gewoon opera geschoold. Deze vrouw heeft vroeger operazangles gehad. Daar doet ze, ik zou niet willen zeggen, niks meer mee. Maar deze klanken horen we toch in haar nieuwe liedjes niet zo heel erg veel. Maar wel even om te weten dat ze dat kan, dat ze goed kan.

geweest. En ik wil graag chapeau zeggen tegen heel veel mensen in de NPO Luister-app voor hun zelfvertrouwen. Want het antwoord was niet goed. Ik liet net een stukje horen van een zangeres waarvan ik zei, dat is iemand die staat op de 3FM-playlist, maar die klonk ineens heel anders. Ik zal dat zo laten horen, maar Peter die stuurt, dat vind ik het mooiste met al zijn zelfvertrouwen. Dat was Bente, Ik weet dingen. Met een heel blije, zelfgenoegzame smiley erbij. Mirko die zegt ook Bente, Dani zegt ook Bente. En Cindy zegt, was Lady Gaga de operazangeres. Voor de duidelijkheid, je hoorde dit net.

eerste vrouw die je iets daarvoor hoorde met New Religion. Het was Bibi Rexha. Die is dus blijkbaar klassiek geschoold. Niet zomaar klassiek geschoold, maar gewoon opera geschoold. Deze vrouw heeft vroeger operazangles gehad. Daar doet ze, ik zou niet willen zeggen, niks meer mee. Maar deze klanken horen we toch in haar nieuwe liedjes niet zo heel erg veel. Maar wel even om te weten dat ze dat kan. Dat ze goed kan zingen wisten we sowieso. Want dat hoorden we op haar nieuwste liedjes samen met Faithless. Dat heet New Religion. Hoor deze juist bij 3FM. Dit is Role Model en Sally. En de rest kan ik niet meer zeggen. Te weinig tijd.

zomer van op 3FM. Met Love Generation. We hebben een lenteweertje buiten, maar we hebben zomer op de radio. Ook met Lickely en I Follow Rivers in een paar minuten. Hey, even de billen bloot. Letterlijk overigens. Heb jij een bepaald kledingstuk dat eigenlijk een tikkie afgeracht is, maar waarvan je toch denkt, ja, kom op. Ik hoorde van de week een collega. Ik zal niemand onder de bus gooien. Nee, ik ga hem echt niet onder de bus gooien. Maar hij heet Roel. En hij zei ja, dat je dan van dat ondergoed hebt waarvan dan... Nee, het was helemaal niet Roel. Sorry Roel, ik heb Roel onterecht onder de bus gegooid. Het was een andere collega. Die zei ja, van het ondergoed waarvan je dan op een gegeven moment denkt... ja, dat hangt echt aan een zijden draadje bij, maar hij zit zo lekker. Elastiek helemaal uitgelubberd, gaten erin, et cetera. Maar sommige dingen draag je vaak graag omdat het zo lekker zit. Nou, deze vrouw kan daarover meepraten. Die heeft een hele eigen merchlijn gemaakt. Daar geen onvertogen woord over, want die is prachtig... en volgens mij super duurzaam en heel erg durable en allemaal dat soort dingen. Maar ze had ergens een broekje gekocht wat ze de afgelopen 3 weken op alle festivals en bij alle optredens die ze deed heeft aangehad. Ja, dat broekje heeft het gisteravond wel begeven. Ik zit nog eventjes, ik zat net op haar story te kijken. Ze had een soort van neon ondergoed had ze aan en daar overheen droeg ze dan een heel mooi soort broekje wat een beetje dingen verhulde. Ja, die heeft het niet overleefd. Dus ze heeft gisteren in haar onderbroek staan optreden. En je raadt het nooit, ook dat kan ze gewoon hebben. Dan maar geen kleding. Haar naam is Bente en je hoort haar met haar allernieuwste liedje. Dat heet 321. Het is hier op 3FM.

0: Dus het is waar, het spelletje waarin je de 3FM kantoorplant kan winnen. Het gezelligste plantje van Nederland, dat inmiddels al meer dan 350 huiskamers, werkplekken, kantoren, waar staat die allemaal nog meer, hijskranen en allemaal dat soort zaken versiert. En de eerstvolgende kan voor jou zijn. Plantje met het 3FM logo in het blad. Het enige dat je hoeft te doen is zometeen een paar seconden je aandacht er goed bijhouden. En daar kan jij, dat weet ik zeker.
1: Zometeen op

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: Relatiediscounter.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: de seconde af, 1 uur. Het nieuws krijg je van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag Mart, met gelijk een quizvraagje. Welke dier doet deze man na? Nou, dat hoor je zo meteen. NOS op 3. Eerst goed nieuws als je stagiair bent, want je krijgt voortaan altijd een stagevergoeding. Het kabinet wil een wet invoeren waarin staat dat een stagevergoeding verplicht wordt, zegt de minister die erover gaat.
2: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
1: Hoe hoog die vergoeding wordt is nog niet duidelijk. De nadelen van AI zijn inmiddels ook te merken in wetenschappelijke onderzoeken. In zulke papers worden steeds vaker stukken tekst aangehaald die eigenlijk helemaal niet bestaan. Spookbronnen dus. Waarschijnlijk is er AI gebruikt en heeft de chatbot de bronnen gehallucineerd, oftewel verzonnen. Door de hittegolf van de afgelopen weken zijn in Frankrijk flink meer mensen overleden dan normaal. Het zijn er ruim 2000 meer. Het waren vooral mensen die thuis stierven. Het zijn vaak eenzame oudere mensen die niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, terwijl de temperatuur in huis hoog oploopt. Inwoners van Venezuela vinden het nog veel te langzaam gaan met de noodhulp na de zware aardbevingen in het land. De eerste dagen moesten ze zelf tussen het puin graven naar mensen die daar nog onder lagen. De president van het land is het niet met die kritiek eens. En fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter af en toe omhoog kijken. Er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat als je te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter demonstreert even wat je dan hoort.
3: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezer die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
1: Nou, zijn advies is daarom ook: we kunnen maar beter ver weg blijven van die buizerds in deze periode. Het weer, een mix van zon en wolken met in het zuiden de meeste zon. Het is 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden meer wolken, in het zuiden dan ook meer zon. En ietsje warmer dan vandaag met 20 tot 26 graden.
0: Rieven verkeer dan van de ANWB. 266 kilometer file. Het is echt druk op de weg. Onder andere door een aantal ongelukken. Bijvoorbeeld op de A2 tussen Eindhoven en Utrecht. Bij de afrit Kerk Driels een ongeluk gebeurt. Twee rijstroken dicht, half uurtje vertraging. A50 dan Arnhem-Apeldoorn. Dan zegt een forse voor knooppunt Beekbergen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. En heb je dik een uur vertraging. En dan nog een ongeval, ook op de A50, maar dan tussen Arnhem en Os bij knooppunt Bankhoef. Daar is de linkerrijstrook dicht, dan heb je ongeveer 40 minuten vertraging. Je wordt daar ook omgeleid, dan kan je het beste over de A73 rijden en de A326. Veel succes daar. Sta je ergens anders in Nederland in de file, ben je binnen 15 minuten weer onderweg. 3FM.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: 3FM.
11: Avotros.
10: Mark Meijer.
3: Een heel goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Dit is 3FM. Zometeen maak je kans op het 3FM kantoorplantje. We spelen het spelletje BN'er met een baan. En ook Just Tame met Turn the Lights Off. Hoor je zo. Na Snow Patrol.

0: dat klinkt niet zo heel sexy. Dat klinkt een beetje als je oma die thuis een nieuw plantje heeft neergezet, waar ze dan de hele dag over kan vertellen hoe goed het met het plantje gaat en of je nog een stekje mee naar huis wil. Maar het is echt een heel leuk plantje. Het is namelijk een plant met het 3FM-logo in het blad. En deze is niet na te maken, deze is niet te kopen, nergens te krijgen. Je kunt hem ook, ja, je kunt hem wel stekken, maar dat 3FM-logo groeit niet in de nieuwe blaadjes. Bij mijn weten althans. Dus je kunt hem alleen winnen door mee te doen aan BN'er met een baan. En het is op vrijdag wel leuk om even te kijken hoe goed je brein het toch doet. En vooral hoe goed jij twee dingen uit elkaar kan halen. Je gaat namelijk zo meteen de stem horen van een bekende Nederlander. En je gaat geluiden horen van een bepaald beroep. En je moet dan even voor je zien dat die BN'er die baan aan het uitvoeren is. Dus de vraag is, wie hoor je hier en welke baan heb ik die BN'er gegeven? Want normaal gesproken zou je deze persoon hier denk ik nooit tegenkomen. Luister goed.
1: Nou, wij zijn eigenlijk, voor de oplettende booskijker vooral, zijn we al een tijd lang oproepen aan het doen voor mensen die te maken hebben gehad met politiegeweld bij demonstraties of die anderszins verhinderd worden bij demonstreren. Dat is namelijk een issue. Vooral sinds de coronapandemie. Ik heb ook een rapport van Amnesty International. Er gaat heel veel mis.
0: Oké. Wie heb je hier gehoord? Van wie was die stem? Ah, dat is goed te doen, toch, de stem in ieder geval. Maar naast wie was deze BN'er, wil ik ook graag antwoord op de vraag welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de geluiden die je hoorde. Antwoord kan je

0: Joost. Hallo, zijn jullie?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat ben jij? Een vrolijke Frans.
1: Ja, nou ja, dankjewel. Ik heb natuurlijk geen reden om niet vrolijk te zijn eigenlijk.
0: Nou, kijk, dit is nou omdenken. Dat horen we graag. En welke redenen zijn er om wel vrolijk te zijn deze vrijdag? Sommige eens even wat op.
1: Ik hoef even niet te werken. Dit is mijn laatste dag vakantie.
0: Heerlijk.
1: Ik ben wel aan het klussen, maar dat scheelt wel een hoop als je vakantie hebt. Ja, de zon schijnt. Mijn diertjes doen het goed. Zwembadje staat aan. De lucht is blauw. Mijn knieën hebben het nog niet begeven. Dus ja, ik zie alleen maar reden om het positief in te zien.
0: Sonnelie, mag ik jouw telefoonnummer opschrijven? Dat als we ooit eens een keertje iemand nodig... als iemand een keertje een pep talk nodig heeft, dat we jou dan even kunnen bellen? Ga ik dat daadwerkelijk even doen. Laatste dag van de vakantie, ben je nog weg geweest? Hebben we iets gedaan of is het gewoon lekker roemdoem?
1: Deze week ben ik eigenlijk alleen maar bezig met klussen. Ja. En de week ervoor ben ik mijn kameraad van mij en vrouw en kind. En met ons gezin zijn we samen naar de Belgische kust geweest.
0: Met een kameraad van mij. Ja, een vrouw en kinderen, dat zeiden. Maar goed, in ieder geval
1: ja,
0: met een kameraad.
1: Die moesten mee.
0: Oké. Sorry, Lee. We gaan een 3FM kantoorplantje naar je opsturen. Als je het juiste antwoord geeft op BN'er met een baan. Komt hij dan thuis? Komt hij op je

0: werk komt hij in je nieuw verbouwde achtertuin? Waar ga je hem knallen?
1: Nou, ik denk dat ik hem eerst heel egoïstisch bij me thuis zet. En als, ja, het, als ik het toch niet bij de rest vind passen, of als ik het wonen eigenlijk vind, dan ga je niet mee naar het werk.
0: Alright, moet je nog wel even het goede antwoord geven op de vraag welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. We gaan nog even één keer naar de opgave luisteren.
2: Nou, wij zijn eigenlijk, voor de oplettende booskijker vooral, zijn we al een tijd lang oproepen aan het doen voor mensen die te maken hebben gehad met politiegeweld. Bij demonstraties of die sinds vernieuwd worden bij...
0: Ja, wie was dit? En welke nieuwe baan heeft hij?
1: Ja, dit is Tim Hofman. Die is scheidsrechter op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.
0: Dat is zeer specifiek. Jij vond hem hilarisch. Jij vond het beeld van Tim Hofman als scheids hilarisch.
1: Ik heb Tim Hofman wel... ik ken hem niet persoonlijk, hoor, maar ik ken hem wel hoog zitten. Ik vind hem echt wel een hele toffe gast. Maar ja, als je ziet wat voor programma's die maakt en welke misstanden die aan de kaak zat. En dan ga je hem als scheidsrechter. Ja, weet je, dat is geen, ja, die gaat gewoon na 10 minuten hebben er gewoon al 12 mensen gewoon rood. Weet je wel. Er blijft gewoon niemand meer op dat veld staan. Want Tim Hofman, die wil gerechtigheid, die wil eerlijkheid, die wil... Snap je? Ja, goed, en elke voetballer is natuurlijk een beetje een acteur en een beetje een smeerlap. Dus ja, ik denk dat er... die wedstrijden duren denk ik maar hooguit een half uur. En dan is het alles klaar.
0: Wil jij gewoon de rest van dit radioprogramma presenteren, sorry Lee? Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Nou ja, als je mij even mijn cementje af laat maken, dan wil ik best wel even de radio overnemen.
0: Dat is goed. Nou, dan doe ik het voor nu nog eventjes zelf. Ga ik vertellen dat je scheidsrechter goed gehoord had. En dan gaan we die stem ook nog even beluisteren.
2: Nou, wij zijn eigenlijk, voor de oplettende booskijker vooral, zijn we al een tijd lang oproepen aan het doen.
0: Ja, klopt helemaal. Wat zei je nu dwars doorheen?
1: Ja, ik was blij. Ik niet dat ik twijfel aan mezelf. Maar het is wel fijn om te horen dat je het gewoon echt goed hebt.
0: Daarom laten we hem ook nog een keertje horen, zo is het. Nou, ja. Ik heb geweldig nieuws voor je. Naast dat je ongetwijfeld de award wint voor de leukste luisteraar van vandaag, win je ook de 3FM kantoorplant. Komt naar je toe. Hij heeft al een naam. Jouw plant heet Moos.
1: Moos? Oh, ja. Leuk.
0: Ja?
1: Ik vind Moos wel een toffe naam.
0: Mooi, hartstikke goed. Dan gaan we Moos naar je opsturen. Dan wens ik je heel veel succes met het cementje. En geniet nog van het heerlijke zonnetje dit weekend.
1: Ja, en jullie blijven goed werk leveren. Dag.

man die volgende week gewoon het voorprogramma van Tom Jones doet. Ik bedoel, je hebt dingen die een eer zijn om te behalen. 3FM Talent zijn bijvoorbeeld. En dan heb je nog dingen zoals het voorprogramma van Tom Jones doen. Geweldig. Joshua Peters, zijn nieuwste liedje heet Inside My Mind. Hoorde je op de bijna weekend vrijdag van 3FM. Met de meeste muziek van Nederland. Zowel Sienna Spyro als Turnstile. Als Outkast. Als Eric Prince. Dit is

3FM en Turnstile. Je hoorde Seeing Stars, het liedje dat je vaak hebt gehoord op 3FM. Kans is aanwezig dat je nog van begin tot eind kan meeschreeuwen. Maar wat je waarschijnlijk nog nooit is opgevallen, is dat de achtergrondzang van het liedje gedaan is door Hayley Williams, van voormalig Paramore. Had je wel kunnen weten als je livebeelden had bekeken van de shows van Turnstile, want daar halen ze haar wel eens op het podium om haar even die eer te geven die ze verdient.

Het liedje dat je vaker hebt gehoord op 3FM, kans is aanwezig dat je nog van begin tot eind kan meeschreeuwen. Maar wat je waarschijnlijk nog nooit is opgevallen, is dat de achtergrondzang van het liedje gedaan is door Hayley Williams, van voormalig Paramore. Had je wel kunnen weten als je livebeelden had bekeken van de shows van Turnstile, want daar halen ze haar wel eens op het podium om haar even die eer te geven die ze verdient. Zij heeft gewoon heel netjes, hoefde niet op de credits, helemaal niks. Zij zei gewoon, ja, ik vind het wel leuk om op jullie liedje mee te zingen. En toen zeiden ze, weet je wat, in ruil daarvoor mag jij dan bij ons publiek komen. Hoewel ik denk dat er best wel een aardige overlap is tussen het publiek van Turnstile en Hayley Williams. En dan krijgt ze even het liedje helemaal voor zichzelf. Geweldige tune uit de Turnstile Summer die inmiddels alweer een jaar geleden is. We staan voor een hele nieuwe zomer. Je hoorde dus Turnstile en Seeing Stars bij 3FM.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Daan
1: en Garrix en Ed Sheeran, 3FM, je hoort het repeat.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Wat is denk je dichterbij? De eerstvolgende keer of de meest recente keer dat jij een plaat hebt geluisterd thuis, als je al een platenspeler hebt? Ik vind hem heel leuk staan in mijn huis, de platenspeler. Ik heb een kast vol met LP's, maar ik doe er echt bijna nooit wat mee. Ik denk dat de laatste keer dat ik hem gebruikt heb 1,5 jaar geleden was, toen het herfst was en ik heel veel medelijden met mezelf had en ik een Nick Drake album ging zitten luisteren. Ik weet wel wanneer de eerstvolgende keer is dat ik hem ga gebruiken. Dat is op 18 september. Er komt namelijk het nieuwe dubbelalbum van Carly Rae Jepsen uit. Er staan 24 liedjes op, verspreid over 2 LP's. Heb ik natuurlijk keihard gepreorderd. $60 zomerzak uitgevlogen. En ik haat het altijd dat de platen zo snel zijn afgelopen, omdat je dan weer moet omdraaien. Maar deze draai ik met liefde een keer om en dan leg ik die andere platen erop en dan draai ik die ook nog een keer om, zodat ik alle kanten in die ene dag 18 september kan horen. Over dat album weten we nog niet heel veel, behalve dat het Day and Night gaat heten en dat het eerste liedje van het album vandaag officieel een hele week uit is. Hij heet On Wires, hij is spannend, hij is cool, hij is een beetje sexy, hij is poppy, hij is alles wat ik leuk vind. On Wires, Carly Rae Jepsen, 3FM.

0: Asia Titanium. Mart hier en ook zometeen na tweeën. Als je heel erg zat te wachten op Sofie Hielkema, helemaal klaar zat met je handen op je knieën. Zo zat te wachten, zo, ze is er bijna. Dan heb ik helaas slecht nieuws voor je. Ze is er nog even niet, want ze is op Down the Rabbit Hole. Maar wel de meeste muziek van Nederland. Zometeen op 3FM onder andere nieuwe muziek van 3FM talent Jet van der Steen. En ook de Bouwzaak komt eraan. 3FM.
1: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bra-

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed.

0: twee uur zometeen op 3FM. The Script en Will.i.am, Hall of Fame. En ook Technotronic, Pump Up the Jam komt eraan. En Sidney Dijkers is hier, want die heeft het nieuws voor je.
1: Ja, goedemiddag. Je hebt te veel betaald voor een boete. NOS op 3. Tenminste, als je die bon vorig jaar hebt gepakt of het jaar daarvoor. Het kabinet verhoogde toen de verkeersboetes, maar dat had niet gemogen, heeft de rechter nu geoordeeld. De rechter zegt dat het verschil tussen verkeersboetes en boetes voor andere dingen te groot zijn. Twee jaar geleden gingen de verkeersboetes met 10% omhoog. Dat gebeurde onder meer om de schatkist van de staat bij te vullen. Iedereen die stage loopt moet daar een vergoeding voor krijgen. De minister die daarover gaat wil dat in de wet nu gaan vastleggen. Nu is het nog zo dat bedrijven of organisaties niet verplicht zijn om zo'n vergoeding te geven. En dat zorgt ervoor dat de een hem wel krijgt en de ander niet. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen. Het geld was bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTL Z uitgezocht. De subsidie voor Philip Morris is opmerkelijk, omdat de overheid al jaren probeert om iedereen van het roken af te krijgen.
2: Het WK voetbal.
1: Ja, eerst nieuws over de racistische uitlatingen op de socials bij Zwarte Oranje Internationals. De KNVB gaat daar aangifte tegen doen. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescentio Summerville misten een penalty tegen Marokko en kregen daarna allerlei racistische comments over zich heen. Als de aangifte bij het OM binnen is, kunnen ze op zoek naar de daders.
3: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen of onder hun eigen account. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen of afgeschermde gegevens, zal ik maar zeggen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
1: Het slechte WK heeft ook de Duitse bondscoach de kop gekost. Julian Nagelsmann heeft zijn ontslag ingediend, heeft de Duitse bond bekendgemaakt. Vanmorgen kwamen Duitse media, waaronder Sky Sports, al met dat nieuws.
4: Breaking news om 7:12 Duitse tijd am vrijdagmorgen. Denn Julian Nagelsmann tritt naar onze informatie met sofortige werking terug als bundestrainer.
1: Net zoals ons vlogen de Duitsers er deze ronde al uit, na verlies tegen Paraguay.

0: Als opvolger van Nagelsmann gaat de naam van Jurgen Klopp nu rond. Hij zit zonder club nadat hij 2 jaar geleden bij Liverpool vertrok. En er is nog meer voetbalnieuws, want Ajax gaat de Duitse keeper Marc-André Ter Stegen huren. Zijn ervaren man, de doelman van 34, speelde ruim 400 potjes voor FC Barcelona. Het weer, een mix van zon en wolken. In het zuiden de meeste zon. Het is 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden meer wolken, in het zuiden meer zon. En dan ietsje warmer. Dan wordt het 20 tot 26 graden.
1: André van Verkeer van de ANWB. 300 kilometer file. Het is echt al behoorlijk druk. Bij elkaar opgeteld dik 600 minuten vertraging. Dat zeg je natuurlijk verder niks. Je wil gewoon weten hoe lang je vaststaat. No worries, daar ben ik hier voor. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij de afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. Heb je 3 kwartier vertraging. Gaat zeker nog wel een uur duren daar. De A12 tussen Utrecht en de Duitse grens. Bij Zevenaar. Ongeluk gebeurt. De weg is net weer vrijgegeven, maar je hebt nog een half uur vertraging. En de langste file van dit moment staat nog altijd op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Er is een vrachtwagen gekanteld, zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Heel veel succes daar. Sta je ergens anders in Nederland in de file en heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 15 minuten weer onderweg. 3FM.
2: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: 3FM. Mark Meijer.
4: Heel goedemiddag. Ik hoop dat je nog een beetje lekker gaat op deze vrijdagmiddag. Met 3FM op de radio wordt het sowieso een beetje beter. Jet van der Steen heeft een nieuw liedje. Goed genoeg heet het. Hoor je zo meteen net als de script. En Will I Am.

Een van de meest merkwaardige samenwerkingen toen dit liedje uitkwam. Inmiddels heel normaal, maar de script en Will.i.am samen. Ik zit even te denken. Welke vergelijking zou je er nu mee kunnen maken? Weet ik niet, ik weet niks van muziek. De script en Will.i.am Hall of Fame worden. Ja, sorry. Hallo, ik ben Mart, ik ben hier op de plek van Sophia. En je hoort misschien ook dat ik er langs een beetje toe ben aan weekend. Als je in dezelfde mood zit, zijn we in ieder geval samen. Zo niet, spreek wat bemoedigende woorden via de NPO Luisterapp. Uurtje geleden had ik Sonny Lee aan de telefoon. Die heeft me echt een gekke energieboost gegeven. De meest positieve, vrolijke man aller tijden. Maar ja, bij mij werken die energieboosts maar een uurtje. Dus als je er zo eentje voor me hebt, dan hoor ik het graag. Nu muziek op 3FM van de vrouw die stapje voor stapje de wereld aan het veroveren is. Te beginnen met Nederland, maar het buitenland kijkt ook al mee. 3FM Talent werd ze. Ze trad op de 3FM Awards. Ze had een eigen tour. Een show in Paradiso, 22 november aanstaande. Voor hoever 22 november echt aanstaande is. En twee weken terug stond ze ook op Pinkpop. En één ding wat ik daar zag wat zij al veel beter begrepen heeft dan veel andere artiesten. Outfits. Zij treedt vaak op in jorts. Dat is gewoon een ouderwetse driekwartsbroek, maar dat heet tegenwoordig jorts. En dat is weer super vet. En alleen een bikinitopje daarboven. En dat is heel lekker tijdens de festivalzomer. En zo ook op Pinkpop, waar het 36 graden was. Haar naam is Jet van der Steen. Zij is 3FM Talent en ze heeft een nieuw liedje. Dat heet...

0: eindeloze track van Technotronic. Een eindeloze selectie van dit soort liedjes. Een jaar of een decennium of een halve eeuw oud. Maar nog altijd vier overeind hoor je aan het begin van iedere werkdag. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 op 3FM. Oh, wat hou ik toch van jou en al je mede 3FM luisteraars. Kijk, mijn naam is Bart. Ik zit hier ook maar gewoon een beetje te brabbelen. Hè. Heel regelmatig. Dan zit ik gewoon maar een verhaaltje te vertellen. En neem ik vier zijpaden. En dan zeg ik, maak ik een of andere domme opmerking. Maar het is zo fijn om te zien dat er daar dan altijd wel op ingehaakt wordt. Ik zei net ergens dat ik de draad kwijt was geraakt in een verhaal. Het is voor mij ook bijna weekend. Als je nog bemoedigende woorden voor me hebt, laat maar weten. En dan kun je altijd op iemand in de NPO Luister-app rekenen. Bijvoorbeeld Zeen, om even een berichtje te sturen.
1: Hallo, wat bemoedigende woorden. Ja, count your blessings. Een beetje. Ik probeer me te focussen op alle goede dingen die er zijn. En als je dat gaat tellen, dan is er meestal heel erg veel wat er goed gaat. En dat kan je denk ik misschien toch door de dagen heen tillen. Dus dat heb ik voor je. Hele fijne dag nog.
0: Nou. En kijk, dat komt dan uit zijn mond richting mij. Maar dit was natuurlijk een boodschap aan de hele rest van Nederland. Hè? Dus mocht je dat nodig hebben, dan bij deze de bemoedigende woorden van Zeen. Count your blessings. En het is bijna weekend.

3FM Alan Walker, All Falls Down. Soms gebeuren er van die dingen die je heel even totaal verbaasd doen staan. Maar ik heb je even nodig, luister even goed. Ik wil even iemand een koekje van eigen deeg teruggeven. Kees, zit hier gewoon lekker de NPO Luister app te bekijken, waar je berichtjes in kan sturen naar de studio van 3FM. Voorwaarde is dan wel dat je ook echt aanklikt dat je naar 3FM een appje stuurt. En ineens stroomt onze berichtenbox vol met mensen die bitterbal sturen. Nou, ik had echt geen flauw idee. Dus even wat uitzoekwerk gedaan. Wat blijkt nou, bij onze bovenburen van NPO Radio 2 zijn ze nu bitterbal aan het weggeven. Maar dat zijn allemaal een beetje oudere mensen natuurlijk. Die snappen niet helemaal hoe die NPO Luister-app werkt. Een beetje moeilijk, hebben ze per ongeluk allemaal hun bericht naar 3FM gestuurd. Wat ik nou heel leuk zou vinden, is als we nou even met z'n allen onze NPO Luister-app erbij pakken, waarmee je luistert of berichten stuurt naar de studio. Dan mag je van mij voor één keer naar NPO Radio 2. En stuur ze dan even het woord kaassoufflé. Lijkt me leuk, gewoon kijken of we ze terug kunnen fokken. Pak even je NPO Luister-app, klik even op NPO Radio 2. Stuur even een berichtje naar hun studio met het woord kaassoufflé erin. Eens even kijken of zij er dan achter gaan komen dat wij het zijn. Hebben wij verder niks aan, gaan we waarschijnlijk nooit meer eens over horen. Maar

0: wederom. Voor de tweede keer in een half uur ga ik zeggen, wat hou ik toch van de 3FM-luisteraars. Dank voor iedereen die de bevestiging stuurt dat ze even het woord kaassoufflé naar onze vrienden van NPO Radio 2 gestuurd hebben. Omdat hun luisteraars allemaal bitterbal in onze app aan het sturen zijn. Zij een foutje, wij expres. Hartstikke goed, dankjewel. Jordi Idali, Ronnie Flex en Frenna bij 3FM en Populair.
1: Mega hit, memories.
0: Niks lekkerder dan soms even herinneringen ophalen, toch? Ik klap elk jaar wel een keer mijn fotoalbum open bij mijn ouders. Of de bewaardoos. Doos met spullen uit mijn jeugd. Ik weet echt niet of andere mensen dit ook hebben, maar wij hadden dat in ieder geval. Een doos met allemaal spullen uit mijn jeugd die mijn ouders thuis hebben staan. Herinneringen zitten opgesloten in dingen die je kan zien, kan ruiken, kan voelen. En ook vaak dingen die je kan horen. Zo ook in muziek. Iedere werkdag rond deze tijd Mega Hit Memories. Een liedje dat ooit door de 3FM-DJ's is uitgeroepen tot het belangrijkste nieuwe liedje van die week. En hoe leuk om met de kennis van nu dan even terug te kijken op die keuzes en die muziek van toen. Zometeen een nieuwe Mega Hit Memory. En jij kan nu al weten welk liedje dat gaat zijn, want ik ga je er een seconde van laten horen. Flex mij even met je muzikale brein door mij via de NPO Luister-app te laten weten welk liedje je hier hoort. Ik dacht, ik doe één keer. Dat is wel, zeg maar, deze is denk ik wel te doen. Welk liedje was dit? Je gaat hem zo.

0: Alexander en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Ik ga het even afronden, dan houden we er daarna over op. Project Kaasoevlees geslaagd. Dank voor het vele berichten sturen in de app van NPO Radio 2. Ze zijn een beetje boos op ons omdat ze hun eigen luisteraars er niet meer uit kunnen vissen. Betekent wel, project geslaagd. Ze overspoelt met berichtjes met kaasoevlees omdat ze ons overspoelden met berichtjes met bitterbal. We zijn eruit, we gaan

dat ding waar we goed in zijn is heel fijne liedjes draaien. Soms van nu, regelmatig van nu. En heel af en toe ook van net wat langer geleden. In Mega Hit Memories gaan we terug de archieven in om een mooie Mega Hit eruit te kiezen die je misschien al een tijdje niet meer gehoord hebt. En daarvoor gaan we naar Noord-Ierland. Een fascinerende plek. Ik ga niet proberen op de stoel van je geschiedenisleraar te zitten, maar Noord-Ierland is gewoon interessant, want het is een buitenbeentje. Allereerst, niet eens echt duidelijk officieel is het een land, maar het voelt ook een beetje meer als een regio of een provincie. Iedere plek in de UK kijkt er ook weer een beetje anders naar, want het is een eiland samen met het land Ierland, maar het hoort niet bij Ierland, het hoort dus bij het Verenigd Koninkrijk, waar het dan weer helemaal los van is. Het is een beetje een merkwaardige plek, wel een prachtig land, grote rotskliffen, veel groene velden, maar ik weet niet of je wel eens in de steden daar geweest bent, die verdienen dan weer niet echt een schoonheidsprijs. Het is helemaal heel rauw daar, komt door de oorlogen die er gevoerd zijn, de strijd tussen religies die er nog steeds gaande is, lange armoede en het feit dat er ook veel industrie is. Dat zie je in alles. Die steden, veel graffiti kunst, die gebouwen zijn van veel steen met veel kleine ramen, alles is er rauw en hard. En ik kan me voorstellen dat je denkt, goh, als jij bij een reisbureau zou werken, zou dat echt het slechtste verkooppraatje aller tijden zijn. Maar in die rauwheid, dat is wat ik tegen je wil zeggen, zit dus heel veel schoonheid, de pracht van de rafelrandjes, en die hoor je ook in de muziek. De twee gasten van de Mega Hit Memory van vandaag, die komen uit Noord-Ierland. En die vatten voor mij precies in geluid hoe dat land is. Intens, beetje duister, maar zo ongelooflijk gaaf. De Mega Hit Memory van vandaag werd goed herkend door Danique, Joey, Johan, Dennis, Levi en Gwenny. Is van Bicep en heet Clue. Hoor je nu bij 3FM.

een leuk festival. Heb ik in ieder geval altijd. Want ik denk, het is vlakbij waar ik opgegroeid ben, maar ik ben er nog nooit geweest. No worries, dit is 3FM. Wij zijn het radiostation aanwezig op alle festivals waar je zijn wil. Dus je kan dit weekend naar 3FM luisteren. Onder andere s'avonds vanaf 7 uur naar Vera on Track met Vera Simons. Kan je

0: Taylor Swift. And I knew it, I knew you, hoorde je bij 3FM. De countdown naar het officieuze begin van je weekend. Het officiële begin is om 5 uur. Het officieuze begin is al om 4 uur. Bij de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Is op dit moment 65 minuten en 55 seconden. Sorry, hoofdrekenen, nooit mijn sterkste kant geweest. En in de tussentijd ga je onder andere zometeen nog een Hocus Focus mix horen. Muziekmixje om ervoor te zorgen dat als je nog taken te doen hebt voor het weekend, dat je die last minute kan afronden. En verder natuurlijk sowieso de meeste muziek van Nederland.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met ons.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
1: Het is bijna 3 uur. Dit is 3FM met Coldplay en Avicii. A Sky Full of Stars. Zometeen en ook Snap met The Power. En Cindy Dijkers met het nieuws.
2: Goedemiddag. Ja, door lockdownfeestjes in studentenhuizen kwam de avondklok in beeld. NOS op 3. Het heeft nu een oud topambtenaar gezegd in de commissie die de coronacrisis onderzoekt. De eerste discussies over die avondklok waren er al namelijk in 2020.
3: De aanleiding was wel dat er in die periode veel studentenhuizen waren waar de maatregelen niet werden gevolgd en dat er een handhavingsprobleem was met die studentenhuizen. En in dat perspectief kwam die avondklok op tafel.
2: Maar de avondklok kwam er toen niet, want ze vonden dat er toen geen medische noodzaak voor was. Die medische noodzaak kwam er een jaar later wel, toen een besmettelijkere variant van het virus rondging. Toen werd alsnog de avondklok ingevoerd. In Leidschendam zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekpartij. Volgens Omroep West gebeurde dat in een huis en zijn 3 mensen met een ambulance afgevoerd. Er zou 1 verdachte zijn opgepakt. De verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor hadden helemaal niet mogen worden verhoogd, heeft de rechter bepaald. Die zegt dat er een te groot verschil is tussen verkeersboetes en boetes voor andere vergrijpen. Betekent trouwens niet dat je geld terugkrijgt, helaas. Ook andere rechters moeten nog naar deze uitspraak kijken. En Jurgen Klopp moet de nieuwe bondscoach van Duitsland worden. Eerder vandaag stapte Julian Nagelsmann op, nadat ook de Duitsers al zijn uitgeschakeld op het WK. De Duitse voetbalbond zegt dat ze met Klopp gaan praten en hij heeft wel oren naar de baan. En iedere student, of je nou op het mbo, hbo of de unie zit, krijgt voortaan een stagevergoeding. Daar wil het kabinet voor zorgen, zegt de minister.
4: Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
2: Nou, daar kunnen deze studenten wel over meepraten.
5: Ik doe zelf doktersassistenten, dus ik zit zelf naar huisartspraktijk. Hier word ik zelf ook gewoon voor betaald.
6: Een van mijn vrienden die had stage, die zei ja, ik kreeg al stagevergoeding, maar het was niet heel erg veel. Het was misschien 150 euro per maand of zo.
7: Ik ken ook mensen die helemaal geen vergoeding kregen en die moesten dan 40 uur in de week stage lopen en die kregen er helemaal geen geld voor.
2: Hoeveel ze er nu voor gaan krijgen is nog wel eventjes afwachten, want het minimumbedrag dat ze moeten krijgen is nog niet bekend. Het weer, een mix van zon en wolken momenteel. In het zuiden de meeste zon, het is 18 tot 24 graden. Morgen in het noorden meer wolken en in het zuiden ook meer zon. En dan ietsje warmer, dan 20 tot 26 graden.
1: Nou ja, we hebben een verkeersupdate op 3FM. 520 kilometer file. Het is echt behoorlijk druk, zelfs drukker dan normaal gesproken rond deze tijd van vrijdag. Vooral omdat er wat ongelukken gebeurd zijn. Bijvoorbeeld op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij afrit Everdingen. 20 minuten omdat ze daar nog aan het bergen zijn. En op de A8 tussen Zaanstad en Amsterdam bij knooppunt Koenplein een half uur door een ongeluk. Dan nog de A27 Breda-Gorkum. Wegwerkzaamheden bij Gorkum zorgen daarvoor een half uur. En de langste file van het moment staat op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Deel van de weg is nog altijd dicht. En je hebt daar op dit moment een uur vertraging op de A50. Heel veel succes daar. Sta je ergens anders in Nederland in de file, dan zou je binnen 20 minuten je weg weer moeten kunnen vervolgen. 3FM.
8: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nu bij Dirk, Melvita honing, €2,79. Dat is een mooie prijs.

0: Kom naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: 3FM. Mark Meijer.
12: Gegroet, landgenoten. Onderweg naar het weekend met 3FM op de radio. Bruno Mars. Zijn nieuwste heet On My Soul. Hoor je binnen een paar minuten. En ook Somber en Snap met

0: Down on My Soul is nieuw op 3FM. Beste man gaf gisteravond zijn eerste van 4 shows in de Johan Cruijff Arena. Hij staat er dit weekend 2 keer en dan volgende week dinsdag ook nog een keer. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Mart hier op 3FM. Even een momentje om even in te checken. Hoe zit je erbij? Wat is je status op dit moment? Is er nog werk dat gedaan moet worden? Dan heb ik uitstekend nieuws voor je. De Hocus Focus Mix komt er zo aan. In een half uurtje hoor je een muziekmix. Die klinkt een beetje alsof je al 5 uur vooruit bent in de tijd. En vanavond in de clubje staat. Hoe laat is het over 5 uur? 8 uur is een beetje vroeg om in de club te staan. Nou, laten we zeggen dat het 7 uur vooruit is. En met die energie van die mix kan je dan even nog een paar taakjes afvinken. Maar misschien zit je er al wel heerlijk bij. Het is super gezellig in de NPO Luister-app, mag ik dat even zeggen. Er komen hartstikke veel leuke berichtjes binnen. En ook audio-appjes ben ik echt groot fan van. Ja, misschien heb je dus nog taken af te ronden. En misschien zit je veel meer in de status van Tim, die even de term bijna weekend vrijdag wil kantelen.
1: Bijna weekend vrijdag is voorbij. Het is helemaal.

bij succesvolle artiesten. Naast drugs gebruiken en heel veel air miles sparen, zijn ook heel veel artiesten, opvallend veel artiesten, fan van lekker tuinieren. Ik zal het lijstje eens af te gaan. George Harrison van de Beatles. Wijlen George Harrison was er groot fan van. Kim Wilde, ken je misschien van Any Place, Anywhere, Anytime met Nena. Die zette op een gegeven moment een punt achter haar carrière. Lekker met de vingers in de aarde te gaan zitten. En ook Sting van de Police. Die heeft een moestuintje waar hij het liefst de hele dag in scharrelt. Tenzij hij moet optreden, gaat hij met frisse tegenzin handschoentjes uit. Normale schoenen aan en richting het podium. Enige wat die artiesten met elkaar gemeen hebben, waren allemaal al wel een beetje op leeftijd, hè, toen ze daarmee begonnen. Het voelt een beetje als een oude mensenhobby tuineren. Ik heb niet eens een tuin, wel een balkon, waar de kerstboom van 2023 nog steeds op staat. No joke ook. Dus ik heb altijd in mijn hoofd dat bezig zijn met planten een beetje voor oudere mensen is. Maar nu niet weer, want Bakermat heeft tuinieren weer sexy gemaakt. Heeft zijn penthouse in Amsterdam ingeruild. Give it to

0: echt het allerdunste bruggetje dat ik ooit heb gemaakt. Het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken, maar ik wilde hier vandaag zo graag even iets over vertellen. Stromaya Lorendans hoorde je en ik ben heel benieuwd. Goh, ik kan gewoon niet op het woord komen. Zou ik weekend nodig hebben? Jaloers, dat wilde ik zeggen. Heel jaloers op alle landgenoten van Stromae. Want ik weet niet of je de beelden hebt gezien van Rock Werchter gisteravond. Ja, dit is hoe dun het bruggetje is. Daar stond Mumford & Sons op het podium. En die hebben op een gegeven moment zegt Marcus Mumford gewoon: "Please welcome to the stage, Pommelien Thijs." En toen kwam Pommelien Thijs op. En toen hebben Mumford & Sons en Pommelien Thijs samen Atlas gezongen. Nou, ik zat die beelden te kijken. Ongekend. Mocht je geheel toevallig onderweg zijn naar Rock Werchter, omdat je pas vandaag gaat, mocht je dit weekend misschien een dagje gaan meepakken. Heel veel plezier. Festival waar altijd wat gebeurt. Had het iets met Stromae te maken? Nee. Ben ik blij dat ik dit verhaal heb kunnen vertellen? Ja, dat wel.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Dan nu is het tijd om die bijna weekend vibes er even echt heel goed uit te trappen en nog een klein beetje productiviteit uit jezelf te persen. Zie jezelf als dat sinaasappeltje waarvan je denkt, nou, misschien kan ik hem nog wel één keer over die pers heen halen. Misschien komt er toch nog wat uit. Je kan het. Ik kreeg ook wat appjes binnen via de NPO Luister-app van Joelle. Die zegt, kan niet wachten tot het weekend is. Gien die een berichtje stuurt, die zegt, gaat lekker. Ik ben wel nog steeds bijkomende van Lago Lago. Bizar vet festival. Ja, als je nu weer moet werken, nadat je op Lago Lago bent geweest, daar gebeuren echt de dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Dan kan je misschien wel een kleine energieboost gebruiken. En dat gaat lukken met de Hocus Pocus Mix. Een lekker muziekmix die zoals je hem op Lago Lago zou kunnen tegenkomen. Zoals je hem na 1 uur 's nachts op Down the Rabbit Hole zou kunnen tegenkomen. Echt een beetje beuken om je nog een klein beetje extra energie te geven. En alsof dat niet genoeg is, Telcel-stijl, dat is nog niet alles, kan je ook een goed gevulde snoeppot winnen voor jou en je collega's, of gewoon alleen voor jezelf, als je dat wil. Enige dat je daarvoor even hoeft te doen, is mij via de NPO Luister-app laten weten wat jou bezighoudt. Welke taken jij eigenlijk nog moet afronden, die je gaat proberen af te ronden terwijl die Hocus Focus Mix draait zometeen. Als je dat even laat weten, wat moet je nog afronden vandaag via de NPO Luister-app, maak je kans op een dik gevulde snoeppot op kosten van 3FM.

pakken je om ze nu af te ronden. Doe het voor de taakjes die al een tijd liggen te wachten. En doe het ook voor jezelf. Kan je zo meteen namelijk in alle rust gewoon lekker weekend gaan vieren. En je krijgt een beetje hulp van 3FM. De Hocus Focus Mix is hier. Vandaag een Hocus Focus Mix. Onder andere Beyoncé, Prosper en Clooney. En ook Motorcycle. Een heel goede tijdloze track. Kortom, genoeg om hard op te kunnen werken. En het is leuk als je even laat weten wat die taakjes zijn die je nog moet afronden. Je maakt namelijk kans op een snoeppot. Dani die heeft een berichtje gestuurd. Die moet nog 4 ramen zemen meten en plakken met warmtebehandeling. Warmtebehandelingfolie. En daarna moet hij naar zijn vrouw in het ziekenhuis. Dani, heel veel sterkte daar. Heel veel succes. Suzanne die is ook met ramenkleding bezig. Toevallig die is kleuren matches ervoor aan het maken. En Gerard die zegt, ik moet even mijn oorpluggen om te oorsmeren als voorbereiding op één dagje Rock Werchter. Is wel lekker om te doen. Voelt

je om ze nu af te ronden. Doe het voor de taakjes die al een tijd liggen te wachten. En doe het ook voor jezelf. Kan je zo meteen namelijk in alle rust gewoon lekker weekend gaan vieren. En je krijgt een beetje hulp van 3FM. De Hocus Focus Mix is hier. Vandaag een Hocus Focus Mix. Onder andere Beyoncé, Prosper en Clooney. En ook Motorcycle. Een heel goede tijdloze track. Kortom, genoeg om hard op te kunnen werken. En het is leuk als je even laat weten wat die taakjes zijn die je nog moet afronden. Je maakt namelijk kans op een snoeppot. Dani die heeft een berichtje gestuurd. Die moet nog 4 ramen zemen meten en plakken met warmtebehandelingfolie. En daarna moet hij naar zijn vrouw in het ziekenhuis. Dani, heel veel sterkte daar. Heel veel succes. Suzanne die is ook met ramenkleding bezig. Toevallig, die is kleuren matches ervoor aan het maken. En Gerard die zegt, moet even mijn oor pluggen om te oor smeren als voorbereiding op één dagje Rock Werchter. Is wel lekker om te doen. Voelt een beetje frisser. Wat ga jij doen? Laat het nog even weten via de NPO Luister-app. Je maakt dus kans op een lekkere dikke snoep.

0: horen terwijl je luisterde naar de mix. Eline heeft dat ook gedaan en het lijkt me hard werken, Eline.
1: Nee, het is gewoon heel veel snijden, want je moet alles klein maken en ja.
0: Hey, als ik het vergelijk met kaasfondue, dan zeg ik iets heel naars, denk ik.
1: Nou, het is een beetje meer dat jaren 80 bouillonfondue, maar ja. Dan met hele pittige bouillon.
0: Ja, het is helemaal. Je bent voor de duidelijkheid, ben jij aan het voorbereiden voor hotpot? Dat is dat uit Zuid-Korea overgekomen? Ja, toch?
1: Nee, Chinees. Oh, Sichuan keuken. Dus het is heel erg pittig. Tenminste, zoals ik het maak. Het
0: ja, want het hele idee is. Ik zie dat er heel veel restaurants zijn waar je dit dus kan doen. En het is dus in principe een soort bouillon die aan het koken is. En daar stop je dingen in. En die koken dan gaar in die bouillon. En dan eet je ze op. Vaak stukken vlees en groenten en dat soort zaken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het is allemaal heel dun. Dus het is gewoon echt 2 minuutjes. En ja. Dan krijg je gewoon echt zo'n heftige smaak van die bouillon. En dan, ja, het is heel leuk. Het is gezellig. Dus.
0: Wat is de reden dat jij dacht, ik ga niet naar een restaurant ergens om dit te doen, maar ik ga dit thuis organiseren? Want wat je zegt, het is een hoop snijwerk allemaal.
1: Nou, ik woon in Limburg. En het is een hele mooie provincie. En qua culinaire dingen zijn goede restaurants.
0: Ja.
1: Maar qua minder Nederlandse keuken, daar is een beetje minder.
0: De exotische keuken is behalve waarschijnlijk restaurant De Lange Muur, wat ergens in de buurt zit, waar Tante Gerda heen gaat, zal er niet zoveel zijn.
1: Ja, nee, dat heeft geen hotpot, nee.
0: Dus dan moet je dat maar eventjes zelf doen. Wel heel leuk, ja. En heel rewarding. Ik hoop alleen wel dat je misschien iemand anders, zeg maar, daar aanwezig hebt die even het opruimwerk voor je wil doen.
1: Mijn man die mag opruimen.
0: Heel goed, dat heb je hartstikke goed voor elkaar. Denk jij dat er naast de hotpot ook nog ruimte is voor een snoeppot? Want dan zou ik je die heel graag willen opsturen als dank voor je appje.
1: Nou, ja, tuurlijk. Super. Ja,
0: mooi, dan gaan we dat doen als dank voor het feit dat jij hebt laten weten wat jij tijdens de Hocus Pocus Mix moet doen. Snoeppot komt je kant op. En ik wens je heel erg smakelijk eten vanavond, want het wordt natuurlijk wel ongelooflijk lekker.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Heel erg bedankt.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.

0: met Rob van de Radio. En daarmee het officieuze begin van je weekend. Enjoy! BFM.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: 3FM. Hallo? Doet hij het nog? Ja, hallo Amerika, hier Nederland. Rob van de radio. Een nieuwe vrijdag vuurshow staat voor je klaar. Eerst serieuze zaken van 4 uur. Sidney Dijkers, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Rob. Bij blije reacties op het plan voor stagevergoedingen. NOS op 3. De minister wil dat iedereen zo'n vergoeding krijgt, of je nou op het mbo, het hbo of op de unie zit. Want dat moet volgens deze student ook echt niet uitmaken.
6: Ik doe nu zelf mbo niveau 4, je hebt graag de CMU Utrecht. En dan lopen wij ook stage en dan werken we ook gewoon mee bij bedrijven. En dan helpen we gewoon, net zoals iedereen die er loopt, mee.
7: Ongeacht een niveau maakt dan niet uit?
6: Nee, het gaat denk bij mij meer om wat je maakt en niet om welk niveau school je hebt gedaan.
5: Nou, de minister wil daarom de stagevergoeding ook vastleggen in de wet. Supernieuws vindt een organisatie die opkomt voor studenten op het mbo, maar...
8: Wel kijken we er een beetje tegenop dat er nog geen minimumvergoeding aan vastgebonden is. Want daardoor kunnen nog steeds ongelijkheid ontstaan en dat is wel heel jammer. Maar we moeten maar gaan zien hoe het in de praktijk gaat. Maar op zijn minst zijn er stappen opgenomen en daar zijn we altijd heel erg blij mee.
5: Ook de Eerste en Tweede Kamer moeten het nog eens worden met het plan. En dan kan de wet op zijn vroegst over 1,5 jaar ingaan. Een Duitse man van 60 die zaterdag bij een strandtent in Renesse door de bliksem werd geraakt, is overleden. Zijn vrouw raakte daarbij gewond. In een bedrijfspand in Best in Brabant heeft de politie 2 mensen opgepakt. In dat pand lag een grote hoeveelheid gedroogde hennep, maar ook illegaal vuurwerk, tabak en duizenden vapes. In steeds meer wetenschappelijke onderzoeken duiken teksten op die niet kloppen. Waarschijnlijk is er AI gebruikt en heeft de chatbot lopen hallucineren. En de band Normaal is een beetje de dik advocaat aan het worden onder de bands. Al talloze keren hebben ze hun afscheid aangekondigd, maar toch plakken ze er nog een optreden aan vast. In september staan ze bijvoorbeeld weer in Dalfsen in Salland. En daar willen de echte fans natuurlijk bij zijn. Want het kan dus zomaar de laatste keer zijn. De kaartverkoop start pas vanavond om 7 uur. Niet online, maar bij een fysieke toonbank. En dat betekent ouderwets in de rij liggen.
9: Ik sta vanaf gisteren half 9 uur hier op parkeerplaats.
10: Want jij denkt, ik moet op tijd zijn voor die kaarten van Normaal.
9: Zeker. Kan zomaar de laatste keer zijn, hè?
11: Ik was gisteravond hier al op tijd aanwezig. Om zeker van te zijn dat we vooraan in de rij zouden kunnen staan. Jaren vind vanaf mijn 16e. Achter alle concerten aan, dus misschien kan dit de laatste zijn. Dus dan zou ik er graag weer bij willen zijn.
5: Nou, mochten er na vanavond nog kaarten over zijn, dan gaan die zaterdag alsnog online in de verkoop. Het weer nog een mix van zon en wolken. Het is nog 18 tot 24 graden daarbij. Morgen in het noorden wat meer wolken en in het zuiden wat meer zon. En het is dan ook ietsje warmer dan vandaag met

0: 20 tot 26 graden.
1: Cindy, dankjewel. Zometeen een mooie vrijdag vuurwerkshow. Je hoorde het net al in het reclameblok. Die Praatje Maak Je Dag is gelanceerd. En de enige echte zanger daarvan komt naar de studio. Tim Koorn is onderweg. Net als jij misschien, als je in de auto zit nu. Robot Rob, de AIWB verkeersinformatie. Hoe is het daar? A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen wordt je opgehouden door bergingswerkzaamheden. Dus dat gaat 26 minuten kosten. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder is de weg weer vrij na een ongeluk, maar het duurt nog 40 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo zijn bergingswerkzaamheden en is de weg dicht. Rekenen op 60 minuten en volg Arnhem en Zutphen. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop heeft een eerder ongeluk ook voor een oponthoud van 60 minuten gezorgd, maar de weg is weer vrij. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame.
3: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
4: Ster. I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
10: Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: En doet hij het dan nu ook? Nee, nu hangt hij nog vast.
6: Oh, ja, we hebben een nieuw speeltje.
5: Dit is als je dus nu 3FM.nl/ live kijkt, heb je op de radio niks aan. Maar we kunnen dus nu zelf de knopjes, ook een bezuinigingsdienst, er zit niemand meer achter de schermen.
6: Oh, hij doet het ook niet meer nu.
5: Maar nu moet hij, wacht nu even, moet hij wel op de studio en ik ga nu dingen
6: zou
5: vertellen.
6: Zou ik het even proberen?
5: Ja, doe eens. Doe eens.
6: Ja, daar ben je.
5: Ja, maar nu schakel jij er gewoon de camera.
6: Ja.
5: Maar het is toch ook een automatisch systeem? Wacht, automatisch systeem. Oh my god, waarom hebben ze dit in de studio gezet?
6: Dit is ook fantastisch voor radio.
5: Ja, maar voor YouTube. Dit is een 360 graden
6: programma. Ja, dat is waar.
5: Het is YouTube, het is een podcast. Iedere maandag om 1 uur een nieuwe aflevering. Doet hij het nu?
6: Hij staat op jou in ieder geval, de camera.
5: Nou, hou maar even zo.
7: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje. 3FM. Avatos. Rob van de Radio.
5: Steeds in beeld, zie je dat?
6: Ik ben nog steeds in beeld.
5: Goed, ja. Hallo mensen. Nou, daar gaan we hoor. Canada gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, ooit opgericht om Europa muzikaal te verbinden. Na Australië, zelf al verre uithoek van Europa, doet nu ook het Noord-Europese land Canada mee. Voor topografie, 12 punten. Of zoals ze in Canada zeggen, 12 points.

comeback draaien. Heeft hij een tijdje helemaal niet meer gedraaid. Was hij helemaal klaar mee. Weet je wel, die artiesten die hun grootste hit niet meer willen spelen. Maar inmiddels kijkt verder er toch weer trots op terug. En vooral als je naar zijn bankrekening kijkt, denk ik. De

0: Hoeveel hits kun je maken op één banjo, zou je zeggen? Maar goed. Blijkbaar veel. Vrijdag Feedback Show, mijn naam is Rob van de Radio. Het is 19 over 16 als je haast hebt in de studio. Robin van de productie.
1: Hallo.
0: Hallo. Er is post binnengekomen.
1: Oh,
0: daar hou ik van. Fysieke post. Stuur ook eens post. Kan 3fm.nl/contact. Daar vind je het adres. Postbus ga ik opnieuw voorlezen. Daar moet je dus 3fm.nl/contact hebben. Een grote bruine envelop. En die is opgestuurd. Daar hou ik van, de mensen gewoon dingen opsturen. Zullen we kijken wat het is?
1: Het is ook een beetje zo'n mysterieuze envelop.
0: Ja, het zou ook... Het zou ook... Basie. Met Basie. Een mysterieuze envelop. Hey Bas. Hey Bas, wat zit er? Het is inderdaad een bruine, ja, echt zo'n detective-achtige envelop.
1: Ja.
0: Er staat op met groene stift NPO 3FM. En toen kwam diegene erachter dat die stift een beetje leeg was. Denk ik. En toen is toch de pen gepakt. Ik weet niet wat erin is. Even kijken. Het is een leeg kartonnetje.
1: Ah, maar super. Dankjewel.
0: Aan de andere kant van het kartonnetje zit een cd-singeltje geplakt van Toon Hermans. Toon Hermans, cd-luisterboek, het is beter stil te luisteren. Als je denkt, wie is Toon Hermans? Hoe ga ik dat nou uitleggen aan mensen van 18?
1: Is dit een beetje de
0: Jochem Meijer van 19... Weet ik
1: 20.
0: Veel. Ja. Nee, wel iets later. Maar gewoon, ja, komiek en cabaretier. Veel mensen... Jochem Meijer was Jochem Meijer niet geweest als Toon Hermans niet was geweest. Moet je maar eens aan Jochem Meijer vragen. Nou, et cetera. Onder andere ook van allemaal carnavalsdienst en zo. Leuk, een cd-single. Maar sinds hadden er ook een blaadje in zitten voor mij. Want er staat verder niet iets bij. Zo.
1: Maar wat? Jij hebt gewoon zonder context gewoon een cd-single gekregen van Toon Hermans.
0: Van Toon Hermans? Ja, niet van Toon Hermans, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, niet hemzelf, hè?
0: Dat lijkt me niet. Dat lijkt me niet. Nee, dat lijkt me niet. Ik doe hem nu na voor de mensen die denken. Ja, tuurlijk, ik ben 19.
1: Het zou vast accuraat zijn, geen idee.
0: Nee. Jij kent hem ook niet?
1: Nou, ja, van naam. Maar...
0: Leuk dat mensen mij dingen opsturen. Weet je wat, laten we hier langer even bij stilstaan in de podcast. Die nemen we altijd na het programma op. En die hoor je maandag om 1 uur in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld NPO Luister. Of een andere, bijvoorbeeld. Wel leuk, en blijf dingen opsturen. Lady Gaga is hier, die krijg je gewoon zo door de brievenbus.

0: nog tussenin de nieuwe mega-hit van de Opposites.
1: A2 Den Bosch richting...
0: Oh, het is Robert Rob, die moet je niet door elkaar halen.
2: Mij mag je begraven op de dansvloer.
0: Mij ook.

0: iedereen staat nog steeds met ons. Die 13 jaar lang stilte hebben ze nog steeds onze naam geroepen en ons hoog gehouden.
1: Ja,
0: ja, we moesten gewoon wat terug doen.
2: Ja, en dat hebben ze gedaan. En dat is dus 3FM Mega.

0: Je hoorde hem al even. De AIWW verkeersinformatie. Robert Rob, hoe staat het op de weg? A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg staat alles vast door een file van 15 kilometer. Dat kost 34 minuten.
1: Zo.
0: A2 Den Bosch richting Maastricht heeft een file van 5 kilometer tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Veroorzaakt door een ongeluk met een dichte linkerrijstrook. Je staat daar 42 minuten stil. Op de A4 richting Amsterdam is er een file van 12 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp door een ongeluk waarbij twee rijstroken dicht zijn. Reken op 17 minuten. En tenslotte de A50 richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo is volledig dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Apeldoorn volg Arnhem het Zutphen via de A12 en A43. Dit kost je 60 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Gaat wel lekker vandaag allemaal.
0: Sterkte als je in de file staat en ook sterkte aan de AI.
3: NOS op 3.
0: Sydney Dijkers, goedemiddag. Goedemiddag Rob, wat is het nieuws?
2: Heftig nieuws. Een van de slachtoffers van een grote fik in een huis in Huizen in Noord-Holland gisteren is overleden.
0: Oh.
2: Voor die brand was er een explosie. Flinke klap, de gevel die vloog eruit. Maar het is nog niet duidelijk waardoor die precies is veroorzaakt. In ieder geval niet door een misdrijf, zegt de politie. Wat dan wel onderzoeken ze nog. Er raakte ook nog een ander iemand gewond. Hoe het met diegene gaat, weten we niet. Er liggen flink wat potten pindakaas in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Op de vloer om precies te zijn, want er is een nieuwe pindakaasvloer gelegd. Nou, als je denkt, wat is dat dan? Nou, de naam zegt het al, het is precies wat je denkt wat het is. Een vloer met alleen maar pindakaas.
0: Ja.
2: En dat hebben ze natuurlijk gedaan vanwege het overlijden van de bedenker Wim T. Schippers, die een tijdje geleden overleed. Hij bedacht er ooit ook een instructie bij hoe die gelegd moest worden. Of nou ja, instructie.
4: Schrijven hoe die precies moeten. Dat hangt van het gebouw namelijk af. Maar het is wel een soort dingen die ongewenst zijn. Bijvoorbeeld door er mooie patronen in te maken. Het moet gewoon opgesmeerd worden en laten liggen. Je moet niet daar weer leuke figuurtjes. Maar daar staat ook weer bij dan in de instructie. Maar als u het niet kunt laten om het te doen, dan moet u het toch vooral doen.
2: Ja, oftewel kijk maar eventjes.
0: Ja, ja, ja, heel goed.
2: Ja, het duurde 9 uur om die nieuwe vloer weer aan te leggen. Er zit 390 kilo pindakaas ook in. Vanaf 9 juli is dit te zien voor het publiek.
0: Ja, Wim de Schipper is een enorme held. En ga dingen luisteren van hem. En kijk dingen in die schatkamer van Wiltergeluid.
2: Niet alleen kunstenaar, maar ook radiomaker.
0: Ja,
2: en,
0: zeker. Alles. Dank you.
2: En verder nog? Ja, ze zullen je vast allang zijn opgevallen op dit WK. De hydration breaks. Vanwege de warmte krijgen de spelers altijd even een momentje om wat te drinken en voor ons om een reclameblok te kijken.
0: Ja.
2: Dat blijkt voor ons thuis ook wel een uitkomst te zijn. Vooral voor mensen met een kleine blaas. Want die gaan tijdens die extra drinkpauzes snel even naar de wc, heeft drinkwaterbedrijf Vitens gezien in de data. Eerder was dat alleen tijdens de rust.
5: Ook bij de EK halffinale 2 jaar geleden tegen Engeland. Meer dan 50% meer verbruik in de rust. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: Ja, je hebt dus ook een hydration break piek. Nou, de grootste piek zit toch wel echt nog steeds na het laatste fluitsignaal overigens. Want dan gaan de meeste mensen hun blaas legen.
0: En dit is onderzocht?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou ja, ook vooral omdat we willen weten of het allemaal een beetje goed gaat met al dat drinkwater. Ik bedoel,
0: ja.
2: Opeens heel veel water gebruiken.
0: Dat is ook zo. En dan nog het weekend weerbericht.
2: Nou, morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon en 20 tot 25 graden. Zondag hetzelfde, dan kan er in het noordoosten ook een beetje regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het dan gewoon droog.
0: Cindy, dankjewel. Ja. De volgende aankondiging van het programma is ingezonden door toneelvereniging.

Braziliaanse zangeres Aria Star. En alle dingen die hierin zitten, die zitten daar ook weer in. 90's pianootje, een hoekje dat je na twee keer al kan meezingen. En vooral het gevoel van de zomer.

0: Dan komen we op twee categorieën uit. Het ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En zo'n pimpapet-achtig manier krijg je twee categorieën waar we dat spel weer gaan doen. Via de NPO Luisterapp kun je een berichtje sturen. Dan zit er een spraakwolkje. Dan druk je in, dan kom je zo bij 3FM in de studio. Robin, wat zijn de twee categorieën geworden?
1: Het is geworden dingen in de snackbar en beroepen.
0: Oké, dus dingen in de snackbar, dat is de eerste categorie. En de tweede categorie is dus beroepen. En dan maak je een leuk grapje mee. Een leuk grapje, pleonasme. Maak je een grapje mee, stuur je via de NPO Luisterapp deze kant op. En dan win je, als je de leukste bent, stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En iets uit de grabbelton. En dat weet je nooit. Ik zeg altijd eens, leven is een grabbelton. You never know what you're gonna get. Dingen in de snackbar en beroepen. Kroketlegger. Van pakketlegger, weet je wel. Moet je ook op zijn Haags moet je ook kroketlegger.
1: Het is dingen in de snackbar, hè? Dus het hoeven niet per se snacks te zijn.
0: Klopt.
1: Dan een gokmachinist.
0: Oh, ja. Dingen in de snackbar en beroepen via de NPO Luisterapp. Kom maar door, dan ga ik voor de Mexicano-arts.

0: luister, wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer iets hetzelfde blijven?
1: Nee!
0: Oké.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Zo, waar is de waren? Hoor ik daar een barbecue aan? Kassen op de witte!
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
21: Play.
22: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
21: Doei.
22: Alle Amerk deodorant, bad, doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
21: Yes.
22: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
21: Hamster.
23: Goedemiddag, het is
1: is 5 uur, zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio. Spreekt u mee. Wij spelen het 2-categorieën spel Dingen in de snackbar en beroepen. Dingen in de snackbar en beroepen. En Roos Westrik die zegt via de NPO Luisterapp: kaas souffleur. Ja! Je kunt nog meedoen, dan wil je een prachtige prijs. Of ja, in ieder geval een prijs. Via de NPO Luisterapp, kom maar door, stuur maar in. En nu is dan van 5 uur, Cindy Dijkers.
3: Goedemiddag Rob. Meerdere mensen die hun verhaal deden bij de coronacommissie worden bedreigd. NOS op 3. Bij die commissie schoven de afgelopen weken politici, deskundigen en ambtenaren aan om terug te blikken op de coronaperiode. Die commissie onderzoekt namelijk of toen de juiste beslissingen zijn genomen. Ook tijdens de pandemie werden de hoofdrolspelers bedreigd. En dat gebeurt nu dus weer, vertelt de voorzitter van de coronacommissie.
10: Als commissie willen we ook daar helder over zijn, onze volledige afkeur daarvan uitspreken. Dat is ook volstrekt onacceptabel. Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. Dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
3: Het kabinet wil ingrijpen bij mensen die investeren in grote zorgbedrijven en aanbieders van jeugdhulp. Er moet een maximum komen op de hoeveelheid winst die zij krijgen uitgekeerd. Het kabinet wil zo voorkomen dat ze alleen maar uit zijn op winst maken in plaats van goede zorg leveren. Het zuiden van Europa heeft nog flink last van de hittegolf van afgelopen week. Er waren al flinke bosbranden in Portugal, Griekenland en Frankrijk. Nu is er ook een nieuwe brand uitgebroken in een bos aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. Mensen moeten daar binnen blijven en wegen zijn dicht.
23: WK voetbal.
3: Duitsland pakt flink door met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Vanmorgen stapte Julian Nagelsmann op na de vroege uitschakeling van de Duitsers op het WK. Maar zijn opvolger lijkt al bekend, vertelt deze verslaggever.
24: Schnellstmöglich muss jetzt die Nachfolgeregelung geklärt werden. Und der Wunschkandidat nahezu aller DFB-bossen ist Jürgen Klopp.
3: Ja, oud-Liverpool-trainer Jürgen Klopp moet het gaan worden. Het lijkt ook allemaal wel goed te komen. De Duitse bond zegt met hem te gaan praten. En Klopp, op zijn beurt, zegt wel oren te hebben naar de baan van de bondscoach. Het weer nog lang zonnig en uiteindelijk een graadje of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon en 20 tot 25 graden. Zondag in het noordoosten ook nog een klein buitje, maar verder verandert er weinig.
1: Ik heb even nagekeken en dat klopt. Dankjewel, Sidney. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB Verkeersinformatie. Robot Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat het vast? A2 Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat een file door een kapotte auto met een wachttijd van 51 minuten. A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet veroorzaakt een ongeluk een flinke file met 2 rijstroken dicht. Je doet er 23 minuten over. A27 Breda naar Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen zorgen wegwerkzaamheden voor een oponthoud van 32 minuten. A28 Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vaathorst is de weg inmiddels weer vrij na een ongeluk met een wachttijd van 21 minuten. A50 Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo is de weg dicht en er moet verkeer richting Apeldoorn via Arnhem en Zutphen omrijden, wat je 60 minuten kost. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
25: Zometeen na de reclame.
26: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
27: Ster. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
28: Kom naar Museum Batavialand.
29: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
28: Parkeren kan bij Batavia Stad.
29: Dus kom naar Museum Batavialand.

0: in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Sheeran, Repeat It. En Ed Sheeran is nogal blij met de samenwerking met Martin Garrix. Zelfs zo blij dat hij een cadeautje heeft gegeven. Martin had van Ed een Big Pilot March Perpetual Calendar Galloom gekregen. Dat is Engels voor een horloge waar er maar 250 van zijn. Prijskaartje? €78.200. Kun je wel heel goed zien hoe laat het is.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Ja, als je zoveel Buma verdient, met kerst alleen al, dan moet je ergens aan kwijt. Anders blijf je voor mijn belasting betalen natuurlijk.
3: Ja, en dan geef je een horloge aan een van je vrienden.
0: Ja. Financieel advies krijg je er gewoon bij. Dingen in de snackbar en beroepen. We zitten midden in twee categorieën spel. De eerste draait aan het rad. En dingen in de snackbar en beroepen, dat kwam eruit. NPO Luister-app die is overstroomd. Niet normaal. Dank voor het meedoen. Dit zijn de eervolle vermeldingen. Dingen in de snackbar en beroepen. Harmen. Bami-schrijver.
3: Jordi van Angeren komt met klantenbezorger.
0: Oh ja, natuurlijk. Zijn ook klanten.
3: Klanten, ja.
0: In de snackbar. Dingen in de snackbar en beroepen. John Frietdekker. Frietdekker. Ja, goed.
3: Rick komt met de loempianist.
0: Rick Jan, dingen in de snackbar en beroepen. Hamburgermeester.
3: Ja.
0: Goed hoor.
3: Daniel, de curryworstelaar.
0: En dan heb je nog Antoine, dingen in de snackbar en beroepen. De frietsenmaker. Maar er kan er maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Geert uit Eindhoven. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Rob.
0: Dingen in de snackbar en beroepen.
4: Sorry, nog een keer?
0: Ja, sorry. Je hebt toch meegedaan?
4: Ja, ja, ja. Oh, je wil hem wel weten?
0: Ja, ja, natuurlijk wil ik hem nu weten. Dingen in de snackbar en beroepen. Geert, niet om elkaar heen praten. Luister. Rustig.
4: Okay.
0: Dingen in de snackbar en beroepen.
4: Een snackswerkster.
0: Ja, zie je, als je gewoon rustig concentreert, dan komt alles goed. Geert, jij zit op dit moment in de grabbelton van 3FM, net als de hand van Robin. En als jij stop zegt, dan houdt hij op jou een prachtige prijs uit.
4: Oké. Stop.
0: Jij hebt gewonnen stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow en...
3: een mini-slinger.
0: Wat?
3: Dit is echt
0: een hele kleine slinger.
3: Dit is een hele kleine slinger.
0: God, ik wist dat we aan bezuinig waren, maar dit is wel echt... Het is een zo'n klein dingetje wat je normaal aan het schap hangt in de winkel. Van, nou, 5 bij 5 centimeter. En er zit een heel klein vlaggenlijntje in van 2 meter. Met 24 hele kleine papieren vlaggetjes. Geert, wat ga je ermee doen?
4: Ophangen?
0: Ja, dat zou ik doen. En ik ga nu ook ophangen, want we

0: FM Trending Talent.
1: De online zoektocht
0: naar nieuw Nederlands talent.
1: Check snel 3fm.nl en ga van optreden in je slaapkamer
0: naar optreden in de 3FM Livebox.
1: 3FM
0: Trending Talent.
2: En nu op

0: Het is Bruno Mars en Rosé. En apetapeta in de vrijdag vuurwerkshow. Het is 17:30 als je haast hebt. En de Prodigy ook nog even met Firestart, omdat ze op Rockwerken staan dit weekend. Veel plezier als je er naartoe gaat. Zometeen in het weekend van de week een evenement met heel veel toeters en bellen. En wie wint namelijk het kampioenschap? Ja, het kampioenschap heeft ook een hele bijzondere naam. Zometeen.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Nothing but thieves.

0: Show.
1: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En dit weekend weten ze in Voorthuizen van toeten en blazen. Morgen vind je dan namelijk het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten. Mike Kooijman is een van de organisatoren, die hangt aan de telefoon. Mike, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rob.
1: Hoe win je het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten?
2: Ja, gezellig.
1: Nee,
2: in één woord omschrijven.
1: Hoe win je het? Niet hoe vind je het?
2: Hoe win je hem? Ja, door de beste te zijn. Het
1: goed.
2: Leukste orkest te zijn, het meeste gezelligheid te brengen. En zorgen dat de klank en de presentatie ook goed is.
1: Maar is er dan een jury of kunnen mensen stemmen? Of hoe gebeurt dit?
2: Ja, we hebben een vakjury waarvan ik je de namen even moet... Die weet ik even niet.
1: Nee, moet je noemen.
2: Ja, die weet ik niet.
1: Nee, maar niet uit. Oké, er is een vakjury en die zitten zelf ook al heel lang in het dweilorkest. En die gaan dan...
2: Ja, niet alleen in het dweilorkest, maar er zit volgens mij een dirigent bij. En eentje die zelf in het orkest speelt. Dus het zijn wel mensen die er verstand van hebben.
1: Hoorde ik die op de achtergrond, de dirigent, of niet?
2: Nee, dat is mijn collega-organisator. We zijn druk in de voorbereidingen.
1: Oh ja, ja. Want hoe ziet het eruit? Wat gaan we beleven daar in Voorthuizen?
2: Ik zeg altijd, Voorthuizen is het mooiste dorp van de Veluwe. Dus iedereen is altijd welkom om naar Voorthuizen toe te komen. En morgen hebben we eigenlijk door ons dorp heen hebben we gewoon een paar verschillende speelplekken. Waar de orkesten moeten spelen. En een van die speelplekken, daar zit een vakjury.
1: Ja.
2: En die gaat je beoordelen.
1: In het geheim?
2: Nee. Hebben we in het verleden wel gehad, want we op meer plekken in het geheim zitten.
1: Ja.
2: Maar toen zaten ze op de terrassen en dat was degene die als eerste kwam met goed beoordeeld. En de laatste wist ze niet eens hoe het klonk, zeg maar. Dus we zijn nu voor een serieuze, goede vakjury gegaan.
1: Ik heb Mike Keurman aan de lijn. Die is van de organisatie van het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in Voorthuizen. Het is het Nationaal Kampioenschap, niet het Nederlands Kampioenschap. Wat is het verschil?
2: Het Nederlands Kampioenschap wordt elders gehouden. Dat is eigenlijk het grote verschil.
1: Er zijn er dus twee.
2: Ja, er is een Nederlands Kampioenschap en er is een Nationaal Kampioenschap.
1: Maar het is toch hetzelfde, Mike?
2: Ja, het komt op hetzelfde neer, maar het naampje is anders, hè.
1: Maar dan heb je het... Dus, nou ja, niet eens afkort, dan is het hetzelfde.
2: Ja, het is NKD noemen wij het. Het mag niet hetzelfde genoemd worden als het Nederlands Kampioenschap, want dat zijn we niet. Wij zijn het Nationaal Kampioenschap,
1: ja, maar even belangrijk.
2: Even belangrijk, ja, misschien zelfs belangrijker.
1: Belangrijker nog.
2: Laten we aan de mensen.
1: Ja. Want is het eigenlijk, het is ook een beetje voornamelijk voor bier drinken, als ik het zo begrijp.
2: Het is dweilen met de kraan open. Zo noemen wij het.
1: Is er wel echt een prijs?
2: Ja. Er wordt een bokaal uitgedeeld.
1: Ja.
2: Dus we hebben een vakjury voor de wedstrijdklasse en voor de leutklasse. Dus we hebben twee klasses.
1: Ja.
2: De wedstrijdklasse krijgt een wisselbokaal mee, een geldprijs.
1: Leuk.
2: En de eer dat ze een jaar lang het nationaal kampioen zijn.
1: Ja, klasse, zou ik willen zeggen. Ja. Wat is het allerleukste dweilorkestnummer volgens jou?
2: Allerleukste dweilorkestnummer.
1: Ja,
2: ik heb zo'n vermoeden dat we dit jaar Justin de Wild veel gaan horen met Cheerio.
1: Ja, is die al op bladmuziek en zo gezet?
2: Ja, man, de draaiorgels staan er al vol mee.
1: Oh joh, ik heb hier een opname. Ja. Ja, je kunt mij wel wegdragen hoor. Ik vind het in een positieve manier. Want als er ergens een dweilorkest staat, ik krijg hier al bijna kippenvel van.
2: Gezellig. Het is gezelligheid voorop.
1: Ja, niet alleen voorop. Voor iedereen dus die morgen komt naar Voorthuizen. Dus,
2: het
1: Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten. Mike is aan de lijn, die zit in de organisatie. Dankjewel. Ik ga voor je staan. Want jullie daar hebben met z'n allen namens de NPO, de Avrotros en 3FM het weekend van de week. Ook nog toeters en bellen, ook blazers erbij. Dat zal wel... Cheerio worden en waarom ook niet. Mike, heel veel plezier daar. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
2: Ik zou zeggen, bij zijn is meemaken.

0: Ja, waarom zou ik zelf nog de verkeersinformatie voorlezen? Als dat door AI kan, de AIWB-verkeersinformatie. Robert Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat er vast?
1: A2 Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel door afsluiting A27. 7 kilometer lang en duurt 27 minuten. A27 Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en knooppunt Everdingen door een ongeluk. De weg is weer vrij. 13 kilometer lang en duurt 38 minuten. A50 Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden volledig dicht. 10 kilometer lang en duurt 60 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: Sterk daar als je in de file staat. Het is de hoogste tijd.
2: NOS op 3.
0: Cindy Dijkers, goedemiddag.
3: Hi Rob, goedemiddag. Er werd al wat verkiezingen mee geëxperimenteerd. Het nieuwe stembiljet, of zoals oud-minister De Jonge het ooit omschreef.
4: Een beetje A3-formaat, zeg maar. Van een biljartlaken naar een placemat, zou je kunnen zeggen. Ja.
3: En nu gaan we definitief in heel Nederland over van dat biljartlaken naar de nieuwe placemat, zoals hij zei. Je kruist dan de partij aan op die je wilt stemmen. En daarna eventueel op het nummer van de kandidaat van die partij. Daar is wel wat kritiek op, want nu staan de namen er dus nu niet meer op. Ja, dat vinden bijna 60 lokale partijen geen goed idee. Ook zou het foutgevoeliger zijn, maar volgens minister Heerma is dat alsnog een vooruitgang.
5: Mijn mening is dan, en ook de mening van de VNG, van alle gemeentes die er betrokken zijn, is dat het een grote verbetering is ten opzichte van het stemformulier wat er is. En we hebben de opdracht om te zorgen dat dat al lage percentage ongeldige stemmen nog lager wordt.
3: Dat nieuwe stembiljet moet er vanaf 2029 komen.
0: Oké. Okay.
3: De verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor hadden helemaal niet mogen worden verhoogd, heeft de rechter bepaald vandaag. Die zegt dat er een te groot verschil is tussen verkeersboetes en boetes voor andere dingen. Dat betekent trouwens niet dat je geld terugkrijgt, want ook andere rechters moeten nog naar deze uitspraak kijken.
0: Oké.
3: En het is zover. In het noorden van Nederland hebben ze vakantie. En sloten de scholen vanmiddag de deuren. Voor de meeste voor de komende weken. Maar in Drenthe was er eentje die na de vakantie niet meer open gaat. Het is de Marcusschool in Wachtum.
6: We hebben gewoon te weinig leerlingen op deze school. Het zijn er nu 26. Gaan er 6 naar het voortgezet onderwijs. Houden er nog maar 20 over. En dat is gewoon de reden waarom wij sluiten. Dat is gewoon te weinig. Ja, er is hier een traditie. We hebben hier een oude bel hangen. En dat de kinderen uit groep 8 aan die bel gaan trekken. Dus dat gaat zometeen gebeuren. We bonjouren de kinderen op een ludieke manier de deur uit. En onze twee jongste kinderen, die gaan de deur echt op slot doen.
3: Ja, definitief dus. Er werd dus een traantje gelaten bij leraren en ouders en bij de kinderen.
7: Jammer dat de Marcusschool wel op slot gaat, maar we gaan, dan is het wel heel fijn om op vakantie te gaan. Help?
8: Op de school? Hoe lang?
7: Oh, zo lang? Ik weet het helemaal niet.
3: Ja, zo lang. Dus tijd voor vakantie. Ja. Voor hen het noorden tot en met 16 augustus. Volgende week is ook de beurt natuurlijk aan de regio Zuid. En als laatste het midden van het land.
0: En heb je dan ook nog het weekendweerbericht?
3: Ja, morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon. 20 tot 25 graden dan. Zondag hetzelfde. Maar dan kan er in het noordoosten ook een beetje regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het dan wel droog.
0: Cindy, dankjewel. 36 over 5, Asja.

0: We ons heel erg verdiepen met wetenschap praten. En dan gaan we een mooie campagne maken. En dan gaan we proberen iets in Nederland voor elkaar te krijgen op een onderwerp zoals deze.
1: 55% van de Nederlanders vindt dat je gelukkiger wordt van een praatje maken. Ja. Maar meer dan dat percentage durft het eigenlijk niet, wil het eigenlijk niet. Dat is wat uit het onderzoek is gekomen.
0: Nou, het ligt iets genuanceerder. Het is zo'n kleine 90% wil heel graag praatjes maken.
1: Ja.
0: Zo'n 1,4 miljoen mensen maken nooit een praatje.
1: Nee.
0: Er zit een enorme barrière om praatjes te maken.
1: Ja.
0: Mensen vinden het spannend om een praatje te maken. Ze zijn bang dat mensen er niet op zitten te wachten.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat het toch... Ja, het zijn toch vreemden. En het is je zit gewoon een beetje ook in je eigen wereld.
1: Ja.
0: En
1: stap daaruit,
0: je bent ook
1: eigenlijk
0: bang. Stap eruit, maar je bent ook gewoon bang dat je een ander tot last bent.
1: Ja.
0: En dat ben je natuurlijk niet als je een praatje maakt. Want op het moment dat je een praatje maakt en je begint een praatje, dan zie je 9 van de 10 keer dat mensen heel enthousiast reageren.
1: Ja. En dat is deze campagne. Tim, ik moet ook even zeggen, wij kennen elkaar. Want Lucy, ik heb jou gisteren nog gezien. Tim, ik heb jou gisteren ook gezien. Want wij gingen gisteren in de bioscoop naar de videoclip kijken die bij dit nummer is gemaakt. Want die heb ik met mijn gasten gemaakt.
0: Ja.
1: En daarbij meteen zeggend, dat iedereen die voor Sieren werkt, en dan wist ik eigenlijk, ik heb het ooit gehoord, ben ik het toch weer vergeten. Ja. Iedereen werkt hier belangeloos aan mee.
0: Ja, ja,
1: dus wij konden ook mensen bellen van ja, leuk, je moet meedoen, gratis.
0: Ja.
1: Cameramensen, geluidsmensen, lichtmensen, iedereen heeft gratis meegedaan, omdat het dus stichting ideële reclame is.
0: Ja.
1: En het voor de maatschappij.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk super mooi, want het is al 60 jaar hetzelfde situatie.
1: Ja.
0: Dus iedereen doet gratis ook mee. En ook de media. Dus ook alle partijen die tv-reclame, radioreclame, buitenreclame doen allemaal gratis mee.
1: Wat leuk.
0: Ja?
1: Hebben we de hele radioprimeur nu, als we hem nu zouden draaien?
2: Ik geloof dat Gelderland je voor is gegaan.
1: Radio Gelderland?
2: Ja.
1: Kut!
2: Spijt me erop, ja.
1: Altijd dat.
2: Ik vind het ook niet leuk om dit te moeten zeggen tegen je.
1: Nee, grapje. Nee, ik heb heel lang bij Radio Gelderland gewerkt. TV Gelderland. Dat was wel leuk, TV Gelderland. Nee hoor, gaan we hem draaien. Dan gaan we het zo nog even verder hebben. Als je nog meer vragen hebt voor Tim Koorn, stuur het even in via de NPO Luisterapp. Dit is dus dan de nationale radiopremière van Een Praatje Maatje Dag.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, het geluid van stemgeluid van ook in de studio aangeschoven, Tim Korn.
0: Hallo.
1: Hallo. Samen met Lucie van der Helm van Stichting Sieren.
2: Hi.
1: Hallo, ook goedemiddag. Fijn dat jullie er allebei zijn. Tim, ben je ineens het gezicht van een nieuwe campagne die in de bioscoop, op tv, op de radio, in bushokjes...
0: Ja, het overkomt je.
1: Sinds dinsdag, hoe zijn er de afgelopen dagen geweest?
0: Vrij hectisch, maar superleuk. Echt heel veel positieve reacties ontvangen. Een vrij grote lawine. Dus,
1: wat was het hectischst?
0: Het hectisch was vooral, ja, gewoon het community managen. Nou ja, het ding is, mensen maken praatjes in de comments, dus dan wil ik ook een praatje terugmaken. Oh, want ja. Practice what you preach.
1: Ja, heel goed.
0: Maar ja, dat loopt aardig binnen. Dus,
1: je hebt nu een community manager nodig.
0: Zeker.
1: Ja. Lucie van der Helm is de directeur van de stichting Sieren. Stichting zeg ik, want er zijn heel veel mensen die denken dat het van de overheid is.
2: Ja, ja.
1: Is het niet?
2: Nee, zeker niet.
1: Jullie zijn een losse stichting.
2: Ja.
1: Stichting Ideële Reclame.
2: Ja.
1: En wat is, vertel even, hoe werken jullie?
2: Hoe wij werken. Nou, wij zijn een maatschappelijke campagneorganisatie. En wij bedenken met elkaar onderwerpen. We krijgen ook heel veel onderwerpen van buitenaf trouwens. Mm-hmm. Van mensen uit Nederland.
1: Ja.
2: En dan zoeken we een onderwerp. En dan gaan

0: voor de nieuwe Sieren-campagne met dezelfde titel. Heel toevallig, komt goed uit.
1: Ja, super nice inderdaad. Zo, hé.
0: Het is Rob van de Radio hier op 3FM. Je luistert naar 3FM. Het is 5:50. En Lucy van der Helm is in de studio. Zij is van Stichting Sieren, waar dit nummer voor is gemaakt. Een hele campagne en bushokjes, foto's en alles. Ik ga naar Lowlands, vertelde je net. Je moet je zak over je hoofd doen, denk ik. Ben je voorbereid?
1: Ik denk wel dat als ik de guy van de praatjes ben, dat de drempel vrij laag is om dat praatje aan te krijgen.
0: Ja, dan moet je, hè. Nu moet je.
1: Dan moet je presteren. Dan moet je leveren, Rob.
0: Lucy, Sieren is ook van bijvoorbeeld je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat is de grootste wel, hè, denk ik.
2: Doe's lief. Heel bekend.
0: Maar die vuurwerk is het grootste wel, toch? Dat weet iedereen. Nou, dus er zijn heel veel mensen die dat nog weten.
2: Ja, dat je bent een rund, dat is een zin die gewoon iedereen kent.
0: Dat is echt in de taal gaan zitten.
2: Ja, maar doe's lief ook.
0: Als je met een, je met vuurwerk stunt. En de afgelopen was, voor deze was het, ben je een gesprek aan het winnen, of een discussie aan het winnen, of jezelf aan het verliezen.
2: En nu weer aan het verliezen.
0: Ik heb niet heel goed opgelet, zoals je merkt. Maar ik heb wel iets onthouden, dat is belangrijk. Ja. Wanneer is deze campagne, die Praatjesmaatjesdag, nou geslaagd voor jullie?
2: Nou, ik denk, dan ga ik weer even wat serieuzer zeggen. Sieren zet natuurlijk primair in op bewustwording. Mm-hmm. Dus het zou geweldig zijn als heel Nederland in ieder geval weet dat het fijn en leuk is om een praatje te maken met een ander en dat de maatschappij er een beetje mooier van wordt. Maar het allerleukste is natuurlijk als we met z'n allen heel veel meer praatjes gaan maken.
0: Ja, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar ik ken ook mezelf eigenlijk een beetje. Ik ben ook... Tim, jij kijkt me aan. Toch, het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Dit, hè?
2: Vind je dat?
0: Ja, we hebben dus die videoclip mogen maken. Ook voor jullie, dat was heel fijn. Adriaan en Gijs, wij met z'n drieën. En vele andere kijkers online. Ik loop dan ook wel zo'n filmstudio uit.
2: Ja.
0: Dan stap ik daadwerkelijk in de trein. Ja, niet dat ik dan in één keer van, hey, leuk, hoe heet je hond? Dat is echt moeilijk.
2: Nee, dat is ook moeilijk. En dat komt natuurlijk omdat ook heel veel mensen op hun telefoon zitten. En dat weten we ook uit het onderzoek. Dat is ook een enorme barrière dan.
0: Ja.
2: Maar ik denk, leg dan die telefoon even weg. En maak gewoon even heel simpel contact.
0: Ja, maar dan moet je met mensen gaan praten.
2: Ja, nou, je hoeft niet eens echt te gaan praten.
0: Nee, gewoon even kort hallo.
2: Hallo.
0: Daar ben ik voor trouwens. Ja. Gewoon mensen, begin even met gewoon normaal hallo zeggen. Hallo. Op straat.
2: En het leuke is, op het moment dat je dan kort hallo zegt, je ziet de reactie van die ander.
0: Ja.
2: Dan zie je gelijk of iemand ervoor open staat. Ja. En dan maak je gewoon een leuk, gezellig babbeltje. En dan ben je na 2 minuten klaar. En dan loop je blij weg.
0: Mooi zo. Het is vanaf dinsdag begonnen. Een praatje maak je dag van Sieren in je bioscoop op televisie. Het zat hier net in het sterrenblok. Komt allemaal voorbij. Geschreven en gemaakt door Tim Koelhoorn. Tim, enorm bedankt. Heb jij nog stichtelijke woorden op deze mooie vrijdag?
1: Ik zou zeggen, maak dat praatje, vier het leven, la dolce vita, alles is mooi. Is dat stichtelijk genoeg?
0: Dat is wel heel stichtelijk, ja.
1: Top.
0: Dan heb ik er ook nog eentje. Die wordt gezongen door Rudimental en John Newman. Dankjewel voor de komst trouwens.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik zou willen zeggen, feel the love.

0: wordt hier nog even nagepraat over de campagne van Siri die los is gegaan. Een praatje maak je dag en dat met Feel the Love, Rudimental en John Newman. Blijf hier zometeen het weekendlied, De Week is Om. Ik heb hem net klaar, net afgeschreven. Het was nog even twijfelen of ik het over het Nederlands elftal ging hebben. Maar ja, toch wel. 3FM.
1: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: Echt bij de verfzaak.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: 3FM. 6 uur heet de klok. Zometeen derde deel van de Vrijdag Vuurwerk Show. Het is vrijdag en Cindy Dijkers is hier. Goedenavond.
22: Hey Rob, goedenavond. Alle stagiairs krijgen voortaan altijd een stagevergoeding.
23: NOS op 3.
22: Met dat nieuws kwam de minister vandaag.
24: Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
22: Want vooral één groep studenten komt er bekaaid vanaf, vertelt mijn collega Romy van NOS Stories.
25: MBO-studenten toch steeds vaker niet. En dat ligt aan bedrijven dus eigenlijk of je een stagevergoeding krijgt of niet. En de minister zegt, nou, dat is niet eerlijk. Dat moeten we gewoon gelijk trekken. Dus er komt er een verplichte stagevergoeding.
22: En dat vindt deze student meer dan terecht.
26: Ik doe nu zelf MBO niveau 4, je hebt graag de CMU Utrecht. En dan lopen wij ook stage en dan werken we ook gewoon mee bij bedrijven. En dan helpen we gewoon, net zoals iedereen die er loopt, mee.
25: Ongeacht een niveau maakt dan niet uit?
26: Nee, het gaat denk bij mij meer om wat je maakt en niet om welk niveau school je hebt gedaan.
22: De verplichte stagevergoeding gaat waarschijnlijk pas begin 2028 in. Dus als je op dit moment stage loopt, vis je achter het net. Maar dan heeft Romy nog een tip voor je.
25: Studenten zelf kunnen ook best wat doen, hè. Dus je zou best naar je stageplek toe kunnen gaan en zeggen van, hey, die wet komt eraan. Zou jullie nu al wat voor mij kunnen betekenen? Dus je kan er best wel over in gesprek, in onderhandeling gaan om te kijken kijken of ze je toch niet iets kunnen gaan betalen. Dus zeker als je denkt, dit is echt heel oneerlijk.
22: De KNVB heeft aangifte gedaan van racistische uitlatingen tegen een aantal zwarte spelers van het Nederlands elftal. Die misten een penalty tegen Marokko en kregen vervolgens op social enorm veel bagger over zich heen. De daders opsporen is mogelijk, zegt het OM.
0: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen of onder hun eigen account. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen of afgeschermde gegevens, zal ik maar zeggen. En dan is het lastiger. Maar zeker niet onmogelijk.
22: Toem zei vanmorgen al dat ze hier graag een zaak van wilde maken. 4 maanden na het begin van het nieuwe kabinet staat de partij van premier Jette op verlies. In de peilingen is D66 gedaald van 26 zetels naar 15 tot 20. Pro, het nieuwe GroenLinks PvdA, profiteert daar juist weer van. Die zouden uitkomen op 24 tot 29 zetels als er nu verkiezingen zouden zijn.
1: Het WK voetbal.
22: En vanavond en vannacht zijn de laatste wedstrijden in de 16e finales. Straks om 8 uur Australië tegen Egypte. En om middernacht komt de titelverdediger in actie, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Ruud Gullit gaf ooit het kijkadvies om tijdens een voetbalwedstrijd op tv niet te kijken naar de bal, maar juist naar de spelers zonder bal. Misschien is dat vannacht om 12 uur een keer leuk om te doen in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië. Op wie je dan moet letten, hoef ik natuurlijk eigenlijk niet te vertellen. Natuurlijk Lionel Messi. Kijk eens hoe die zich nu, ondanks zijn hoge leeftijd, beweegt over het veld. Wanneer die wel rent, wanneer die niet rent, waar die heen rent, waar die naar kijkt, al dat soort dingen. Misschien dat Argentinië-Kaapverdië dan nog een heel interessant duel kan zijn. Want op papier moet Argentinië natuurlijk makkelijk winnen.
22: En als je het nog dan nog niet zat bent, kun je vannacht om 3:30 nog kijken naar Colombia tegen Ghana. En morgenavond beginnen dan de wedstrijden in de 8e finales.
21: 3:30, Colombia-Ghana?
22: Ja, zeker weten.
21: Oh nee, dat schrijf ik op.
22: Zet je wekker, hè?
21: Ja.
22: Ja, precies. Nou, vanavond nog lang zonnig en uiteindelijk een graadje of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon. 20 tot 25 graden dan. En zondag in het noordoosten een buitje, maar verder verandert er dan weinig.
21: Sandy, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. Nou, flink, er staan 692 minuten file. Robert Rob, de ANWB verkeersinformatie, die weet waar het meest pijn doet. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg door afsluiting van de A27, 34 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. En dat kost je 45 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen De Bilt en knooppunt Everdingen. Er was een ongeluk, de weg is weer vrij. Maar door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. En dat duurt 18 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. Door opruimwerkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. 26 minuten. Tot slot A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuiken. Door een bermbrand loopt het op tot 37 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
1: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
4: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatsje.
29: Met 20...

0: accountjediscounter.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeel.

0: is een chaotische middag, Robin.
1: Man,
0: mensen komen in en uit en het is met spullen en dingen.
1: Heb jij tijd gehad om te schrijven?
0: Ja, ik had net in de muziek even wat dingen achter elkaar gezet, maar het moet lukken. Het is 6 uur geweest, dat wil zeggen. Daar gaan we!
2: 3FM. Rob van de Radio.
0: Het is natuurlijk geen weekend voordat de week is om is geklonken. Dus meezingen mag. Na gemiste penalties vloog het Nederlands elftal deze week uit het WK voetbal. Marokko schoot wel raak en gaat verder in het toernooi.

Turn the Lights Off. Het weekend is begonnen op 3FM. Village People daarvoor nog. YMCA. Nou, dan weet je echt dat het weekend is. Zometeen de 3 Minutes of Fame. Hou je telefoon bij de hand, want we gaan het weer doen. 0909-1336. In 3 minuten neem ik zometeen iedereen...

Boys heet Blindsided. Snoop Dogg en Justin Timberlake begonnen nog met Signs. Dit is een teken voor jou om de telefoon te pakken. Want ik heb de poort al opengezet tussen jou en mij en de studio van 3FM. Alles wat je wil roepen in de komende 3 minuten mag en kan doorkomen.

0: studio uit. Over praatjes maken gesproken van de sieren van de nieuwe campagne Tim Koorn.
1: Hoi, ik ben Tim Koorn en ik luister alleen naar de Vrijdag Vuurwerkshow voor de praatjes.
0: Nog extra materiaal met hem opgenomen, dat hoor je maandag.

0: gerealiseerd.
1: Lekker weg in eigen land.
0: Kom maar door. De timer die gaat aan. Even kijken welk tabbladje was het ook weer zo. 3 minuten staat hier. 3 minutes of fame. 0909-1336. Alles mag en alles kan. Die timer die gaat aan. In 3, 2, 1, 3, 2, 1. Play. Zo. Kijk, en dan gaat er al meteen de telefoon. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met wie?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Met Harry de Beuker.
0: Is... Nee, dat ben je niet. Harry de Beuker, besta je ook op vrijdag?
2: Ja, weet je, dit is jaren geleden.
0: Ja, dat is inderdaad lang geleden. Wij hebben elkaar op zaterdag altijd aan de lijn.
2: Ik ben in coma'tische toestand beland.

0: Maar gaat het goed verder met je? Nee, dus eigenlijk is het antwoord.
1: Nou ja, ik weet gewoon van een aantal jaren helemaal niet meer wat er is gebeurd.
0: Nee.
1: Ik heb er even een gedichtje over gemaakt.
0: Nou, ga je gang. Ik dacht, ik was er al bang voor. Ik had het klaargezet.
1: Heb je nog de Green Sleeves?
0: Hij loopt al.
1: Hier is hij dan, Harry. Deel drie hebben, zet je schap en knijp je billen dicht. Harry de Beuker is terug. Blijf in je gezicht. Robbie, mijn jongen, wat heb ik je gemist? Ik zat al die tijd opgesloten in een houten kist. Met niks anders dan een fles lauw bier en een varkenspoot. Ik dacht, verdomme, dat ik levend begraven was en dood. Nou ja, eigenlijk zat ik gewoon met mijn luie reet op de bank. Iets te veel varkenspoten en iets te veel drank. Mijn conditie is ruk en ik ben veel te grijs voor deze show. Maar voor een beetje vuurwerk geef ik mijn laatste krachten cadeau. Ik tril op mijn benen en mijn kunstgebit rammelt in mijn bek. Maar we gaan de studio in, want we zijn nog altijd knettergek. Robbie trapt die veders op en helpt de oude uit de brand. Het is vrijdag, Harry is terug, de grootste beuker van het land.
0: Ja, Harry de Beuker, terug op 3FM. En we hebben nog 1 minuut 16. Je hebt de helft volgeluld, Harry, dankjewel. Volgende week weer. Dag. 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Lotte en Pepijn.
0: Lotte en Pepijn, het is fijn. Dit is nog net niet de BCT-show, maar wel bijna. Zeg maar.
2: We kennen jou van de Eikel.
0: Van de Eikel?
2: Van Tim... Nog iets.
0: Tim, nog iets? Bedoel jij boswachter Tim?
2: Ja.
0: En wat is er dan met de Eikel?
2: Ja.
0: Ik weet niet waar je het over hebt. Je bedoelt dat mijn stem heel erg lijkt op die hele boze meneer die in de boomhut zit in het programma van op Sepp. Dat kan ik bijna niet zijn, want ik zit nu hier. Ik woon hier in de boomhut natuurlijk.
2: Ja.
0: Ah. Nou, misschien daar nog maar eens over nadenken dan, hè?
2: Ja.
0: Oké, en een fijn weekend!
2: Fijn weekend!
0: 0909-1336, hallo, met wie spreek ik?
3: Hoi, je spreekt met Mila.
0: Het is net een kindertelefoon. Ja, zeg het maar.
3: Op maandag is mijn kinderfeestje.
0: Geef je maandag kinderfeestje, al ben je geworden?
3: Ik ben 7 geworden.
0: Oh, gefeliciteerd! Wat? Ja?
3: Bedankt voor die taart.
0: Ja, oh, heb je de taart gewonnen?
3: Ja.
0: Het was, waarom was het ook alweer?
3: Het was...
0: Robin?
4: De 100ste.
0: Het was de 100ste aflevering en toen gaven we iedereen een taart.
3: Ja.
0: En toen heb je hem op? Was het lekker?
3: Ja.
0: Nou, mooi zo. Fijn weekend.
3: Fijn weekend.
0: 0909-136, doe nog eentje. Hallo, met wie?
5: Met Delano.
0: Hey, Delano, je mag het zeggen.
5: Hoi, ik wil graag een artiest pluggen die 2 weken geleden in mijn lokale radioprogramma te gast had. Larissa Mitel en haar plaat heet 28. Jonge meid, super tof. Leuk nummer, een beetje vrouwelijke mile, fit vibe. Dus ga dat checken op Spotify. Larissa Mitel, 28.
0: Waarvan akte, dankjewel.
5: Yo, fijn weekend.
0: En dan de laatste om het weekend af te trappen. Met wie spreek ik?
6: Hoi.
7: Hallo, met Joost en Luc van de Bomen.
0: Joost en Luc van de Bomen?
7: Ja.
0: Als in, is dat jullie achternaam of zitten jullie in de bomenhandel?
7: Nee, we zijn van de bomen. Van de houthandel.
0: Van de houthandel. Mag ik dan van jullie even uit volle borsten tegen iedereen van het land, uit het land, nou je kent het wel, et cetera?
7: Ja.
0: Ja, even dat het weekend is en zo, een beetje uitbundig.
7: Komt ie dan?
0: Ja.
7: Samen, Luc. Het is weekend!
0: Hallo? Zo hard geschreeuwd, de hele telefoonlijn.
8: FM.
0: Heeft iemand mogen zien?
9: Ik zit

0: en Next to Me. Daar heb je Robot, Robot Rob. Hij leest voor jou de files op Robot Rob. Digitale versie van mijzelf, de AIWB verkeersinformatie. Waar staat het vast? A2 is Hertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer, 23 minuten. A2 Utrecht richting Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer, 22 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 9 kilometer, 14 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Kuik 11 kilometer, 63 minuten. Bernbrand. Zo. 63 minuten? Jeetje. Nou, wacht op het weekend dan maar.
1: NOS op 3.
0: Cindy Dijkers aangeschoven, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond Rob. Slachtoffers van zware misdrijven zouden een vergoeding moeten krijgen als daders eerder vrijkomen. Dat vindt een groep advocaten. Vanochtend werd het onderzoek van RTL Nieuws duidelijk dat daders soms wel tot 3 jaar eerder vrijkomen omdat hun zaak te lang duurde. Ook bij Anne gebeurde dat. Die werd misbruikt door haar kickboxleraar.
3: Uiteindelijk hebben alle rechtszaken langer geduurd dan het misbruik zelf. En ik denk ook dat dat zeker heeft bijgedragen aan de lange herstelperiode.
2: De advocaten denken nu aan 120 euro voor de slachtoffers per dag dat daders eerder vrijkomen. De politie heeft een man van 20 opgepakt die verdacht wordt van poging tot doodslag met een kettingslot. Het gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Op beelden die online rondgaan is te zien hoe die verdachte met het slot achter een oranje supporter aanrent. Andere mensen die bemoeiden zich vervolgens ook met die ruzie. Daarna haalt de dader met het kettingslot uit naar de man die achtervolgde. En een grote politieactie net buiten Maasdam in Zuid-Holland. Daar gingen agenten met getrokken wapens en een helikopter af op een melding over een man met een wapen. Die had iemand daar gehoord en gezien. Maar het zat allemaal net even wat anders. Het was namelijk boer Wim die af wil van die vervelende ganzen op zijn land.
0: Ja.
2: Met een alarmpistool en een rotje jaagde hij ze weg.
4: Nou, ongeveer na 5 minuten, 10 minuten kijk ik in mijn spiegel en dan zie ik een politiewagen achterop aan dijk staan. En ik ben halverwege de stoep en daar staan ze. Stoppen! Handen boven buiten het raam, handen buiten het raam. Maar ik heb een gehoorapparaatje. Ik zeg dus, ik hoor niet zo. Ik zeg, wat zeg je? Handen uit het raam. Ik moest uitstappen, achterom draaien, achteruit lopen naar de motorkap. Mijn handen op de motorkap. Toen moest ik op mijn knieën gaan zitten. En toen duwden ze me dan in de boeien en namen ze me mee naar het busje.
2: Ja, en daar zei hij, nee, het licht zit toch echt anders. Ja, en daar bleek hij ook gewoon de juiste papieren te hebben voor dat alarmpistool. En mocht hij gewoon weer naar huis. Nou ja, daar had Wim net het koffiemoment met zijn vrouw gemist.
0: Ja!
2: Maar...
4: Die piste in de broek van de lach.
0: Was ze echt met de helikopter gekomen?
2: Ja, nou ja, kijk, ze nemen dat natuurlijk uiterst serieus, ja. Zo'n melding. Want ja, voor je het weet is het wel echt iemand met een pistool.
0: Ja, dan heb je ook, midden in de weiland.
2: Dan heb je ook alles nodig.
0: Maar met niemand erbij.
2: Met niemand erbij.
0: En midden in de weiland, dat hoeft zo niet naartoe.
2: Ja, het was Wim in zijn eentje met zijn rotjes.
0: Prachtig, dankjewel. Nog het weekend weerbericht?
2: Zeker. Nog lang zonnig en uiteindelijk een graadje of 13 vanavond. Morgen in het noorden bewolkt, maar in het zuiden meer zon. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Zonnig verandert daar weinig aan. Alleen in het noordoosten kan dan een buitje vallen.

Sorry. Hoog, hè? Take on me. Aha, het is 49 over 6. 11 voor Leukes Andres met Mark van der Molen. Snap jij het nog? We zitten midden in... Ik kreeg een DM'tje op Rob van de Radio met Matthijs. Van Matthijs zegt, voor aan of uit de nieuwe van Outsiders. Even wat anders dan al die Nederlandse volkszangers iedere keer een aan of uit. Samen met Zani hebben ze een nummer gemaakt, heet Bass in Mijn Kop. Het werkt zo, je kunt zo meteen bellen 0909-1336. En als ik 3 mensen aan de lijn heb gehad die zeggen aan, dan blijft de plaat aan. En als ik 3 mensen aan de lijn heb gehad die zeggen uit, dan gaat hij ook meteen uit. Appen is zinloos, dus bellen 0909-1336. En laat je stem horen voor Outsiders en Zani. Het nieuwe werk heet Bass in Mijn Kopf.

0: 6. Aan of uit?
1: Aan,
0: dankjewel. Hallo met de radio.
1: Hallo?
0: Hallo met wie?
1: Met Ojan.
0: Zeg maar aan of uit?
1: Aan.
0: Dat is twee keer aan.

0: stadion. Hallo met de radio.
1: Hallo, met Romeo.
0: Romeo, met Julia. Hij staat al aan. Maar wat wil je zeggen?
2: Ik heb een baas in mijn
0: hoofd. Ja, waarom?
1: Ja, gewoon een
2: buikertje.
0: Oké. Hallo met de radio.
2: Nog wat ik wil.
0: 6. Hallo?
2: Geef je nog een pil.
1: Hallo.
2: Klik.
1: Hallo.
0: Ja, zeg het maar.
1: Aan.

0: Heb jij die Rob? Hallo. Ja. Ik neem de show over. Ik denk, dit gaat niet goed. Nee, dat is niet waar. Heb jij de DJ Paul Elstak remix van Turn the Lights Off al gehoord? Die is net zo goed.
1: Is hij net zo goed?
0: Die is
1: kan bijna niet.
0: Het is echt, je hebt natuurlijk als artiest heb je meerdere benchmarks in het leven. Meerdere dingen voor de bucketlist. Een Grammy staat ergens denk ik in de top 10. Een TMF Award staat natuurlijk ergens in de top 3. Maar op nummer 1 is dat absoluut een remix gedaan hebben van gekregen van DJ Paul Elstak.
2: Ja. Ja. Luister, ik wil nog even afkondigen voor mensen die heel graag willen meeschrijven wat we allemaal draaien. Outsiders en Zani met Bas in mijn kop. Gedm'd voor aan of uit door Matthijs. Aangebleven. Dus bovenaan het klassement geëindigd, Robin.
1: Ja, dat klopt. Hij heeft daarmee Orgel Joker was de vorige die helemaal aanbleef.
2: Dat is niet te geloven.
1: Het is zelfde range.
2: Ja.
0: Het klinkt een beetje als die titel als een argument van iemand gebruikt om ontoerekeningsvatbaar in de rechtbank. Zo, ik had een bas in mijn kop.
2: Ja,
0: maar ik ben vrijgesproken.
2: Ik hoorde stemmen. Ja. Ja. Jij zag licht branden of waarom ben je hier eigenlijk? Leuk dat je bent trouwens.
0: Omdat ik zo meteen Andres die in en bij Down the Rabbit Hole is.
2: Oh ja.
0: Vervang.
2: Ga je ook schakelen met hem of heeft hij ook bas in zijn kop?
0: Nee. Dat zijn alle hele dronken dingen dan denk ik waarschijnlijk. En hij is normaal tijdens de reguliere show natuurlijk al dronken. Dus het zal niet heel veel toevoegen. Nee, we hebben wel haar... ik ben een naam.
2: Haagse Giel.
0: Haagse Giel hebben wij te gast. Sorry. Ik ben blij dat hij nog niet eens heeft. Dit niet.
2: Schrijf het even op zo. Ja?
1: Zit Haagse nu in de auto, denk ik.
0: Nee, het is wel gek, want mijn telefoon is me afgeluisterd vandaag. Want ik had dus gebeld over, nou, hebben we Haagse Giel. En die heb ik nog nooit in mijn algoritme voorbij zien komen. En ineens zat hij er.
2: Zometeen hier Mark van der Molen.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zo hé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet... uiteindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Oh, nee hè.
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: 3FM. Dit is 3FM, Mark op de plek van André. Zometeen de Killers en Somebody Told Me. Bruno Mars heeft nog All My Soul. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur.
4: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Je is ook weer een melkkoe.

0: werken erop he, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
1: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

Bruno Mars en On My Soul hoorde je. Dit is 3FM op de vrijdagavond. De show die Andres normaal doet. Waarom staat de galm zo hard? Het heeft dan een gezellig unieke sfeer, maar dat moeten we niet willen met z'n allen. Andres is er niet, die zit op Down the Rabbit Hole. Dus mocht je iemand staan... Andres heeft altijd van die kettingjes om, hè, op festivals. Van die kralenkettingjes en zo.

0: vliegen weer na te doen. Dan begint het best oké. En dan meestal dan evolueert het naar of iets Surinaams of iets Belgisch. En dus moet ik gewoon niet aan beginnen. Ik vroeg aan je om jouw weekend in 3 woorden te omschrijven. Stuur die 3 woorden naar de NPO Luisterapp. En dan gaan we bezig zijn met Human Interest. Maaike, hallo.
1: Hallo.
0: Jij stuurt het volgende. Heel erg druk met verhuizen. Druk met verhuizen, stuur jij.
2: Klopt.
0: Ja, je klinkt ook wel echt dat je denkt, ik ben er al klaar mee.
2: Ja, het is niet de eerste keer dat ik weet wat er gaat komen.
0: Ja, hoeveelste verhuizing is dit voor je?
2: Zitten we denk ik op 8.
0: 8. En ja. Word je eruit gezet? Is je relatie uit of is het vrijwillig?
2: Nee, de relatie uit. Dus,
0: Op
2: een plekje.
0: Oh, het is, toch nog een gevoelig punt.
2: Ja, zeker.
0: Rot zeg. En wat is, heb je ook dingen die je achterlaat, dingen die je weggooit? Want ik ben zit ook eerlijk gezegd midden in een verhuizing. Althans, mijn vriendin vindt dat ik meer moet inpakken. En ik ben er wat laks in, omdat we nog niet een definitieve datum hebben. Dus als ik geen datum heb, dan ga ik het voor me uit blijven schuiven. Ik moet een soort van keiharde deadline moet ik hebben. Maar het is ook wel even een mooie selectie van, oké, deze dingen heb ik niet meer nodig, die pleur ik gewoon weg. Heb jij dingen weggegooid?
2: Ik ga wel heel veel dingen wegdoen. Ja. Maar echt weggooien, ik geef het weg op kringloopwinkels of zo.
0: Ah, slim, ja. Weet je wat ik vandaag gedaan heb? Ik heb vandaag dus, ik vond een hele oude doos die ik ooit heb gekregen van een of andere sponsordeal van een snackbar. Die hadden mij 12 Bluetooth kerstballen gestuurd. Dan kon je dus

0: al 12 weg binnen een uur.
1: Zo.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hey, en waar ga je naartoe verhuizen?
1: Naar Leeuwarden.
0: Veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel. Komt goed. Hè?
0: Doei.
1: Ja, doei.
0: Doei. Ook krijg ik binnen Marco, die zegt fietsen, rusten, voetbal. En Barry zegt Formule 1 kwalificatie kijken. Oké, er zit een getal tussen, niet echt drie woorden. Heb ik ook gekeken, Barry. En je mag gewoon spoilers sturen, want ik heb het ook allemaal gewoon gezien. Lewis Hamilton op 1. Ja, dat krijg je als je vriendin half Italiaans is. Dan moet je ook een beetje voor de Ferraris van deze wereld gaan. En ik hou altijd wel van een goede comeback story. Dus ik weet dat het bij sommige Nederlanders vloek is als je zegt, als je diehard Lewis Hamilton fan bent. Was ik nooit, ben ik nu wel. Zometeen de Bauza en Magnetic. We gaan dus even de handen schudden met Haagse Jules. Die heeft wel Haagse woorden meegenomen. En ik ben heel benieuwd wat hij op de bestelling wil voor het eten voor vanavond.

0: The Bauza en Magnetic. Dit is 3FM. Mark op de plek van Andres. Mocht je denken, wat gebeurt daar nou weer? Ik heb een soort van jetlag. Ik hoor, dat vind ik altijd ook verwarrend, hè? Als je dan mensen op een andere tijdstip hoort omdat je ze gewend bent. Maar het is zeker geen zaterdag, het is ook zeker geen zondag. Het is gewoon vrijdagavond. En vanavond hier zo te gast. Als je het hebt over grootheden uit Den Haag, dan denk je misschien aan Harry Jekkers, Tommy Beugelsdijk of Goldband. Maar misschien wel de allergrootste op dit moment uit Den Haag zit tegenover mij. Dat is Haagse Jules. Hallo, Haagse Jules.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, ja. Eventjes hè. Mijn telefoon luistert mij denk ik af. Want wij hadden dus gebeld vanmiddag, want ik moest voor Andres invallen. En toen kreeg ik te horen van, ja, we hadden al een gast geregeld. En dat is Haagse Jules. En op het moment dat ik die telefoon ophang en kijk naar mijn telefoon, zie ik jou meteen in mijn algoritme.
1: Ja, echt.
0: Dat is altijd, dat is toch raar?
1: Ja, dat is echt, ja,
0: dan
1: echt
0: heeft apart. Apple toch gewoon weer illegaal mee zitten luisteren.
1: Ja, kan geen toeval zijn, laat nee. Ik dat zeggen.
0: Hey, jij brengt, Jules brengt dus de liefde voor Den Haag over via social media. Dat doe je onder meer met uitleg over Haags dialect. Je vertelt alles over ADO Den Haag. Yes. En laat in video's zien hoe het echte Haagse leven eruit ziet. Ik ga even meteen even wat vragen aan je.
1: Okay.
0: Ik woon nu in Rotterdam, maar ik heb ook 6 jaar lang in Zoetermeer gewoond.
1: Oei.
0: Dat is natuurlijk een voorstel.
1: Vrijwillig.
0: Ja, nou, voor de liefde. Dan zou je zeggen, nou, dat moet dan wel een verdomd goede liefde zijn geweest. Dan wil je daar naartoe gaan. Maar ik zat in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. En dat, ik vond dat best aangenaam eigenlijk. Maar daar kijken Hagenese wel een beetje op neer, toch?
1: Nou, ja, Zoetermeer is het gewoon net niet. Maar in Zoetermeer wonen wel heel veel mensen vanuit Den Haag.
0: Ja.
1: Maar nee, Zoetermeer is het eigenlijk gewoon niet.
0: Ik denk dat de mensen van Holband over 10 jaar gewoon in Zoetermeer wonen.
1: Het zou helemaal niet gek zijn, hoor.
0: Nee. Hoe ziet een dag van een echte Hagenese nou uit? Wat vind ik dan, hoe is dat anders dan de gemiddelde Nederlander?
1: Nou ja, ik denk in dat opzicht, denk ik van de Hagenese, dat de meeste Hagenese zijn arbeiders, wat dat betreft.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik denk van de echte Hagenese, de meeste die ik ken, zitten vaak in de bouw, net als ik ook. Dus ik zou zeggen dat een opstart van de dag is voor
0: vroeg, in ieder geval.
1: Ja, vroeg in ieder geval, ja. Mijn wekker gaat in ieder geval om 5:30.
0: Oh jee.
1: Dus, dus dat. Ik zou dat, denk ik, dat een beetje omschrijven. En dan in de middag, in principe voor de Hagenese die ik ken, niks, biertje. Voor de deur zitten in de zon, weet ik het.
0: Wat is dan echt een Haagse snack? Want ik ben dus pas geleden was ik in Scheveningen. Dat is natuurlijk ook misschien dan niet echt. Ja, Scheveningen hoor ik altijd van de Hagenese weer. Daar kijken ze ook weer op neer. Hagenese zijn heel strikt,
1: nee,
0: hè?
1: Nee. Kijk, de Scheveningen is Scheveningen.
0: Ja.
1: Maar heel vaak wordt er gepraat over het strand van Den Haag.
0: Ja, precies.
1: Alleen Den Haag heeft geen strand. En je moet ook niet, Scheveningen moet je ook niet gaan wijsmaken dat Den Haag genees is, want het is Scheveningen.
0: Ja, ja.
1: Alleen Scheveningen is officieel stadsdeel Den Haag, zeg maar.
0: Daar zag ik wel heel veel snackbars, zag ik daar broodje speklap. Is dat een Haags ding of gewoon aangepraat?
1: Durf ik niet te zeggen of dat echt een Haags ding is, maar broodje speklap zijn wel heel veel plekken waar je dat lekker kan halen.
0: Ja, maar in Rotterdam kan ik dat niet vinden. Dus
1: dat zal misschien wel zo zijn.
0: Halen is heel grappig. En jij, want jij bent dan, ik wil eventjes ook even voor de luisteraar die jou niet kent, ik ga je dan toch even omschrijven. Je hebt echt gewoon een goede mat. Echt een goede mat.
1: Ja, zeker.
0: En dat vind ik het mooie. De mat is geen mat als de rest ook lang is. Maar de rest is kort. Dus dat is echt een goede mat.
1: Ja.
0: Er zit lekker jelletje in. Je hebt een goed sikkie.
1: Ja.
0: En je hebt een kettinkje. Hagenese, echt Hagenese, voor me altijd zo'n kettinkje. En
1: altijd
0: is dat dan,
1: met,
0: staat dan je schatje op of zo? Of wat is het?
1: Dat is een ooievaar.
0: Ooievaar?
1: Ja, altijd.
0: Waarom?
1: Ja, het is het logo van Den Haag. Het is het dier van Den Haag. De ooievaar.
0: Echt hoor?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Ja,
0: ik had gewoon verwacht dat het gewoon een baksteen zou zijn of zo. Dat het logo is van Den Haag.
1: Waarom?
0: Ja, gewoon vanwege de bouw en al die dingen.
1: Nee joh, nee. Het is, ooievaar is het dier van Den Haag. Het is,
0: oh, grappig.
1: Ja.
0: Zo'n teder dier.
1: Ja, nou ja, brengt kinderen toch. Dus,
0: ja, nee, dat is ook wel weer waar, ja. Hey, en we gaan zo meteen met je verder praten. Ik heb ook begrepen dat het altijd standaard is dat in deze uitzending iemand iets mag kiezen uit zijn favoriete keuken. En jij gaf, nou, wederom komen we toch weer terug bij de tederheid en de ooievaar. Wat was jouw antwoord?
1: Ik zei de keuken van mijn moeder.
0: Keuken van je moeder. Dus we hebben haar de afgelopen 9 uur aan de bak gezet in de keuken. Nee, niet waar. Maar we hebben dus hopelijk iets besteld wat daar een beetje op lijkt.
1: Ik hoop het.
0: Dit is 3FM op de vrijdagavond. Op TikTok is haar muziek echt een hele grote hit. En ze zette dit jaar ook nog eens een keer Coachella op zijn kop. Elektronische pop die echt niet meer weg te slaan is de komende maanden, misschien wel jaren, misschien wel eeuwen, misschien wel decennia.

0: Hallo, wat is een goede Haagse groet?
1: Morgen.
0: Morgen. Er komen al vragen binnen via de NPO Luisterapp. Zoals onder meer... echt heel veel mensen beginnen over Haagse Harry.
1: Ja.
0: En het is zo grappig, want jij bent 25, zei je?
1: Ja, ik ben 25.
0: En ik ben net 40 geworden, tenminste net een jaar geleden. 11 maanden geleden. Ik noem dat maar nog steeds net 40 om ermee te dealen. En zelfs ik ken Haagse Harry, omdat het een soort van tijdloos icoon.
1: Ja. Ja, ik had vroeger hadden wij ook strips van Haagse Harry. Dus en die las je dan.
0: Je had zeg maar de strips die je dan... waren dan van die strips? Mijn vader die keek dan een beetje door de vingers. Mijn moeder vond het dan een stuk minder leuk als ik dat las. Had je Joop Klepseiker. En je had een paar van die andere dingen... waar dan altijd weer ergens weer een blote balzak ergens werd getekend. En Haagse Harry was ook een beetje zo'n ding van... ja, dat laten we Mark dan toch maar liever niet lezen.
1: Nee. Toch wel licht grof.
0: Licht grof, ja, dat is een mooie manier om te schrijven, ja. Leuk zeg. Hé, maar jij bent ook nog stratenmaker.
1: Ja, zeker. 4 dagen. Echt,
0: wat is dat? Ik heb het idee dat iedereen die bekend is uit Den Haag... hoe groot de carrière ook wordt, dat ze altijd nog iets doen met de straat.
1: Volgens mij,
0: die gasten van Direct... die staan nog steeds iedere keer ergens een muur in elkaar te metselen.
1: Hé, van Goldband, toch? Die, ja. Die zijn...
0: die stucadoors.
1: Ja, stucadoors.
0: Ja.
1: Nou ja, het is de bouw, hè. Het zijn werklui.
0: Ja, grappig. Hé, je hebt ook Haagse Harry op je arm,
1: ja,
0: trouwens.
1: Op mijn arm getatoeëerd, inderdaad.
0: Wat staat er nog meer op je arm? Adem Den Haag, zie ik?
1: Nou, mijn hele onderarm is Den Haag thema. Dus ik heb Den Haag en 070 erop staan.
0: Ja.
1: Ik heb Haagenees op mijn arm, op mijn hand staan. Dan heb ik Haagse Harry in horen zien zwijgen. Het oude logo van Den Haag, de buurt waarvan ik kom.
0: Ja.
1: En dan heb ik de tram 1... De oude tram en dan het Zuiderpark erop staat.
0: Je hebt niet de Tweede Kamer en de Eerste Kamer op je arm. Dat vind ik dan wel weer jammer.
1: Ja. Nee.
0: Met alle stoelen erbij.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Hey, eventjes, jij hebt... dat vind ik wel mooi, want kijk... ik moet niet zeggen dat ik uit Rotterdam kom, want dat is een beetje nep. Ik kom officieel uit Boskoop. Dat is een bomenkwekersdorp gesandwiched tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. Maar ik kwam wel vroeger, eigenlijk vanaf jongs af aan al... ook met mijn vader die dan allemaal zaken had. Dat klinkt heel dubieus, was het niet. Die dan in Rotterdam kwam. En ik heb, dus eigenlijk Rotterdam is altijd een beetje in soort van... Maar Haagse woorden zijn echt een whole other level, zeg maar.
1: Nou ja, qua hoe je het schrijft... en ik denk dat de uitspraak makkelijker is dan... als het is geschreven ziet, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb hier een paar woorden. En jij wil even testen op mij of ik het een beetje versta.
1: Ja, ik had eentje opgeschreven. Die was... omdat ik eerst dacht dat we als een soort quizje gingen doen... van dat jij moest raden wat het was.
0: Ja,
1: dus eentje is heel makkelijk uit te spreken. Maar ik heb een paar met de...
0: Maar moet jij de papiertjes hebben of moet ik die hebben?
1: Nou ja, jij mag het ook doen.
0: Oké. Ja. Nee, maar ik vind dat jij ze moet uitspreken. Want jij moet het echt op zijn Haags doen. Kijk, ik ga het dan met zo'n bekakt ABN-accent doen.
1: Ja.
0: Die ze erin hebben gestampt toen ik bij de radio kwam werken. Want dan word ik een personality...
1: ja, moet je daarvoor logopedie doen?
0: Zo,
1: ja,
0: ongelooflijk. Ja, joh. Ze zeiden altijd tegen mij dat ik een soort... Ja, ik zei ook nooit bioscoop, maar ik zei biscoop.
1: Oh.
0: Een soort, niet Haags, maar soort van plat. Dat zeiden ze.
1: Het zal wel.
0: En ik heb mijn ambities natuurlijk altijd in mijn hele leven geweest. Het is nog steeds niet gelukt om ooit een spotje te spreken. Nu in de bioscoop. En als je dan biscoop zegt, dan is dat niet goed.
1: Nee, dat kan dan niet.
0: Dus ik heb al heel veel rattengif door de brievenbus bij Jeroen Nieuwenhuizen gedaan. Maar hij leeft nog steeds. Maar als hij de pijp uitgaat, dan zal ik degene zijn die aankondigt Police Academy 7. Nu in de bioscoop. Oké, wat heb jij hier? Kom maar op met die woorden.
1: Als eerste had ik de poeplap.
0: Poeplap?
1: De poeplap.
0: Wacht even, die weet ik volgens mij. Dat is een, is dat niet portemonnee?
1: Ja, klopt. Yes. Dat is een portemonnee inderdaad.
0: Waarom heet dat poeplap?
1: Ik denk omdat hij in je achterzak zit.
0: Hey, verrek.
1: Denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Dus, want hij is bij mij nooit zo dik als een volgescheten luier. Dat weet ik wel, die portemonnee.
1: Dan heb ik hachelen.
0: Hachelen?
1: Ja, hachelen.
0: Is dat dan afdingen?
1: Nee, hachelen is eten. Niet te hachelen.
0: Oh ja.
1: Zoiets.
0: Oh, die voel ik, ja.
1: Ja, dus dat. Dan heb ik Malaya.
0: Een Maleier.
1: Een Maleier.
0: Is dat niet een soort iets lievere manier om iemand uit te schelden?
1: Nee. Maleier is, als ze Maleiers zijn, dus dan ben je heel dronken.
0: Dus, oh.
1: Gisteren was ik echt als een Maleier.
0: Oké. Okay.
1: Dan heb ik knijsijzer.
0: Knijsijzer?
1: Knijsijzer.
0: Is dat iets van kniesoor of zo?
1: Nee, het is een bril.
0: Een bril?
1: Ja, een bril.
0: Waarom is ijzer, snap ik? Wat is een knijs dan? Neus?
1: Ja, ik durf niet precies te zeggen waar het vandaan komt, maar ik weet...
0: Oké. Ja, ja?
1: En dan hebben we een kuikennek.
0: Kuikennek. Dat is met een kapsel dan of zo?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat jij dacht bij als Maleier. Een kuikennek is eigenlijk gewoon een manier om iemand een beetje een lul te noemen of een eikel.
0: Ja, een beetje suppeltje.
1: Wat doe je nou, joh? Kuikennek.
0: Kuikennek.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus die vijf had ik...
0: mooi. Ik moet zeggen, mijn score is wel een beetje treurig, hè?
1: Nou ja, het is ook niet heel makkelijk, toch?
0: Nee.
1: Het is, als je er niet vandaan komt, is het...
0: Nee, dat is waar, maar als je zoete midden hebt gewoond, zou je misschien... Goed. Jules, jij hebt ook vast honger. Dan is dat hoop ik voor je, want we hebben namelijk wat lekkers voor je besteld. Of jij dat ook vindt en lekker is, dat is de vraag. Jij mag het zo meteen gaan proeven, jouw moeders keuken. We hebben iets hier laten komen, waarvan we hopen dat het lijkt op je moeders keuken. En anders moet je maar raten tegenover haar.
1: Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, want wij hebben wij een... Je mag gewoon hard roepen, hoor. Wat? Een stampotje hebben wij, vind
1: ik. Oh. Ja. Oh, dat vind ik oprecht lekker.
0: Dat gaan we zo meteen
1: even uitpakken. Als het maar geen peen en uier is, dan...
0: en het staat hier al sinds 11 uur vanochtend. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat lijkt me wel leuk. Dat je gewoon... jongens, we hebben even een stampotje neergezet. Die is voor vanavond niet aankomen. Dat al die DJ's hier de hele dag in die stampot zitten. Olivia Rodrigo komt eraan. Drop Dead. Ook Prince, When Doves Cry. And it is One Direction. The best song.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead. Dit is 3FM. In de studio hebben wij nog steeds Haagse Jules. Mensen waren ook aan het. Die zaten. Er zijn ook mensen die aan het meekijken zijn via de webcam. Die zagen jou hakken op Olivia Rodrigo.
1: Ja.
0: Dat zegt zo, dat is wel echt. Die gaat helemaal strak op Olivia Rodrigo. Ja. Dat is echt bizar, joh. Wat was jij aan het doen? Was ik even iets aan het opnemen?
1: Nou ja, ik heb mijn eigen account waarin ik dus alles rondom Den Haag doe.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook een heel groot hardcore fan. En ik heb dus nu een extra account gemaakt waarin ik gewoon alleen maar ga hakken op allemaal plekken waar ik kom. Dus.
0: Oké. Okay. Ja, dat is. Ik snap ook wel. Dat moet je niet op je main account doen. Je moet dat niet verwarren, natuurlijk. Het moet niet door elkaar lopen.
1: Nee. Nou ja, ik heb wel eens. Eerst deed ik het nog af en toe wel eens hier en daar een keer een hakfilmpje op mijn normale account. Maar ik vind het gewoon leuk om heel vaak te doen. En ik wil het niet mijn main ding maken op mijn main account. Dus ik dacht, ik maak een andere waarin ik dan gewoon op alle plekken waar ik kom een hakje doe.
0: en wat is de gekste plek waar je tot nu toe een hakje hebt gedaan? Alsjeblieft, zeg niet het Anne Frankhuis.
1: Nee, ik ben ook pas net begonnen maar, met dat account. Maar eigenlijk...
0: Hoe heet dat account? Ik ga het nu volgen. Het heet, ik vind het fantastisch, nu al.
1: Haagse Gabber You heet het.
0: En, Haagse Gabber You.
1: Ja, en het is gewoon... eigenlijk doe ik het sowieso overal waar ik ben onbewust. Soms als ik aan het wachten ben ergens, dan heb ik een liedje in mijn hoofd en dan gebeurt dat gewoon.
0: Wat is jouw favoriete... ik kan natuurlijk helemaal niet draaien, want Rob heeft net ook alweer hard de Outsiders in draaien. Wat is jouw favoriete hardcore track ooit gemaakt?
1: Nou, ik vind... Ja, dat heet Cartoons in Progress van DJ Sim. Dat is echt een early plaat. Die is echt top van de top.
0: Ik heb wel ooit DJ Weirdo en Sim. DJ Sim. Die hebben ooit...
1: DJ Sim is echt... dat is echt... Maar dat is echt een hele goede early plaat. Ik hou heel erg van Nosferatu.
0: Is dat dit?
1: Ja.
0: Cartoons in Progress.

0: Now Get Busy. Dat is eentje die je kent van DJ Sid.
1: Ja, deze, ja.
0: Zo.
1: Dit is echt een topplaat.
0: Dit is top.
2: Nice going, fish. Next time, clean up for everyone.
0: Ja, ik kom dus nog altijd terug, maar dat is misschien eentje, ik weet niet of je die kent, maar dat is voor mij de all-time classic. Even nerden onder elkaar. Get This Motherfucker van Neophyte and the Stunt Guys.
1: Oh ja, Neophyte is ook echt geweldig.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja, ik hou echt van Neophyte op Harmony of Hardcore heeft echt een geweldige set gedraaid.
0: Het is mooi dat het eerst van HGN is, nu zit het eigenlijk in een Rotterdamse scene. Mag dat wel?
1: Nou, mijn favoriete DJ komt wel uit Haag dus.
0: En wie is dat?
1: Nosferatu. Dat is echt mijn, mijn favoriete DJ. Die zegt.
0: Goeie DJ-naam ook, Nosferatu.
1: Als ik naar een feest ga, dan is. En hij staat erop, moet ik daar staan. Maar niet uit wie of wat of waar, ik sta daar.
0: En jij zou ook naar Defcon gaan?
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel balen dan. Ja, heb jij nog dingen gesloopt?
1: Ik heb niks gesloopt. ik baalde er wel van. Ja. Achteraf, toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, weet je, het is wel echt. De weersomstandigheden waren wel echt extreem.
0: Ja, want ik en iedereen, heel veel mensen van mij, die gingen allemaal naar lager. En die zei dan, ja, dan had je gewoon water en schaduw en zo. En VPRO hebben overigens een geweldige podcast gemaakt deze week, genaamd De Machine. Die maken ze altijd, maar die ging dit keer dus over alle festivals die ze gecanceld waren. En ja, Defcon, dat is gewoon een soort van asfaltvlakte, lijkt het wel. Of in ieder geval gewoon een vlakte waar weinig schaduw is.
1: Nou ja, het is een pretpark. Dus ja. Het is nog niet echt dat er veel schaduw was. Maar
0: en dat je dan iemand op zijn uitvaart hoort zeggen, het was een geweldige gozer, Jill. En ik weet nog zo goed, hij ging helemaal oud toen hij op DJ Sim aan het hakken was. Toen viel hij neer. Wel een legendarische manier om oud te gaan natuurlijk, maar het is wel een beetje treurig. Ja,
1: ja zeker. Maar het is, er waren veel maatregelen getroffen wel, want ze hadden het natuurlijk al verwacht. Maar als je gaat terugdenken, ja, dan. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden op Dominator was het 36 graden. Nou, dat is bij een strandje en met een bosje erbij. Ja. En ik weet nog dat toen was het 36 graden. En toen kon je dus overdag, voordat de regenbui was, kon je nog geen 15 minuten bij de mainstage staan. Anders dan brandde je gewoon weg.
0: Helemaal
1: dus,
0: levend weg, ja.
1: Je moest echt kiezen, wil je dan het eerste kwartier zien of het laatste kwartier?
0: Zijn bij Defcon, de organisatie, heeft nog aan de dealers gevraagd, kunnen we ergens water in de pillen doen of zo? Lukt dat? Maar dat bleek onmogelijk te zijn. Het kan met vaterstabletten wel, maar dat kan niet met andere pillen. Hé, hey, we hebben hier eten voor jou.
1: Ja.
0: Jij mocht het van tevoren doorgeven, Haagse Jules. Wat is jouw normale account? Gewoon Haagse Jules?
1: Ja, Haagse, het is Haagse Jules.
0: Dus ja, J-U-U-L.
1: Ja, U.
0: Juist.
1: Maar ik zeg zelf altijd Jules.
0: Jules. Jij mocht doorgeven, wat is het? Je moeders keuken.
1: Juist, oké. Okay.
0: Jij hebt geen HelloFresh moeder, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, mijn moeder die kookt alles zelf. En die doet met kookboek. Ik heb trouwens voor moederdag heb ik er nog een kookboek gegeven. Daar heb ze laatst wat uitgemaakt. En dat was weer vreselijk lekker.
0: Stel je voor, er zijn dus gewoon heel veel kinderen die nu opgroeien met een moeder die HelloFresh maakt. En dat je dan zo over 20 jaar zegt, ja, wat had jouw moeder altijd? Wat maakte ze jouw moeder voor lekkers? Ja, die had altijd de gehaktbal van HelloFresh, die heel Nederland ook had. Dan denk ik, dat is toch geen manier van opgroeien? Daar zouden ze wat mee moeten doen met de kinderbescherming. Ja, daar zouden ze wat mee moeten doen.
1: Ik moet zeggen, ik haal het nou uit de tas. En het ziet er wel echt heel lekker uit.
0: Maar een stampotje?
1: Ja, ik moet even kijken hoe ik hem open krijg. Oh zo. Kijk, daar gaat hij. Ik zie sowieso twee worsten in het midden liggen. Ik zie wel bonen, daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van.
0: Hey, hoe het werkt is, jij mag nu als luisteraar, ik heb het even tegen jou inderdaad, hallo, kijk niet om je heen, jij inderdaad. Jij mag nu doorsturen naar de NPO Luisterapp. Wat denk jij dat Haagse Jules voor cijfer gaat geven aan deze stamppot? Die, hoe heet deze winkel? Hoe heet deze winkel?
3: Deze winkel heet.
0: Even een vraagje aan onze productiegenoot die het allemaal geregeld heeft.
3: Dochi en pot thai.
0: Hoe?
3: Dochi en pot thai.
0: Pad thai?
3: Pot thai.
0: Pot thai. Die mensen moeten toch gedacht hebben, dit kan niet goed zijn in de zomer een stamppot. Maar prima, die zijn wel gestoord. Dus jij gaat zo een hap, jij mag nu al een hap nemen.
1: Ja, ik ga even een beetje van alles pakken.
0: Ja, pak even een hapje, nog niet zeggen wat je ervan vindt, hè.
1: Ik moet heel eerlijk zijn, kijk, er zitten wel bonen in. Maar mijn ma, ik hoop dat ze luistert, die gooit er soms ook bonen in, terwijl ze weet dat ik dat niet lekker vind.
0: Ja, soms moet dat, hè.
1: Ja, maar ik moet even ook duidelijk maken dat ik dat niet lekker vind, weet je. Moet ik nog even één keer doen.
0: Oké, neem even
1: een
0: hap.
1: Een beetje van alles.
0: Kunnen we nog net even een liedje draaien.
1: Een worstje.
0: Degene die het dichtst bij het cijfer zit wat Jules gaat geven, die krijgt een prachtige maaltijdbon. Dus stuur nu het cijfer in waarvan jij net het Haagse Jules deze stamppot gaat geven.
1: Ik ga nu een hapje nemen.
0: Degene die het dichtstbij komt, krijgt een maaltijdbon. Oké, nog niks zeggen? Ik zie hem wel knikken. Dat is ook wel vaak een goed teken.

0: Jungle by Night en Sef, shirt uit. Helikopter. We hebben hier nog steeds Haagse Jules hier. Er komen mensen die, dat is mooi eraan. Ik ben natuurlijk ook zelf ook zo'n domme millennial die dan zegt, ik kan het helemaal niet vinden, Haagse Gabber Jules. Hoe kan dat nou? Zit ik het verkeerd te tikken? Maar dat is op TikTok.
1: Ja, dat is op TikTok inderdaad.
0: Juist hem. Dus eventjes nog even Haagse Jules op Instagram en TikTok en Haagse Gabber Jules alleen op TikTok.
1: Yes, voor de gabber content.
0: Zitten er geen gabbers op Instagram?
1: Nou, ik denk het wel. Alleen op TikTok is de community groter.
0: Ja.
1: Voor het gabberen.
0: Ik heb een kanaal op TikTok dat heet Gezouten Mening. Waarin ik wel eens. Ik ben gefascineerd door drives. Ik hou van drives. Al die waren drive. Zeg maar gewoon Mackie, Burger King, maar ook Starbucks Drive. Als je met de auto doorheen kan, vind ik heerlijk. En één keer heb ik een video gemaakt over dat ik in een kringloopwinkel. Totaal niks te maken met eten. Dat ik in een kringloopwinkel kwam en dat daar een oude Thunderdome CD lag voor €40. Een van de collectors item. Dat ik dacht, zo. Als je dat nog op zolder hebt liggen. Daar heb ik toen een video over gemaakt. Nee, als je nog oude Thunderdome CD's hebt, kun je voor grof geld. Nou, filmpje is tierenlier. Dus er zitten
1: maar
0: wel gabbers.
1: Heb je die, want €40 voor een Thunderdome CD is in principe gewoon niet heel duur.
0: Nee, maar je zou zeggen een CD uit 1996.
1: Ja, maar dat
0: €40, denk je, hallo.
1: Nou ja, ik wil de Spice Girls
0: gaan kopen voor twee duppies.
1: Ja, maar je hebt nu, dus diezelfde Thunderdome CD's gaan nu echt voor over de €150.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, mijn filmpjes van 2 jaar geleden. Misschien is de prijs weer gestegen. Dat kan.
1: Ja, dat kan ook.
0: Hé, hey, je hebt net het standpotje genomen.
1: Ja.
0: En er kwamen heel veel cijfers kwamen er binnen.
1: Ja.
0: Eens eventjes kijken. We hebben meerdere mensen aan de lijn. Niels, hallo Niels.
2: Hey, goeiedag.
0: Hoi. Hallo. Wat dacht jij dat Jules ging geven voor de standpotje?
2: Ja, hij was best positief over, ik denk een 8,2.
0: 8,2. We hebben ook nog Ian aan de lijn. Hallo Ian.
3: Hoi.
0: Hallo, wat denk jij?
3: Een 6.
0: Wat zeg je?
3: Een 6.
0: We hebben allebei mensen die bij het ineenstorting van het World Trade Center zijn, heb ik het idee. Ik hoor zoveel ruis. Even kijken. Nou, Jules, jij mag het gaan zeggen. De grote climax. Wat is het getal? De winnaar krijgt een maaltijdbon.
1: Nou ja, ik moet dus zeggen dat ik had de eerste hap met een beetje van alles. En moet ik zeggen dat het gehakt is. Dat was niet helemaal best. Het slaatje wat er links van lag, ja, ook niet helemaal best. Misschien komt het door de koude puree. En het worstje was goed, dus ik geef hem een 6.
0: Een 6, Ian. Jij krijgt een maaltijdbon.
3: Nou ja, wat top. Dankjewel.
0: Leuk dat je er was. Dat was het alweer.
1: Ja.
0: Uur gaat snel.
1: Ja,
0: maar
1: super
0: ik vond het super gezellig.
1: Ik vond het ook super gezellig. Zeker.
0: Haagse Jul en Haagse Gabber Jul. Ik word er blij van. Wat is de volgende plek waar je gaat gabberen?
1: Ik heb het dus net hier gedaan.
0: Ja, supergoed.
1: Ja.
0: Zometeen na het nieuws, Panic at the Disco. En een hele fijne ode aan een specifiek alcoholisch drankje, namelijk de Negroni.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom.

0: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks... Gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

0: nou weg, want anders dan ben ik zo afgeleid. Dan is het veel te gezellig hier, dat is helemaal niet goed. Eens even kijken, we moeten het nieuws erbij halen. Het nieuws, ja, daar is het. Hallo nieuws. 3FM. Zometeen hoor je Phoebe Bridgers en Lost Boys. Dat is de allernieuwste And Mind Enterprises met Nick Gronilov. Wat mij betreft de beste zomertrek van het jaar. Eerst dus het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van het festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE en die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, wat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: 3FM. Mark van der Molen.
5: The Weeknd en Take My Breath komt er zo meteen aan. Misschien wel een van de beste zomertracks ooit. Mind Enterprises en Negroni Love. Voor wie nu aan het sippen is. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

Panic at the Disco, I Write Sins Not Tragedies. Het is heel fijn om te zien als je buiten loopt. Zeker in de wat grotere steden van Nederland. Hoop ik ook dat dat langzaam weer doorcijpelt naar de kleinere plaatsen van Nederland. Namelijk de emo. En niet het dier, de emu, dat is weer anders. Die heeft veren en die begint heel erg panisch te dansen als je fluit. Nee, dat is de emu. De emo. De emo. Ik vind dat echt... Zeg maar, toen ik dat vroeger hoorde, dat mensen zeiden... Ja, alles gaat in cirkels. Alles wat ooit hip was, komt weer terug. En dacht ik, ja, het zal maar wel. Ouwe lul. En nu kom ik erachter, dat is gewoon echt zo. Jordan, het is je straks bij The Weeknd. Take My Breath. Dat is gewoon jaren 80 in optima forma. En zo zie je ook steeds meer weer de emo terugkeren. Met de grote zwarte lok. Met de kettingen aan de grote broek. En misschien hoop ik ook wel dat dat soort winkels dan weer terugkeren. Er was ooit een winkel in Gouda, die heette Screwball. Dat was een geweldige winkel. Dan wist je, als ik een broek moet hebben waar ik in verzuip... en ik wil een of andere hondenhalsbandketting voor mijn vriendin... dat was dan heel hip, hè. Onder de, het is niet vanwege slavernij, maar gewoon mode. Dan kon je naar de Screwball. Of je kon naar de Black Widow in Rotterdam. En al die winkels zijn er niet meer. Dus ik hoop dat als de emo weer terugkeert... ook de muziek als Panic at the Disco terugkeert... en ook dat soort winkels weer terugkeren. Lange afkondiging. Maar ja, wel informatief. Kun je lullen wat je wil. Zo. Over The Weeknd gesproken, die hoor je dus zo meteen... na deze track van Mind Enterprises. Wil ik even meteen erbij zeggen... ik heb net, denk ik, zo'n 12 minuten lang... tot ieders verveling hier in de studio... heb ik echt ontzettend mijn best gedaan... op de overgang tussen deze twee tracks. Fantastisch. Dezelfde 12 seconden heb ik 100 keer geluisterd en hij is perfect geworden. Eerst dus Mind Enterprises, daarna The Weeknd. En Mind Enterprises zijn twee gasten die staan dus dit weekend op Down the Rabbit Hole. Het zijn twee gasten die wonen in Turijn, die hebben daar een balkon, echt een soort Italiaans balkonnetje. En die zijn in coronatijd zijn ze begonnen met Italo disco sets. Eén man is kalend, heeft een peukje altijd in de hand... en de ander heeft een blousia met een Negroni in de hand. Samen zijn zij met Mind Enterprises. En zien ze hebben ze al eens op Instagram voorbij zien komen... want ze zijn echt mega viral met alles wat ze doen. En deze track is een ode aan een heerlijk zomersdrankje. Dit is Negroni Love. Negroni Love. En daarna dus The Weeknd met die fantastische overgang. Negroni Love. Waar ik super lang aan heb gewerkt.

Darktio is er eentje van. Iemand die daar bijvoorbeeld nu wel staat is Andres Odijk. Daarom hoor je hem vandaag niet. Hij is op Down the Rabbit Hole. En ik zat eerlijk, dus ik zit net nog te denken, we moeten eigenlijk even die Andres bellen. Maar toen dacht ik, ja, dan wordt het misschien weer een soort van dronken gesprek. En dan wil ik hem ook een beetje tegen in bescherming nemen. Er zijn wel meerdere radiopresentatoren hier gehad die wel eens met een neutje op de radio waren. En vroeger was dat nog hip en cool, maar tegenwoordig heb je allemaal mensen aan de lijn die dat dan heel eng vinden, want dan zijn ze bang dat het op Dumpert komt en ach, paniek. Dan gaat de subsidie nog verder omlaag. Maar toch ben ik wel benieuwd of Andres, zullen we gewoon straks even proberen te bellen. Lijkt me toch wel leuk. Ik krijg hier vanuit de regie een halfslachtig. Oké. Ik denk dat precies hetgeen is wat we moeten verwachten als we Andres gaan bellen. Een gesprek van het niveau. Oké. Phoebe Bridgers komt na 6 jaar eindelijk weer met een nieuw album. En sinds vorige week hebben we al een voorproefje in de vorm van deze single. Dit is Lost Boys. En het album dat komt dus uit in augustus. Dus nog één.

0: nu tegenwoordig moet uitleggen, Meet Her at the Love Parade. Dat je denkt, heel veel mensen die zeggen, wat is in godsnaam de Love Parade? Klinkt als een heel zweverig iets, georganiseerd door Partij voor de Dieren. Nee, de Love Parade. Ooit een fantastisch evenement in Duitsland. Gewoon een soort van lopende mars met alleen maar wagens waar dancemuziek op werd gedraaid. En iedere truck had zo zijn eigen DJ en zijn eigen muziek. En dat ging van snoeihard naar een soort van beetje mellow dance. Dat was één grote parade door de stad. En dat hebben we ook ooit in Nederland gehad. Onder meer bijvoorbeeld in Rotterdam, de Fast Forward Dance Parade. En dat zijn allemaal dingen, dat is tegenwoordig, hè. Regels, vergunningen, overlast, klachten, procedures, omwonenden, gemeenteraadsleden en zeldzame uilen in een riool. En er mag niks meer. Ja, dus toch af en toe nog even als een soort van reminder. Meet Her at the Love Parade van Daoul. Zometeen is hier, dat is eigenlijk natuurlijk normaal wat Odijk doet. Odijk of onzin. Zit ik even te denken, hoe kan ik dat dan ombuigen, die itemnaam? Mark of... Mark of... Misverstand? Nee. Laten we gewoon zeggen, Odijk of onzin. Zometeen heb ik een verhaal. En de vraag is dit echt gebeurd of is dit onzin? Is het dan nu eventjes molen of onzin? Dat zometeen. En dan kan je een fantastische prijs mee winnen. Wat is die prijs? Weet je dat?
1: Sambal.
0: Oh, sambal. Oh, how did you know? Boorlijk, ik had het kunnen weten. Gisteren ook sambal weggegeven. Maandag sambal weggeven. Het is één grote sambalfabriek in zo'n programma van die André Zodijk. Heeft u ook sambal mee in Down the Rabbit Hole?

0: Of Klap van de Molen. Dat kan binnen als suggestie, als itemnaam vandaag. Oké, ik heb een verhaal voor je. Is dat echt gebeurd? Of er komt een beveiliger binnen. Is de pizza er? Nee, er is nog geen pizza. Ik denk, anders stop ik en dan draai ik van plaat. Ik heb ook honger. Nee. Oké, is het een verhaal echt gebeurd of niet? Ik woonde ooit in een flat, een appartementencomplex in Zoetermeer. En dat appartementencomplex, daar ben ik gaan wonen precies in de tijd van, zeg maar, die wooncrisis. Weet je, zo rond 2010, 2011, toen woningen nog betaalbaar waren. Sterker nog, toen zeiden ze, oh, wil je komen wonen? Kom, geef ik je ook nog een speculatie, mag je hier komen wonen? Er was een heel groot appartementencomplex in Zoetermeer en het stond voor de helft leeg. Waarom stond dat voor de helft leeg? Dat was eigenlijk een 55-plus appartementencomplex. En ja, op een gegeven moment, mensen vallen om. En ineens wordt het dan niet meer gevuld, want mensen konden... En toen zeiden ze, hé, jullie zijn eind 20, maar willen jullie hier niet komen wonen? Dan halen we die leeftijdsgrens eraf. Zo werd de best gedaan om mensen in dat appartementencomplex te laten wonen. Nou, toen zijn we daar gaan wonen, maar toen dachten natuurlijk die mensen die er allemaal gewoon in de 60 waren, die dachten, oh, wacht even, er komt in ons hele fancy complex komen ineens twee mensen wonen van eind 20. Die gaan natuurlijk de hele tijd DJ Neophyte draaien, die gaan drugs gebruiken, die gaan wiet roken op een balkon, en misschien nog wel veel erger, die gaan barbecue. Want dat mag natuurlijk ook niet als je een balkon hebt. Appartementencomplex. Nou, niks van het alles. We hebben nooit Neophyte zo gedraaid. Maar ik had wel op een gegeven moment dat ik dacht, hé, ik zou het wel leuk vinden om inderdaad een barbecue aan te steken. Dus wat deed ik? Ik dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon eens een keertje doen. Ik was trots, ik had allemaal spullen gehaald. En ik moest het wel. Dat was een van de eerste keren dat ik het deed. Dat is altijd een beetje wennen. Dus ik had ook van die aanmaakblokjes, van die hele gore chemische dingen die enorm roken. Dus wat dacht ik op de derde verdieping? Appartementcomplex van 5, dus 2 verdiepingen boven. Ik zet die barbecue en steek lekker aan. Nou, het zou inderdaad wel kunnen zijn dat er een klein pluimpje kwam. Sterker nog, de persoon boven ons, die zei van, hallo, daar beneden is er brand. Nou, toen heb ik dat gewoon genegeerd en klaar. Maar vervolgens hoor ik ineens, na een half uur, hoor ik op de voordeur. En ik dacht, oh mijn god, ik heb helemaal geen zin in gezeik. En ik wil gewoon lekker mijn hamburgertje eten, dus ik heb het gewoon genegeerd. Maar vervolgens, 10 minuten later weer, oh, nou wordt het echt vervelend, hè. Nou moet ik echt ook mijn eten onderbreken. Heb ik het weer genegeerd? En 10 minuten later, nou toen werd het echt heftiger. En toen dacht ik, oh ja, weet je waarom ze overigens klopte? Ik had de bel eruit getrokken. Ik denk, ik heb sowieso geen zin in gezeik van oude mensen. Dus ik trek de bel eruit, dan geven ze vanzelf erop. Nou, deze persoon niet hoor. Dus ik dacht, ik wil toch even weten wie het is. Dan kijk ik eventjes door het kijkgaatje. Dus ik wurmde me als een slang zo langs de muur. En ik ga naar het kijkgaatje en ik kijk door het kijkgaatje. En ik zie er een vrouw staan die helemaal niet boven mij woont. Dus ik denk, hé, dat is helemaal niet de persoon die dan aan het klagen is. Dus ik doe die deur open. Zo, ik zo, met één oog, hallo. Zei ze, hoi. Ja, ik ben van beneden. Je HEMA-sokken zijn bezorgd. Kijk, hier, pakketje. Is dit echt gebeurd of niet? Stuur het door naar de NPO Luister-app. En als je het goed hebt, Odijk of Onzin, of in dit geval Van de Molen of Klap van de Molen, is het echt of niet echt gebeurd? Als je het goed hebt, dan krijg jij een prachtig potje Odijk. Dan nu, de allernieuwste van, jazeker, we zijn het trots op zwaar hier vanochtend. De opposit. Feestje op mijn graf. 3FM. Nee,
1: gaat dit. Hoi, wij zijn Willem en Twan van de Opposites. En deze

0: kijk.
1: Of onzin.
2: Stonden op Pinkpop, hele fijne band. Dit is 3FM. Mark had de plek van Andres. Dus ook nu Odijk of onzin, maar dan Van de Molen of Klap van de Molen. Ja, ik ga het niet hele verhaal samenvatten nu. Dan wordt het een heel langdradig geheel. Maar het komt er in ieder geval op neer dat ik een keertje op de derde etage van het appartementencomplex waar ik ooit woonde, waar allemaal senioren in zaten, heb ik ooit gebarbecued. Mocht het niet volgens het huurcontract. Dus ik stond daar een beetje nerveus te zijn. En toen hoorde ik ineens heel hard geklopt op de deur. Heel erg hard geklopt. En ik dacht, oh god, dan gaan we het negeren. Nog een keer klopt, nog een keer. Toen deed ik de deur open. En toen dacht ik, hey, dat is helemaal niet degene die boven me woont. En toen was het iemand die zei, hoi, je HEMA-sokken zijn bezorgd. Nou, een prachtig verhaal met een anticlimax. Maar is het echt gebeurd of niet? Hallo Guido.
3: Goedenavond.
2: Guido, hallo. Wat heb jij voor avond? Heb jij een fijne avond vandaag op deze vrijdag?
3: Ik heb een hele fijne avond. Ik ben net terug van de sportschool, dus
2: kijk,
3: lekker bezig geweest.
2: Ja, mijn vriendin zei pas geleden, en ik weet niet zo goed hoe ik dat moet opvatten, die zei, wanneer ga jij weer eens wat doen aan je lichaam?
3: Ja, nou, als je wat gaat eten, dan doe je er ook wat aan, toch?
2: Ja, dat is wel waar, ja. Verrek, dat ga ik zeggen. Ik zei, nou schat, ik heb goed nieuws voor je. Ik ga vanavond patat dubbel pinda vreten.
3: Kijk, precies, dan krijg je dat knuffellichaam.
2: Ja, dat is mooi, hè, zo lekker. Ja, mensen zeggen wel eens van, ja, ik ken dus ook echt mannen in mijn omgeving. Ik ben al nu inmiddels 40, Guido. En mannen in mijn omgeving die dus ook gewoon botox en zo. Maar dan denk ik, weet je, het afgelopen jaar heb ik een wat dikkere kop gekregen. Maar al mijn kraaienpoten zijn weg, dus dat werkt ook.
3: Ja, kijk eens aan, dat is ook een optie.
2: Hoe strakker de huid, hè? Oké, Guido, je hoort het verhaal. Jij stuurt in, jij bent heel fel in de app.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat zeg jij?
3: Nou, ik zeg dat het onzin is.
2: Ja. En waarom denk je dat?
3: Nou, ik denk dat er heel veel waarheid in het verhaal zit. Maar er was één clue waarvan ik dacht, ja, dit kan niet. Want ik heb wel vaker eens een keer gehad dat de postbode bij mij komt en die geeft een pakketje.
2: Ja.
3: En dan krijg je gewoon zo'n standaard bruin pakketje met aan dit adres.
2: Ja.
3: Maar je weet niet wat erin zit.
2: Nee.
3: En jij zei in jouw verhaal
2: sokken. Dat
3: de beste dame de sokken bracht.
2: Ja.
3: Maar hoe kan zij dat weten? Of ze moeten het open hebben gemaakt, maar wie doet dat nou?
2: Nou, onderschat bejaarden niet, hè. Die zijn heel nieuwsgierig. Maar beste Guido, ik kan jou vertellen, het is helaas wel helemaal waar gebeurd.
3: Wel.
2: En ik ga je vertellen waarom dat is. Dit is overigens een verhaal wat ik heb het nog opgezocht. Ik heb dit in 2017 ook in het programma samen met Ramon verteld. Toen wij samen nog een show maakten, 9 jaar geleden alweer, allemachtig. De reden, ze hadden destijds een promotie bij de winkel in kwestie. Dat, ze hadden toen een soort van nieuwe sokkenlijn of iets met sokken. En als je die dus bezocht, dan kwam het dus in een envelop waar dan echt heel groot op stond van, gefeliciteerd, hier zijn je sokken. Stond er dan heel groot op de voorkant. Dat was een soort promotieding.

0: Ze pakte dat dus in een speciale verpakking, weet je wel. Ik snap dat ze dat zeg maar bij kontvibrators, dat ze dat een stuk anoniemer aanpakken. Maar bij sokken zei de HEMA gewoon van, nou, we willen de promotie, doen we aan de buitenkant ook reclame. En toen stond er heel groot, gefeliciteerd met je, hier zijn je sokken. Dus zij wist van, hey, het zijn sokken, dat is de reden. Maar voor de rest is alles dus hier aan waar gebeurd.
1: Oké, ja, jammer, maar
0: gefeliciteerd
1: met de
0: sokken. Ja, dus voor de rest kan ik je alleen maar als cadeautje geven dat ik je complimenteer met het feit dat je op vrijdag gewoon bent wezen sporten. En dat je op de radio bent geweest, dat ik het ook wel heel gezellig vond, maar ik kan je geen prijs geven helaas.
1: Jammer.

only girl in the world. Dat is wat Taylor Swift nu denkt. Want die heeft heel New York afgezet, hè, voor haar trouwerij. Dat je denkt, dit is altijd wel man of the people of woman of the people. Maar dat is ook echt. De 4th of July is misschien wel de belangrijkste feestdag in Amerika. En precies die dag laat ze heel New York afzetten. Of voor haar trouwerij. Dat je dat ook in Madison Square Garden doet. Dat is dan gewoon een ordinaire sportzaal. Nou goed. Sorry, dit moest ik even kwijt. 40-jarige man met treurige klacht. Zometeen. Ik heb dus gehoord dat Andres wel eens mixt. En toen werd er gevraagd, wil je dat ook proberen? En toen moest ik ineens terugdenken aan 2 jaar geleden, 3 jaar geleden... dat ik dat ook een keer deed. Onder de naam DJ Croquetto Blaster. En ik dacht misschien wel weer goed om dat in het leven te roepen. Maar of dat gegarandeerd goed gaat, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dat is zometeen.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Nu bij Dirk. Venco of Redband 1,29. Ja, echt.
3: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: e-boekhouden.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
20: Dit is 3FM op de vrijdagavond. We gaan naar het nieuws toe. En dat gaan we doen op deze manier.
21: 3FM.
20: Eigenlijk zoals heel veel andere DJ's dat ook doen. Namelijk met een jingle. Het nieuws van 9 uur.
22: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
23: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
22: De harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
0: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
22: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. 3FM.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
25: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
29: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: 3FM. Mark van der Molen. Zometeen hoor je Zombie Nation en Kernkraft 400. Antonin, de enige en eerst Justin Matthijs. Dit is Welcome to the...

0: Antoon en de enige...
1: Daily Discovery.
0: Daily Discovery, oh, dat is de hele jingle.
1: Daily Discovery.
0: Ik zeg, is er een jingle hiervoor? Jazeker.
1: Daily Discovery.
0: Dit is gewoon de ruwe opname van Ivo. Hier is nooit niks mee gedaan. Dat is helemaal niet erg, maakt allemaal niet uit. Oké.

0: Daily Discovery.
1: Kijk, ze keuken jail maken. Zo moeilijk is het allemaal niet. Wat is een track die jij recent ontdekt hebt en hoe heb je die ontdekt? Dat mag een hele oude track zijn. Dat mag ook natuurlijk uiteraard iets nieuws zijn. Dan ga ik die zometeen draaien. En dan ga ik ook proberen om die te verwerken in de mix die ik zometeen ga doen. Er werd hier al echt intern, er waren al mensen die de studio in kwamen lopen. En die tegen de regisseur zeiden, je weet dat Mark echt niet kan draaien. Dus je gaat nu al die spullen klaarzetten. Maar je weet dat hij echt niet kan draaien. Ik had hem ook al gewaarschuwd. Dat gaat gewoon helemaal niks worden. DJ Croquetto Blaster. Maar ja, iemand die zegt ook de Free J. Vind ik ook een mooie. Niet DJ, maar Free J. Welke track heb jij recent ontdekt in Daily Discovery?
0: Daily Discovery.
1: Daily Discovery.
0: Daily Discovery.
1: Stuur door naar de NPO-luisterapp, ga ik die draaien. En dan ben ik heel benieuwd hoe je die track ontdekt hebt. Dus heb ik ooit echt bot Fleetwood Mac. Het is ook zo maar Fleetwood Mac, een van de grootste artiesten van de wereld. De grootste band. Ik heb die ooit ontdekt omdat ze de intro-tune deden van de Formule 1. Toen dat op de BBC werd uitgezonden. Dacht ik, wow, dat hebben ze mooi gecomponeerd, zeg. Was gewoon een oude track, was The Chain. NPO-luisterapp, daar mag je dat toesturen. Superleuk, ga ik zo meteen draaien voor je. Sammy Nation, hoor je na Summer, dit is Homewrecker.

0: Zombie.
1: Daily Discovery.
0: Zombie Nation, Kernkracht 400. Dat is hier weer, Ivo.
1: Daily Discovery.
0: Ja, tegenwoordig zijn jingles zo makkelijk gemaakt.
1: Daily Discovery.
0: Prachtig. Daily Discovery. Dit is 3FM, Mark op de plek van Andres. Ik vroeg aan jou de Daily Discovery. Heb jij iets recentelijk ontdekt? En het maakt niet uit hoe dat gebeurd is. Ik zou wel heel graag willen horen hoe dat dan zo is. Heb je dat ergens in een kroeg gehoord? Misschien wel toevallig op iemand anders telefoon. Want tegenwoordig luistert iedereen. Het verbaast me echt, hè, als ik dan in het OV ben. Mensen hebben geen idee meer wat oortjes zijn. Soms wil ik wel eens naar iemand toe lopen. Dan zeg ik, ben je bekend met het concept Mediamarkt? Of Coolblue of Bol? Ik snap, weet je hoe dat werkt? Het hoeft niet meer met draadjes. Het kan gewoon draadloos ook en alles. Je hersenen worden echt niet gefrituurd. Zullen we samen gaan? Dan koop ik ze nu voor je. Zodat ik die verschrikkelijke shit van jou niet hoef te horen. Of mensen die bellen. Bellen door zo'n speakertje. Ja, maar dat is toch hetzelfde als een gesprek? Nee, nee, nee. Anyway, misschien heb je zo wel een nieuwe track ontdekt. Stuur het door naar de NPO Luisteren. Heb ik eentje binnengekregen van Pieter. Pieter van Huis uit Rotterdam. En die zegt, ik heb Malcolm Todd heb ik ontdekt. En toen dacht ik, verrek, heb ik van de week die Malcolm Todd ook een keertje gedraaid? Ja, zeker. Malcolm Todd. Ik vind het heel grappig. Die staat op een aantal lijsten, echt hippe lijsten in Amerika. Staat hij ineens op nummer 1. En dit is dus een track die hij volgens mij 2 jaar geleden gemaakt heeft. En dat dan nu ineens gewoon viral gaat. En dat heeft dan te maken met de tekst die erop staat. En de TikTok en alles erop en eraan. En hij stuurt ook, ik heb deze ontdekt. Inderdaad, toen hij op TikTok voorbij kwam. Vooral vanwege de tekst die in een heel mooi font voorbij kwam. En soms luister ik niet eens naar de tekst. Maar als ik het voorbij zie komen in beeld. Dan ineens

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: King Kuta en Kendrick Lamar, andersom natuurlijk. Dit is 3FM. Ja, en dit is het grote moment. Ik ben het echt al 2,5 uur lang ben ik het aan het... ik heb het 1 keer eerder gedaan op de radio. Een DJ-set geprobeerd te draaien. Een DJ Croquetto Blaster. Toen had ik ooit een radioonderdeel, dat heette 1000 seconden. En 1000 seconden is volgens mij, wat is dat? 10 minuten, 11 minuten, 12 minuten of zoiets. En iedere dag wilde ik dan iets unieks doen voor 1000 seconden lang. En soms was dat een gesprek, soms was dat een puzzel. En soms was dat dus een DJ-set. En het was zo slecht dat mensen zeiden, dit moeten we nooit meer doen. Maar Andres, die zit erop, die is echt aan het leren. Ook met de mimiek en zo erbij, hè. Af en toe van de treble draaien en dan dat heel heftig doen. En die zei, als jij mijn programma vervangt, moet je ook draaien. Dus de hele DJ-set hier is achter me neergezet. En ik ga de hoofdtelefoon afzetten. En ja, ik vind het heel spannend, want ik ga nu plaatsnemen. U kan meekijken via 3fm.nl/live. Het moment dat ik even naar de DJ-set loop, zal er misschien een kleine stilte op zender zijn. Dat is natuurlijk even het concentratiemomentje, dat snap je natuurlijk ook wel. Daar moet je begrip voor hebben. Oké, kom ik, ja, doei.
1: Oké. Zo, daar gaan we. Ik zet de hoofdtelefoon op.

0: Al mijn WhatsApp en Outlook geluiden zitten er doorheen. Ja, sorry, ik was dit eigenlijk stiekem van YouTube aan het draaien. Ik was niet helemaal echt aan het draaien. Dit was een mix die DJ Paul Elstak ooit online heeft geplaatst. Maar ik moet wel zeggen, heel eerlijk, ik zag zoveel complimenten binnenkomen. Ik denk, ik kan de farce niet langer volhouden. Zoveel mensen vonden het een mooie mix. Annette, Antoine, zoveel mensen. Hangt iemand aan de lijn? Hallo Annette.
1: Hallo.
0: Hallo, sorry. Ik kan niet langer leven met een leugen. Ik was het niet. Ik heb het gewoon in YouTube ingestart. En ik was op de webcam was ik gewoon aan het meedansen achter de DJ. Zette een knop aan het draaien zoals ik Domien Verschuren dat ook wel eens zie doen. Op feestjes. Namelijk met heel veel Parkinson. Dus ja. Wat vind je nu van me? Is mijn aanzien gedaald?
1: Ja, je had zo erg gezegd, nou, ik ben er heel slecht in. En toen startte dit en toen dacht ik, hoezo? Ja. Maar goed, als je het niet zelf gedaan hebt,
0: nee.
1: Nou ja, dan heb je het wel goed gepikt.
0: Ik heb het wel zelf opgezocht, hè, op YouTube.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, het was een hele mix van 30 nummers en ik heb de 3 beste eruit gehaald. Dus ik was aan het meedansen, dus bij deze, dit was even de megamix gejat. Maar ik heb wel heel fanatiek meegedanst en gedraaid aan de basknop, zoals DJ's het altijd doen.
1: Heel goed.
0: Oké, dankjewel hè.
1: Ja.

Shakira en Burna Boy, Die Die. My darling. Nee, Die Die. Dit is 3FM. Ik vroeg aan jou of je een track ontdekt hebt. Misschien op een bepaalde manier ergens gehoord. Een track die mag oud zijn, een track die nieuw is. Het is altijd wel leuk als je dan... Wat vind ik net als met tv-series? Dan ontdek je tv-serie en dan zie je dat die... dan heb je wel door, het is wel wat voor mij. En hij is heel erg goed. En dan heeft het 8 seizoenen. En dan denk ik, oh, de komende maanden ben ik onder de pannen met die 8 seizoenen. Heerlijk. En dat is met muziek ook. Ik heb pas geleden had ik een artiest ontdekt. Dus ontdekt, tenminste voor mezelf dan, hè. OK Lou. En die staat ook op Down the Rabbit Hole. En dat is, voor mij was dat best wel een nieuwe artiest. En die had, dat nieuwste album was geweldig. En die had dan nog 2 andere albums. En dacht ik, oh, heerlijk, kan ik wel even heerlijk in de gras duinen.

Shakira en Burna Boy, Die Die. My darling. Nee, die die. Dit is 3FM. Ik vroeg aan jou of je een track ontdekt hebt. Misschien op een bepaalde manier ergens gehoord. Een track die mag oud zijn, een track die nieuw is. Het is ook wel leuk als je dan... Wat vind ik net als met tv-series? Dan ontdek je tv-serie en dan zie je dat die... dan heb je wel door, het is wel wat voor mij. En hij is heel erg goed. En dan heeft het 8 seizoenen. En dan denk ik, oh, de komende maanden ben ik onder de pannen met die 8 seizoenen. Heerlijk. En dat is met muziek ook. Ik heb pas geleden had ik een artiest ontdekt. Dus ontdekt, tenminste voor mezelf dan, hè. OK Lou. En die staat ook op Down the Rabbit Hole. En dat is, voor mij was dat best wel een nieuwe artiest. En die had, dat nieuwste album was geweldig. En die had dan nog 2 andere albums. Toen dacht ik, oh heerlijk, kan ik wel even heerlijk in de gras duinen. Nick die zegt, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb deze week een plaat ontdekt toen ik in de supermarkt stond. Op Jumbo Radio. Ach. Jumbo Radio. Dat vind ik wel. Dat bestaat echt wel heel slim. Dat is grappig, want bij radiozenders wordt ook de luistertijd wordt gemeten. En Jumbo Radio heeft natuurlijk de laagste luistertijd. Want mensen die komen daar zeg maar even binnen een Red Bulletje halen. En misschien wel playpapier. En een taco. Dat is een opmerkelijke boodschappenlijst, maar je weet nooit. En natuurlijk de luistertijd is dan 3 minuten of zo. Dat vind ik mooi. Kom in Jumbo Radio. Welkom bij Jumbo Radio. Voordat we naar Shakira gaan, even naar het gangpad voor de grillworst. 2 voor de prijs van 1. Het is een uniek format. Laten we het daarop houden. Maar ze draaiden daar. Ja, ik kan het me dus haast niet voorstellen. Ik denk dus stiekem dat Nick het daar niet gehoord. Ik denk dat Nick gewoon zelf bij Jumbo Radio werkt. En denk ik moet die zender even promoten. Want ga mij niet vertellen dat Jumbo Radio The Dare met Girls draait. Want dat is gewoon te goed. Geef hoor. Dat je van die voorverpakte cijfers aan het kopen bent.

0: Justin, jij bent wel eens iemand die wel eens in een G6 heeft gezeten.
1: Ja.
0: In zo'n heel vet, dat is zo'n heel vet vliegtuig.
1: Ja. Nee, ik heb nooit in een G6 gezeten.
0: Nee?
1: Nee.
0: Jij lijkt wel iemand die zich overal binnen kan lullen. Die dan gewoon zegt, hey man, lach toch, mag ik je mee?
1: Ja,
0: en ineens, nou... Als tijdens zie ik op Insta, zie ik dan ineens weer Justin 's ochtends nog in bed... en dan 's middags in een G6.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, ik doe wel op alle andere plekken lul ik mezelf wel naar binnen.
0: Ja?
1: Ja, gastenlijst is echt is voor mij gemaakt gewoon. Op een gegeven moment sta ik dan in de rij bij de supermarkt... en dan denk ik ook, ja, dit is toch... de enige plek waar het me niet lukt.
0: Ja, mag ik alsjeblieft voordringen? Ik heb maar één item.
1: Ik sta plus één, sta ik.
0: Plus één.
1: Hier in backstage.
0: Like een Airbus, dat is mijn leven.
1: Kunnen we het nog heel even over je DJ-set hebben?
0: Goed, hè?
1: Ik vond het super.
0: Ja, super. Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb het ook wel opgebiecht, hè, dat het gewoon van YouTube kwam.
1: Toch wel, ja.
0: Ja, toch wel, ja. Maar dat is het mooie eraan. Is dat DJ Paul Elstak heeft ooit zo'n mixie online gezet. Dat heette dan DJ Paul's Mega Mix of zo. Maar dat was... Het is zeg maar, je hebt tegenwoordig van die mixes, die zijn te overgeproduceerd.
1: Ja.
0: Er zitten nog extra fade-ins en fade-outs. En dit was gewoon zo recht toe recht aan, dat ik denk, dit zou ook een klein beetje oefening van mij kunnen komen. Ja. Mensen gingen er vol in.
1: Ja. Ja, ik ook hoor. Ik ook. Ik zag je staan en ik dacht, nou, dit is live. Dat kan niet
0: anders. Kijk, heel eerlijk. Ik heb natuurlijk de mimiek volledig afgekeken. Iedere DJ-set die ooit Dominique Verschuren heeft gedraaid op een feestje, heb ik afgekeken.
1: Ja, en ik de Hilversum gewoon... House Mafia. Ja.
0: Dat bestond ook nog, ja.
1: Dat was hij toch?
0: Ja, met Chits inderdaad. Ja, dat stond weer bij The Guardian in de eerste pub of zo te draaien. Ik hou altijd van DJ-sets, dan als ze dan beginnen te MC'en, dat je op de achtergrond een saté geserveerd wordt.
1: Ja. Dat is ook mijn lievelings.
0: Dan kijk ik al naar die mensen en dan zie ik ze zo hard aan knoppen draaien.
1: Ja.
0: Dat ik denk, nou, ik hoop niet dat je dat zo in de slaapkamer doet.
1: Maar tegenwoordig, en dat is misschien voor jou wel een uitkomst... er zijn ook heel veel DJ-sets in bakkerijen. Je had laatst gewoon Peggy Goo in een bakkerij in Amsterdam... tussen de croissantjes, gewoon om 8:00 AM.
0: Ja, oh, dat vind ik altijd... Dat is van de morning wave.
1: Sober clubbing.
0: Ah, ja, dat vind ik ook. Dat hadden ze nu ook. Dat is echt zo'n ding wat 4 jaar geleden dan overal in het nieuws was. En nu eens kwamen ze van de week met NOS kwamen ze met... En in Maastricht is er iets superleuks. Deze club gaat namelijk 's ochtends om 9:00 net voordat je naar kantoor gaat. Dan zag je allemaal van die mensen die allemaal een OV-fiets hebben. Die staan dan een beetje daar zo.
1: Ja.
0: Die staan dan... Nou, het is dit keer geen pil, maar het is een eitje.
1: Ja, matcha. DK.
0: Matcha.
1: Met havermelk.
0: Want waarom spinazie vast eet als het ook fluïde kan? Matcha, heerlijk. Godverdomme. Hey, ik moet je even waarschuwen. Ik denk dat er een stuk salami onder de muis is gekomen. Want hij reageert niet helemaal best.
1: Nee.
0: Maar niet even weet. Kijk, dit is wat er gebeurt.
1: Ik gebruik die muis helemaal niet, joh.
0: Oh.
1: Ik ben oldschool.
0: Zometeen, de beat. Moet ik vragen wat daarin zit?
1: Ja, zeker. We gaan het hebben over Rubber. Dat is een nieuwe creatieve broedplaats in Nijmegen.
0: Robbie.
1: Ze willen daar de nachtcultuur een impuls geven. En dat kan het wel echt gebruiken daar, want je hebt daar gewoon...
0: Waar is dat in?
1: Nijmegen.
0: Nijmegen is toch een super progressieve...
1: Ja, zeker. Heel veel initiatieven. Een vinylbar. 700 mensen die bezig zijn met goede muziek. Maar dan een plek waar je echt kan dansen. Ja, is er wel, maar niet echt een hele leuke.
0: Mag ik even zeggen, ik ben dus een tijdje geleden voor het eerst in, denk eeuwen, ben ik in Doornroosje geweest in Nijmegen.
1: Oh ja, nieuwe Doornroosje.
0: Ja, ja, zeker.
1: Daar kan niks kapot.
0: Maar de oude is deel nog gewoon echt, dat bestaat nog wel.
1: Ja, zeker, daar zitten die mensen van de staat.
0: Ja, precies. Ja. Oh ja, die zitten daar, ja.
1: Daar zitten daar subsidie te slurpen.
0: Nou ja, dat is beter dan Kiteman in Tivoli, die zitten blowen.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar dan is er nu horeca in. Dat is een zieloze. Heb je dat gezien, wat die oude Tivoli hebben gedaan?
1: Ja, het is toch vreselijk.
0: Daar zit, godverdomme, nog net geen Laplace, joh.
1: Ja.
0: Een zieloze stront.
1: Ja, het is overal de ziel uit. Het
0: is echt de ziel eruit. Maar ik moet je dus zeggen, ik vind al die nieuwe panden, dat vind ik dus ook met... Ik vrees nog altijd voor Vera in Groningen. Ik hoop dat dat nooit stopt. Maar ik vind dus... kijk, Tivoli Vredenburg, dat was in het begin ook een gemeentekantoor, heeft inmiddels iets meer ziel.
1: Ja.
0: Ietsjes, hè.
1: Ja.
0: Ja, het is wat een paar blauwe lichten kunnen doen. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Doornroosje in Nijmegen. Ik was even vergeten dat dat toch wel, vind ik wel, een huiselijk sfeertje.
1: Ja.
0: Door de manier wat ze een beetje met hout hebben gedaan en met warme kleuren hebben gedaan.
1: Ja.
0: En het is niet alsof je denkt van, ik kom mijn paspoort verlengen. Zoals je dus wel nog steeds bij Tivoli Vredenburg.
1: Ja. Ja, en in het paard ook een beetje. Eigenlijk al die 2.0. Ja, dat vind ik ook gewoon.
0: Nee.
1: Maar ben je wel eens een oude paard geweest?
0: Nee. Ja, dat is...
1: Nee, het is gewoon...
0: de boerderij in Zoetermeer. Ja. Ik in Zoetermeer. Maar de boerderij vroeger was echt een mooi cultuurpodium.
1: Zoetermeer noemen we altijd de Anus van de Randstad.
0: Oh. Heel bruin. Ik heb ooit gewoond, hè? 6 jaar lang is het ermee. In Rokkeveen.
1: Verbaas me dus niks.
0: We hadden net Haagse Jules te gast, die is influencer.
1: Ja, dat is mijn
0: vriend. Ik bond even met hem. Ik zeg, hey, Weet je dat ik 6 jaar Zoetermeer
1: heb? Ja, dat zeg je niet tegen mensen uit Den Haag.
0: Nee. Hij zegt, probeer jij nou indruk te maken? Dat is heel erg. Met het stadshart, ja? Nou goed. Oké, de beat zo meteen. We zitten over de tijd.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: 3FM.
18: Ja, we zijn er voor je met een nieuwe editie van The Beat. Met onder andere die wonderschone James Holland remix. Na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
20: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
19: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
17: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
19: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Ik was volgens mij iets te snel, hè? Want eerst nog naar de reclame natuurlijk. Pardon! Ster.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
27: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
28: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
29: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.

Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

Yes, yes, de vrijdagavond is van ons. De beat is begonnen en kijk eens uit het raam. Is de lucht roze? Want daar heb ik de perfecte soundtrack voor. The Sky Was Pink, James Holden.

0: weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke van.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks. Dit is editie 162 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en algemene nachtdieren. Fijn dat je erbij bent. Ik heb heel veel mooie nieuwe muziek om aan je te laten horen. En ook echt een paar oude parels opgedoken deze week die ik graag even bij je over de schutting gooi. Verder hebben we het over een nieuwe creatieve broedplaats in een van mijn favoriete steden. Dat is Nijmegen. Die broedplaats heet Rubber. En ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Hoe precies, dat hoor je straks. En tussen 12 en 1 hebben we Pozij in de beatmix. Dat is goed nieuws voor mensen die van dubstep en drum en bass houden. Maar eerst draai ik wat van de broers Ed en Tom, ook wel bekend als Overmano. Komende zondag spelen ze op Down the Rabbit Hole. En over iets meer dan een maand komt hun nieuwe album uit. Daar heb ik heel veel zin in. Er is wel alvast een singeltje vooruitgeschoven. Even Angels Ghost, samen met Kendora. Die hoor je nu in de beat.

0: As We Speak aan het draaien op Wilde Weide Festival in Krachenburg. En wij zijn er morgen ook met de beat voor een takeover van The Tanker. Een eigen stage op een soort van gek schip. Die dan niet in het water ligt, maar goed, wat kan ons het schelen. Afgelopen week hebben we hier de winnaars van de So You Think You Can Wilde Weide DJ Contest bekendgemaakt. Want we hadden nog een paar plekjes vrij gehouden op de line-up. Faiz, Ada, Ayun en Zina Ray hebben een plekje verdiend op die line-up. 400 mensen hadden zich aangemeld, hadden een mix opgestuurd. Het was een hel om ze allemaal te luisteren. Maar ja, ook tof dat er zoveel mensen mee bezig zijn. En ja, dat er zoveel keuze is. Die line-up ziet er verder ook goed uit. Casey de Funkaholic en Siem. Casey de Funkaholic is echt een van mijn allergrootste helden. Ik ga zelf draaien 36 Frames samen met Razmik. Razmik ken je ook als Dave van de Baco's. En Mallory en Sennis die gaan afsluiten. Dus mocht je toevallig naar Wilde Weide komen, vind ons in die tanker morgen.
1: Old Music Friday.
0: Ja, er wordt zoveel nieuwe muziek uitgebracht. En daar ben ik gek op, want ik vind het ook lekker om allemaal bij te houden. En ik kan ook niet wachten tot het vrijdag is en die hele bubs op me wordt losgelaten. Maar het is ook goed om terug te blijven kijken. Je moet twee kanten op diggen, zeg maar. Naar beneden en naar boven. Nou goed, deze komt dus van beneden. En waarschijnlijk heb je wel eens van Flamman en Abraxas gehoord. Talloze iconische hardcore en happy hardcore producties op hun naam hebben staan. Maar voordat ze de gabbercultuur om zeep hebben geholpen, maakten ze house onder de naam Fierce Ruling Diva. En waren ze eigenlijk gewoon onderdeel van de eerste generatie Nederlandse house producers. Ze hadden wat hits, Rub It In en You Gotta Believe. Maar vlak daarvoor maakten ze een plaat die eigenlijk veel sicker is. En die plaat heet Allemaal, Allemaal. En de vocal werd ingezongen door ene Bettine, die gelijk daarna van de aardbodem verdwenen is. Dus haar naam leeft eigenlijk uitsluitend voort in credits van die track. En omdat ze nooit interviews heeft gegeven, is zij dus voor het publiek altijd een soort mysterie gebleven. Doodzonde, want ze had een zalig stemmetje. Fierce Ruling Diva en Bettine, Allemaal. 3FM.

0: ja, een soort 90s houseklapper, underground. Ja, en die zangeres Bettine hebben we dus nooit meer gezien. Blijft toch gek, hè? In steeds meer steden verdwijnen de rafelranden van de nacht. Clubs die sluiten, creatieve broedplaatsen maken plaats voor woningen, koffietentjes en zuurdesembakkerijen. Boring. Experiment krijgt het steeds moeilijker. Maar in Nijmegen is er juist een groep die de andere kant op beweegt. Ze willen een nieuwe plek bouwen voor elektronisch muziek. Nieuw talent en alles wat de reguliere clubs zien soms niet meer kan bieden. Rubber, zo gaat het heten. Julius, Janna en Jouke zijn initiatiefnemers. En Janna heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond, Janna.
1: Hey, goedenavond.
0: En live vanaf Down the Rabbit Hole en speciaal voor ons naar de camping gewandeld, begreep ik.
1: Ja, dat is een hele offer, hè. Nee,
0: maar graag. Speelt er iets nu dat je graag wilde zien? Ben je iets aan het missen?
1: Nou, er komen vanavond hele leuke dingen. Dus ik kom zeker nog wat aan het tegen op de dansvloer, denk ik zo.
0: Gelukkig. Hey, jullie zijn een crowdfunding gestart met als titel Rubber voor de Nacht en de Rafelranden. Wat zijn die rafelranden dan volgens jou en waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Ja, dat is eigenlijk denk ik voor iedereen anders in te vullen. De rafelranden is denk ik vooral dat je het gevoel hebt dat alles weer kan. En dat je daar ook niet rekening mee moet houden of het een commercieel succes hoeft te zijn. Of dat er de hele tent vol moet staan. Want het kan ook zijn dat er misschien 20 mensen op de vloer staan. Dat die ja, bij elkaar misschien net zo'n goede tijd hebben dat als 120 mensen dat doen. Dus de rafelranden zijn eigenlijk ja, alles ertussenin en alles erbuiten in die zin.
0: Ja.
1: En wij voelen echt de noodzaak om dat weer... Ja, een ruimte te geven, een plek te geven. Dus vandaar het initiatief.
0: Want je zegt dus, we gaan niet nog een club bouwen, maar een plek dus voor experiment. Hoe ziet zo'n avond eruit dan?
1: Ja, dat staat eigenlijk helemaal open voor iedereen die bij ons aanklopt met een goed idee. Of misschien wel een slecht idee, maar dan merken we dan vanzelf wel eigenlijk. Dus, iedereen mag zich vrij voelen om zich aan ons te verbinden of een initiatief over de schuttingen toe te gooien. En dan zien we hoe het loopt. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
0: Uiteindelijk, hè, want dat is waar het misgaat. Je moet tickets verkopen als plek. Dus uiteindelijk is het lastig om een soort van niet te zwichten, toch? Voor wat

0: meer gevestigde dingen gaan doen. Hoe zorg je dan voor dat het experiment niet langzaam verdwijnt zodra de deuren open zijn bij Rubber?
1: Goeie vraag. Ja, dat gaan we dus ook echt nog wel ontdekken. Maar we zijn een stichting in die zin, dus we hebben geen winstoogmerk. Wat betekent dat ook eigenlijk onze basispositie al heel anders is. En we hebben eigenlijk ook de crowdfunding gestart omdat we dus eigenlijk met die basispositie willen beginnen. Waardoor we niet al hele commerciële concessies daarin hoeven te doen van de start, zeg maar.
0: Ja, dat is een goed begin al in ieder geval. Weet je, mensen kijken naar Nederland en die zeggen de Nederlandse dancing behoort tot de wereldtop. Maar als je nu net begint als DJ of als producer of organisator, dan wordt het eigenlijk gewoon toch steeds moeilijker om ergens een eerste kans te krijgen. Hey! Volgens mij is Jan nou weg.
1: Nee, ik ben nog. Ik ben er nog.
0: Ja, of zie je dat anders? Ja, zo is het toch, of niet?
1: Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk wel dat als je misschien net iets anders draait of wil draaien dan wat op veel plekken misschien makkelijker werkt, dat je dan misschien wel iets moeilijker hebt.
0: Ja.
1: Dus wij willen juist gewoon een plek zijn waar we gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. En mensen ook zich vrij voelen om te doen waar ze zin in hebben, in die zin.
0: Ja. En als ik dus denk aan Nijmegen, dan zie ik dus een hele experimentele stad. Een hele progressieve stad. Een stad met een hele rijke alternatieve muziek scene. Maar toch wat minder een reputatie als clubstad. Waarom is het toch zo moeilijk daar?
1: Ja, Nijmegen is toch in de kern zo'n kleine stad. We zijn nu op 200.000 mensen. Maar Nijmegen is wel weer aan het groeien. Ik zou niet zeggen dat het per se bijzonder moeilijk is, maar ruimtes verdwijnen gewoon en ja, iedereen, alles wordt gewoon duurder. Dus in die zin moeten mensen soms ook gewoon zwichten voor, leg ik dit goed uit. Nijmegen heeft in de kern hele mooie plekken en er zijn ook heel veel mensen ons voorgegaan waardoor wij ons ook hebben laten inspireren. Maar wij voelden zelf de noodzaak om toch weer een nieuwe ruimte te creëren waarin, waarin we hier ruimte voor maken.
0: Ja, ik denk dat er heel veel mensen hartstikke blij zijn daar. Maar goed, jullie zijn aan het crowdfunden. Waar is het geld dan voor nodig?
1: Ja, we hebben echt eigenlijk gewoon nu een kale schuur. Dus daar moet van alles gebeuren. We gaan volgende week beginnen met beton storten om de vloer te egaliseren. En dan heb je nog een plafond, je hebt nog muren, je hebt nog een bar. We hebben een heel mooi groot buitenterrein met een groot terras. Waar we van alles kunnen doen. Maar ja, goed, dat moet wel ergens vandaan komen.
0: Ja.
1: En ja, hulp is er genoeg. Dat is echt, we zijn echt super overweldigd met alle animo en hulp die onze kant op komt. Maar sommige dingen kosten nou eenmaal ook gewoon geld. Dus vandaar hopen we met crowdfunding onze betonvloer te kunnen storten onder andere.
0: Ja, en het zit dus bij een oude rubberfabriek, toch? Daarom heet het Rubber.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, de oude rubberfabriek was eerst in ons pand gevestigd.
0: Ja, sick. Dus ja, niet dat mensen denken dat het een soort condoomwinkeltje was of zo.
1: Ik denk wel dat we misschien wat mensen gaan teleurstellen als ze de naam horen en zien wat we doen. Maar goed.
0: Ja, goed. Succes met de crowdfunding, Janna. Ik kom snel kijken. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. En keep up the good work. Het is belangrijk werk. Als het allemaal gaat werken zoals je het uitlegt, dan klinkt het als een idyllisch plekje.
1: Zeker, we hopen het. En we hopen dat het gaat lukken met de crowdfunding. Dus kom vooral langs als het zover is.
0: Ga ik zeker doen. Zet hem op. Veel plezier nog op Down the Rabbit Hole.
1: Alright, thank you.
0: Oké, doei. Het is 3FM met de Piet. Nieuwe muziek op een van mijn favoriete Nederlandse labels. Het is Bordello a Parigi. Collega Ivo van Breukelen kwam lyrisch terug van Lago Lago Festival. Had daar deze track gehoord afgelopen weekend. Is op onderzoek uitgegaan. Volgens mij gelijk naar de DJ gerend. En kwam er toen achter dat het binnenkort uitkomt op Bordello. Een track gebouwd rondom een gedicht van Sjötek over de ruimte. In de ruimte, daar is ruimte zat, is mijn nieuwe lievelingszin.

Wat een tune. 24 juli komt hij uit. Ik beloof hem tot die tijd netjes voor je te draaien. Ja, je hoort hem hier. Peggy Koo heeft ook opnieuw samenwerking met de Nigeriaanse zangeres Ira Starr. Het liedje heet Woman. En hij gaat zo.

altijd netjes voor je te draaien. Ja, je hoort hem hier. Peggy Koe heeft ook opnieuw samenwerking met de Nigeriaanse zangeres Ira Starr. Het liedje heet Woman. En daar gaat

dit het mooiste liedje ooit. Ja of ja, Everything But The Girl Missing in de Todd Terry remix. Hoor die op 3FM. Peggy Goo ervoor gedraaid, samen met Ira Starr. Haar nieuwe single Woman, hun nieuwe single. Met z'n tweetjes natuurlijk, hè. Hey, Kiki heeft ons beloofd dat ze de rest van het jaar... iedere maand een nieuwe track zou uitbrengen. En ja, de nieuwe maand is begonnen, dames en heren. Dus vandaag uitgekomen. Dit is Kiki op 3FM. Here with me.

0: with me vandaag uitgekomen. 3FM met de beat, blijf hangen, we gaan zo bako's drinken. 3FM.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: 50 verfzaken.
1: 3FM. We zijn zo bij terug met de beat, het nationale bakenmoment en een hele gekke versie van Groove Jet. Eerst het nieuws van 11 uur. Goedenavond.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie, die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, want je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20%

0: vakantiediscounter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: The weekend has landed. All that is

0: to strangers all night. I'm going to Never Neverland with my chosen family, man. We're going to get more spaced out than Neil Armstrong ever did. 3FM.
1: Justin Verkijk. Ja, we zijn gekomen om te spacen. Heb je al een bakootje in de buurt? Nu inschenken en zometeen meeproosten in het nationale bakenmoment. Naar Groove Chat in de Not Without Friends remix.

0: Head samen met Sophie Alice Baxter. This ain't love. Maar dit is de Not Without Friends remix. Vind ik stiekem nog wel beter. Niet doorvertellen, oké?
1: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is de beat op 3FM.
0: We zijn er tot 1 uur voor je met de eerste hulp bij Knaldrang. Met straks nog Posey in de beatmix tussen 12 en 1. Een Groninger die tegenwoordig als hagenees door het leven gaat. Iets dat ik iedereen kan aanraden overigens. Hij is ook onderdeel van de Noisia-familie. En als je dus gek bent op drum en bass en dubstep, dan zit je hier helemaal goed straks. Verder, best wel. Ja, ik had natuurlijk vorige week een soort van gek avondje waarin ik me voor het eerste uur had laten inspireren door mijn transpiratie. Dus alleen maar plaat heb gedraaid waar iets met de heat, hot of feel the heat in zat. Dus ik heb heel veel nieuwe muziek laten liggen en die ga ik jou vanavond allemaal laten horen. Maar goed, laten we eerst even de belangrijkste trein van de week pakken.

0: Daar gaan we. Dames en heren, welkom. Waar heb ik mijn bako gelaten? Het nationale bako.
1: Achter je, ja.
0: Mijn bako bij. Nou goed, misschien moet ik gelijk maar uit de school klappen. Wij hebben ons schuldig gemaakt aan een prematuur bakootje.
1: Ja.
0: Want de regel is normaal gesproken, Tijn van de Bako's, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dat er pas bako's worden gedronken vanaf het nationale bako-moment. Er zijn ook mensen die dan wel zo'n fotootje sturen om 10 uur in de NPO luisteraar. Van ik zit klaar met een bakootje. Die krijgen strafpunten.
1: Ja.
0: Maar nu, maar dat kwam ook omdat er is een noeste arbeid verricht om ervoor te zorgen dat we op een berg met ijs zitten hier.
1: Ja, maar je proeft het wel.
0: Ja. Maar laatst hadden we geen ijs, toch?
1: Nee.
0: Jouw eerste uitzending hadden we geen ijs.
1: Nee, ja.
0: Daarom heb je nu nu heb je een stapje extra gezet.
1: Ja, nee, dit is... Ik denk
0: heel verzoomd ijs is
1: alle supermarkten in de regio heb gezien. Maar overal vertelden ze mij... Ja, de producent die heeft geen ijs meer.
0: Maar...
1: Het is gewoon water, maar dan hard.
0: Ja, precies. Dat zou, heb je niet zo'n machine hierachter staan?
1: Nee.
0: Misschien moeten wij gewoon een debiet ijsmachine hier neerzetten.
1: Zo kom je nu pas mee.
0: Ja.
1: Dat is een fantastisch idee.
0: Moet ik hier een crowdfunding of moet ik gewoon het intekenen bij de NPO... dat we over 7 maanden horen of het gelukt is. Nou goed, dames en heren. Dit was even een kleine debietvergadering waar u getuige van was. Nationale bakenmoment is het moment om de week even lekker van je af te laten schudden. Het advies is dus om dat met een bakootje te doen. Mag ook met iets anders. Als je zegt van het is vrijdagavond. Ik heb een hartstikke drukke week gehad. Ik neem een glas melk. Wij zijn van de beat. En wat je drinkt, dat boeit ons niet.
1: Ja.
0: Dus, mocht er nog een reden zijn, een goede reden. Dat jij zoiets hebt van nou, hier moet echt even op geproost worden. Ook zeg maar landelijk. Hier moeten mensen van afweten. Hier moet op geproost worden. Laat het ons weten. Stuur een gratis berichtje met de NPO-luister-app. Dan nemen we jouw proostreden nog even mee. Ik wil proosten op het feit dat we morgen naar Wilde Weidefestival gaan. Proost! En dat die bako's lekker koud zijn. Ik ga een slokje nemen van de bako waar ik al een slokje van had genomen. Ja, je proeft echt dat er gewoon...
1: Ja, met een illegaal slokje proeft het
0: zoveel ijs zit erin. Zoveel ijs. Goed, het belangrijkste onderdeel van het nationale bakenmoment, bijna dan na het bakootje, is de bako-tune. En het is vanavond een beetje de avond van de mysterieuze Nederlandse zangeressen. We hadden een uurtje geleden Bettien. Bettien die had een plaat gemaakt met die gasten van Vlammen en Abraxas. Maar dan is de Fierce Ruling Diva. En nadat die plaat uit was, is hij gewoon van de aardbodem verdwenen. Ik heb er nog één in die categorie. En het gekke is, hij is in hetzelfde jaar gemaakt. In 1990. Ze heet Sylvana. Ja, en sommige platen die vertellen niet alleen het verhaal door de muziek... maar ook ja, eigenlijk een beetje door het mysterie eromheen. Ritme van de Zomer van Sylvana verscheen dus in 1990. Wie Sylvana precies was, weten we eigenlijk nog steeds niet. Het lijkt ook haar enige release te zijn. En juist daarom is dit zo'n prachtige vergeten parel... uit de beginjaren van de Nederlandse dance. Ritme van de Zomer.

0: Yo quiero estar contigo otra vez, los dos.
1: The Beat. Zou het dan komen dat we een beetje vroegtijdig aan het nationale bakmoment zijn begonnen, Tijn van de Bako's? Dat ik er gewoon zalig in zit?
2: Zou
1: dat een reden kunnen zijn?
2: Wel.
1: Goed. Jong Prader dus gedraaid voor Sylvana en Ritme van de Zomer. Kwamen wat appjes binnen. Iemand zei, hey, dit is toch een cover? Dat klopt. Ritmo de la Noche was het origineel. Of het zou ook kunnen zijn dat diegene van Ritmo alla Noche op een avond door Nederland reed. En Sylvana met Ritme van de Zomer op de radio hoorde. En dacht, hier ga ik eens even een eigen versie van maken. Zou zomaar kunnen. Ik zag nog wat meer appjes binnenkomen. Er was ook een appje van iemand die had een zeer goede reden om te proosten. Er kwam sowieso altijd wel goede redenen binnen, hoor. Barry die zei bijvoorbeeld vakantie. Nou, vind ik bijvoorbeeld een uitstekende reden. Maar ik wilde toch even eentje, wilde ik er uitlichten. Het is Hans. Hans, als je zit te luisteren, neem je telefoon even op. Hier was jij al bang voor, hè, Tijn?
2: Ja.
1: Ja, dat hij dan nu niet op ging nemen.
2: Nou ja, aan mij heeft het niet gelegen. Ik heb
1: nee.
2: Het is
1: eigenlijk
2: voldaan.
1: U luistert naar de evaluatie van het radioprogramma.
2: Weer.
1: Ja. Goed.
3: Ja. Goodbye.
1: Ah, goodbye! Bye-bye, Hans. Nou goed, zullen we de reden van Hans, maar zoek die maar even noemen dan. Het is het nationale bakmoment. Ik zeg altijd, stuur redenen in. Heb je nog iets bijzonders om op te proosten? Iets waar we vanaf moeten weten. Iets waar wij gewoon nationaal op kunnen proosten. En toen stuurde Hans, omdat ik Hans ben. Dat is reden genoeg om te proosten. Ja, ik wilde eigenlijk even zo'n toeters. Nou goed, gefeliciteerd Hans. Hey, ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat ik een early adapter was wat betreft het fan zijn van Mount Kimmy. Die eerste plaat draaide echt overuren bij mij, man. Maar gaandeweg gingen ze dus steeds meer die indie kant op en wat minder op de elektronica zitten, voor mijn gevoel. Maar goed nieuws, dames en heren. Ik heb ze gevonden weer deze week. Mount Kimmy's nieuwe tune heet Monroe. Ik vind het prachtig.

uit Nederland. Ik heb MHI nog niet op een slechte plaat kunnen betrappen. Het gekke is dat ze dus wel op de een of andere manier altijd even bij me moeten landen. Of ik luister ze niet gelijk of zo. Dus deze kwam ik vandaag tegen. Maar die heb ik gewoon netjes opgestuurd gekregen in 2025. Maar ik zat dit te luisteren in de auto. En nog een keer, en nog een keer. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. MHI. Mount Kimmy ervoor gedraaid, Monroe. Ja, ik was er dus even kwijt een tijdje, Mount Kimmy. Maar ja, back in the game chat. Ik zie veel actie in de NPO-luisterapp. Rien. Die viel me toch het meest op. Ik zit hier trouwens aan de rode wijn, stuurt hij. Nog een klein restje.

Nieuwe muziek van Angel Boy. Was grappig, want ze stuurde mij dit op. En ik luisterde ernaar en ik hoorde iets. Ik weet niet, komt het? Ja, daar komt hij op. Er zit dus een zweep in. Dus ik heb het toen omgedoopt tot...

0: Soulja Boy en Sugar Daddy. Dat is dus een soort SM-house, op een leuke manier. Straks tussen 12 en 1 hebben we niemand minder dan Posey in de beatmix. Posey heet door de week gewoon Frank en is nu aan de telefoon. Frank, goedenavond.
1: Hallo, Justin.
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Bijzonder goed of medium goed?
1: Bijzonder goed.
0: Ik zit er zalig in. Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien omdat ik net wat vroeger aan het nationale bakelmoment ben begonnen vandaag. Bij hoge uitzondering.
1: Ik trek net een biertje open.
0: Oh, heerlijk. Hey, Frank, heerlijk. Geboren en getogen in Groningen. Maar tegenwoordig ga je door het leven als Hagenees. Iets dat ik iedereen kan aanraden. Ik ben wel benieuwd, hoe bevalt het je?
1: Ja, fantastisch. Ik lof het heel erg hier in Den Haag. Gewoon 30 minuten op de fiets, ben ik op het strand.
0: Ja.
1: Met een steentje in het zand. Aprosprietje, love it.
0: Ja, dat is top toch? Ja, weet je, ik betrap mezelf er ook op. Zeg maar dat ik vind het irritant als ik dan op het strand ben. En dat mensen dan, dat je dan tegen elkaar zegt, wat een rijkdom hè. Dat we mensen 10 minuten op de fiets en we zijn. Ja, oké, maar ik doe het zelf
1: ook. Groningen niet hoor.
0: Nee. Maar goed, ik heb het ook met, als ik naar Groningen ga, dan ben ik ook hartstikke blij, weet je. Dus ik vind het ook mooi dat het andersom ook is. Hey, wat ik me ook afvroeg, heeft dan zijn en wonen in een andere stad ook invloed op je creatieve output?
1: Ja, nou, op zich wel. Mm. Ik ben wel veel. Ik heb natuurlijk altijd veel dubstep gemaakt en veel drum en bass en bassmuziek. En ik heb hier ook al wat meer. Zo het eerste lied is straks in mijn mix. Dat is wat meer breaky technologie-achtige shit, zeg maar. Ja. Dat misschien komt dat wel door de naag.
0: Omdat je hier bent.
1: Ik heb hem hier gemaakt.
0: Dat zal het meespelen. Alles speelt mee natuurlijk als je iets creatiefs doet, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Hey, dubstep, drum en bass, je naam wordt vaak in één adem genoemd met Noisia. Hoe belangrijk zijn zij geweest voor jouw ontwikkeling als producer?
1: Nou, ik was altijd groot fan, ben altijd groot fan van ze geweest natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik heb MBO muziek en sound design gestudeerd. En toen moest ik een keer voor het eerst ergens gaan draaien. En toen had mijn leraar hun getipt. En toen moest ik voor het eerst draaien ergens. Toen stonden hun gewoon zo voor mij.
0: Ja.
1: Dat ik echt zo, hallo jongens, ik ben Posey. En toen de tweede keer dat ik ging draaien was Martijn daar ook. En die vroeg of ik een cd voor hem had. Want toen draaide hij nog met cd's natuurlijk. En daar stonden 22 liedjes van mij op en dat gingen ze luisteren. En toen wouden ze mij tekenen op hun label. En sindsdien ben ik altijd close met ze geweest.
0: Ja, dat was je eerste release toch, gewoon? Of niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, mijn eerste release was een
0: maak het nou romantisch. Zeg gewoon ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, je eerste release was een remix voor Noisia op het label van Deadmau5 of zo.
1: Ja, of niet? Klopt.
0: Ja. Is eigenlijk een grote reflex. Ja, oké, ja, tof. En wat ik ook grappig vind, wat ik me nu pas besef, je heet Posey, komt natuurlijk van Poseidon. En Poseidon is eindelijk in de buurt van de zee gaan wonen.
1: Hey. Holy shit. Nee.
0: Had je zelf ook niet over nagedacht nog?
1: Nee, gewoon echt geen seconde
0: nog. Je bent gewoon waar je hoort nu eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Hey, jouw tracks zijn technisch best wel ingewikkeld, maar voelen tegelijkertijd heel speels. Begin jij dan vanuit een soort emotie of meer juist vanuit een gek geluid als je muziek gaat maken?
1: Ja, het verschilt. Soms, ik kan ook heel erg nerden over drums maken. En dan ga ik gewoon vette drums maken. En dan denk ik van, ja, fuck, nu moeten er ook synths bij, zeg maar.
0: Ja.
1: En soms ben ik aan het fietsen en dan hoor ik een liedje in mijn hoofd, zeg maar. En dan maak ik dat. Maar, of gewoon heel erg gaan nerden op sound design, bass design dingen. Maar dan vaak, ik maak zeg maar echt veel te veel demo's. En dan denk ik weer van, oké, ik moet weer iets uitbrengen. En dan Frankenstein ik gewoon allemaal demo's in één liedje, zeg maar.
0: Ja. Ja, vet, vet. En dan MBO sound design, toch? Wel.
1: Ja, niet de topnotje.
0: Nee. Gewoon
1: als de nemen van de straat.
0: Ja. Hey, we gaan straks naar je mix luisteren, waar ik heel veel zin in heb. Je liet net een tipje van de sluier oplichten. Er zit dus veel muziek in van jezelf. Iets dat je dus in Den Haag van maakt, wat denk ik dan niet uit is.
1: Één liedje is niet voor mij. De rest allemaal van mij.
0: Ah, maar dat vind ik dan gek, dat er toch één track in zit die niet van jou is.
1: Ja, dat is als ik drop Lekker, zeg maar, en dan het liedje dat daarna zit, er zit de vocal van Lekker nog overheen, spoilers.
0: Ah, ja.
1: En dat is er een liedje van Former, ook een hele goede Groningse producer.
0: Ja.
1: Een liedje Turnhand, en die passen perfect bij elkaar.
0: Ja,
1: dus die moet erin.
0: Ja. Ik ben heel blij. Ik ben natuurlijk door die mix heen. Ik heb hem al geluisterd. En ik hoopte dat het lekker zou komen. En die kwam. En ik was zo gelukkig. En ik heb jou volgens mij pas één keer in het echt zien draaien. Was bij Pip in Den Haag. Niet zo heel lang geleden. En ik...
1: Precies. Toen ik lekker ging draaien, liep jij naar jou.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: Sick. En... Ik was echt al paap. Ja. En toen zag ik jouw hoofd.
0: Ja. En ik dacht dus. Zeg maar, ik was mezelf nog een soort van allemaal eer aan toeschuiven. Dat je me zeg maar aanzet omdat ik binnenkwam lopen. Maar ik kom er nu achter dat je mij helemaal niet had gezien. Ja. Ja, ik vind het een tune. Ik heb hem ook vaak gedraaid hier op 3FM. Het is gewoon...
1: Ja, sick. Dankjewel, man.
0: Een classic. Nou goed, zijn er in de nabije toekomst nog shows of belangrijke dingen waar we vanaf moeten weten?
1: Frank. Ja, nou, ik heb heel veel demo's en ik ben nu bezig allemaal dingen bij elkaar te rapen. En dan ga ik ergens laat in dit jaar heel veel muziek uitbrengen.
0: Oké.
1: Okay. Het is nog niet heel concreet.
0: Nee.
1: Maar er is heel veel muziek in ieder geval.
0: Dit is een beetje zo'n Instagram post. Big news
1: yeah,
0: coming.
1: Big things coming. Big things coming.
0: Tomorrow.
1: Yeah.
0: Maybe.
1: Yeah.
0: Nou goed, ik blijf gewoon de hele tijd refreshen. Frank, hou me een beetje op de hoogte met de nieuwe dingen die je maakt. Ik ben blij dat je tegenwoordig in Den Haag woont. Welkom, mag ik namens de burgemeester van Den Haag zeggen. En we gaan straks naar je mix luisteren, man.
1: Yes.
0: En goed weekend. Tot later.
1: Later.
0: Yo. Poseidon in de mix straks. Dit is de nieuwe Kourosh op 3FM. For you.

vanaf 3FM. Mr. Gorillaz. Big Tune. Blijf lekker in de buurt, er komen nog heel veel big tunes aan. We hebben straks namelijk niemand minder dan Posey in de beatmix. 3FM.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
7: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Pik zometeen, je hoort hem gelijk na het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden en daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Justin Verkijk.
0: Yes, yes, het komende uur hoor je de man met een grote liefde voor zware bassen. Onderdeel van de Noisia Family. En hier vannacht tot 1 uur, het is Pozai in de Beatmix.

0: We genoten van de muziek.
1: Jazeker.
0: We genoten van drank.
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank.
1: Ja.
0: Hebben we een paar jointjes gerookt?
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikke pap. Heerlijk.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.